Simon Keats van Nederlands Bodem van de CD Falling Star, nummer Back to Doolin. We gaan naar Amerika, naar de band The Wild Roots. Dat is de band van Victor Wainwright. En dan moet je dat niet verwarren met Ludon Wainwright III, die getrouwd was met Kate McCarrigal, en waarvan Rufus Wainwright weer de zoon is. Maar dat is een andere familie Wainwright, die wat meer uit het zuiden van Amerika komt, uit de blueswereld. Door is een cd van u te komen van The Wild Roots, want die... Victor Wainwright die werkt dan samen met Steven en Patricia en Dees. Dat bent weer mensen uit de wereld van Pat Travers en Todd Rundgren en Hall & Oates en zo. Dus het is een mix van blues en van wat experimenteelere muziek. De band die heet dan The Wild Roots Sessions Volume 2. Dat is de cd die net uitgekomen is en door van het nummer The Bad Seed.

The Wild Roots met The Bad Seed en op orgel Lucky Peterson van de CD Sessions Volume 2. Het is blues, Doris Trinor, op zondagavond tussen 6 en 7 en donderdagavond tussen 10 en 11. Het is weer zover. Drie keer recht is scheepsrecht, zegt ze dan. En het nummer waar het om giet is Hallelujah, I Love Her So. En in het begin zei ik al, misschien wel het meest bekend door The Animals, de Engelse bluesband met Eric Burdon als de zanger. Maar de aanleiding is een cd van de Sully Band. Die kwam ik tegen, dat is een band uit San Diego, in het zuiden van Californië, op de grens met Mexico. Hele grote band, 10-koppige band. Die heb een cd uitgebracht die heet Let Straighten It Out. En daarop kwam ik dat nummer tegen. Het oude nummer eigenlijk van Ray Charles, maar in de uitvoering van de Sully Band.

Dit is van de debuut-cd van de Sully Band uit San Diego. De cd Let's Straighten It Out, Hallelujah, I Love Her So. Het origineel is al vele en vele older. Is uit 1956. Dat is namelijk van Ray Charles. De geweldige blueszanger, soulzanger. Man die eigenlijk alle muziekstijlen met elkaar combineerde. Blues, jazz, rhythm and blues, gospel en ook nog soul en ook nog country muziek zelfs. Een genius, wat ik wel noem. Brother Ray, dat was zijn bijnaam. Het origineel uit 1956 van Ray Charles. Hallelujah, I Love Her So.

geweldige performer Ray Charles in 1956. Het origineel Hallelujah, I Love Her So. Ja, en dan moet er uiteraard ook nog een derde bij komen. En dan gaan we wat aan het zoeken van welke ze draaien. En toen kwam ik die ting van Livingstone Taylor. Livingstone Taylor, dat is een van de leden van de familie Taylor. De broer inderdaad van James Taylor en van Kate Taylor. En ook nog van Alex Taylor. Een hele muzikale familie. En Livingstone Taylor die is ietsje wat meer de kant op begonnen van folk en een beetje jazzachtige muziek erbij. James Taylor is natuurlijk heel bekend geworden met het nummer Fire and Rain. Maar Livingstone Taylor die merk in 1997 de CD Ink. En doorstiet zijn versie op van Hallelujah, I Love Her So.

drie totaal verschillende versies van Hallelujah, I Love Her So. Het origineel van Ray Charles in 1956. De aanleiding was een cd van de Sully Band. En die cd die heet Let's Straighten It Out. En de laatste versie die hij hoorde die was van Livingstone Taylor in 1997. Nou, we gaan weer naar 2022. Een nieuwe cd van Kate Henry, de cd On My Way. Een gitariste, zangeres, gitariste uit New Jersey, dus uit de oostkust van Amerika. Mooie cd, Got Me Good.

Een beetje rock, een beetje blues, soms ook een beetje country erbij. Dat is het materiaal wat op deze nieuwe cd van Katie Henry, On My Way, staat. Meer country eigenlijk, maar niet de traditionele country die uit Nashville komt, maar country die uit Texas komt. En er komt vaker wat tegendraadse country vandaan. En dat is ook in de muziek van Paul Corton is dat het geval. Want die eerder al een beetje in de Texicana-sfeer zat. En hij bracht een cd uit Room 41. Dat was over een hele donkere periode in zijn leven met veel drugs en ziekte en drank en dat soort zaken. Hij is nu met een nieuwe cd uit te komen, Country Coming Down. En daarin is hij ook niet bepaald middle of the road country, zeg maar. Om maar één zin te citeren over de countrysterren van tegenwoordig. Zeg hij, I was driving tractors before it got sexy. Real cowboys don't rock to Kenny Chesney. Kenny Chesney, dat is zo'n gladde countryzanger uit Amerika. Hij is wat meer van de tegendraadse blues. Met vette bass erin en stevige drums erbij. En in een nummer als Country as Fuck, een van de eerste nummers die erop staat, dan geef hij ook flink afting al dat, dat gladde gedoe, zeg maar. Paul Keaton van de cd Country Coming Down, High Heels.

Paul Gayton van de CD Country Coming Home High Heels. Dit is muziek in de sfeer van de Country Outlaws van wel eer van meesters Waylon Jennings en dat soort types. Muziek voor bij de tapkraan, zeg maar. Larry McRae, al eerder wat van de draait in de vorige aflevering van Harry's Blues. 30 jaar actief in de bluesmuziek en nou een cd maakt met allerlei bekende meesters, een beetje Joe Bonamassa. In dit geval met Warren Haynes, de gitarist van Govan Mule, Down to the Bottom.

Ik denk dat alle drie gitaristen die aan deze CD, nee, CD van Larry McRae metwerken, dat die allemaal in aan bod kwamen. Joe Bonamassa, Warren Haynes en Joanna Connor. En misschien Reese Winans op piano of op keyboards in elk geval ook nog wel. Uitstekende CD, kan niet anders zijn. Larry McRae van de CD Blues Without You. We zijn bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Ik zeg nog even 30 april, dan is de presentatie van de CD Back to Grollo van Electric Blues. Dat is bij Hofstegen in Grollo. En dat kun je mooi combineren met een bezoek aan het C+B Museum in Grollo. Samenstelling en presentatie van dit programma Albert Haar. Techniek in de hand van Laurens Braams. En we besluiten met nog een nummer van The Wild Roots van die CD Sessions Volume 2. En ook door speelt Lucky Peterson weer op met het nummer van The Wild Roots, The Threads of Time.

0: op Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Michael Bolton, dat is een iets wat kitserige zanger uit Connecticut. En hij kwam uit de rockband Blackjack, maar als soloartiest verkocht hij al 80 miljoen albums. En hij produceerde een schitterende cover van een oude Percy Sledge hit. Michael Bolton, When a Man Loves a Woman.

Michael Bolton, When a Man Loves a Woman. Een vervelende ziekte maakte een eind aan de carrière van Linda Ronstadt, maar op het onlangs verschenen album Feels Like Home staat een mooi duet met Emmylou Harris. Linda Ronstadt en Emmylou Harris, Across the Border.

Linda Ronstadt en Emmylou Harris, Across the Border. Chicago, dat is een band uit Chicago. En de band speelde al jaren rock'n'roll met blazers. Peter Cetera en Robert Lamb verdeelden altijd de vocalen. En de derde zanger, Terry Catt, overleed al in 1978 op 31-jarige leeftijd. Dit was een nummer 1 hit in Amerika, Canada en Ierland. Chicago, Hard to Say I'm Sorry.

Chicago. Hard to say, I'm sorry. Jackson Browne werd geboren in het Duitse Heidelberg als zoon van een Amerikaanse militair. En op zijn 16e trok hij naar Los Angeles om daar songwriter te worden. En hij was daar heel succesvol, want hij schreef nummers voor de Nitty Gritty Dirt Band, de Eagles, Tom Rush, Greg Allman, Joan Baez, Linda Ronstadt, The Byrds en Ian Matthews. Dit komt van zijn soloalbum Lives in Balance. Jackson Browne, for America.

Jackson Browne for America. Shelby Lynn uit Virginia brak in 1999 door met het album I Am Shelby Lynn. En haar allereerste opname was meteen een duet met George Jones, If I Could Bottle This Up. En dat werd een grote hit in 1988. De 54-jarige zangeres is niet getrouwd en schermt haar privéleven volledig af. Shelby Lynn, The Seeker.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Big Bottle of Joy van Matt Anderson is het album van deze week. En Matt Anderson komt uit New Brunswick in Canada. Hij is een ouderwetse verhalenverteller die zijn nummers live perfect vertolkt, waardoor zijn optredens altijd uitverkocht zijn. Matt Anderson, Shoes.

0: Anderson, Shoes. Dolly Parton is intussen 77 jaar, maar blijft mooie nummers schrijven en zingen. Dit was een hit in Amerika en Canada. En in totaliteit heeft ze intussen 110 hits, waaronder 25 nummer 1 hits in Amerika. En ze verkocht ruim 100 miljoen albums. Dolly Parton, Just Because I'm a Woman.
1: Just because, just because, just because.

Dolly Parton, Just Because I'm a Woman. Dave Elvin, dat is een singer-songwriter uit Californië. Hij had jarenlang met zijn broer Phil Elvin de rockband The Blasters. Maar in 1987 ging hij solo verder. Hij was de producer van Tom Russell en The Derailers. En hij was ook nog de studiogitarist van Ramblin' Jack Elliott, Little Milton en Katie Muffet. Dave Elvin, Dynamite Woman.

Dave Elvin, Dynamite Woman. The Gorge, dat is een alternatieve country band rond zanger-gitarist Kevin Russell. Het was echt een topband, maar de band kreeg nooit de A-status en na 16 albums vonden de heren het wel genoeg. En de band gaf toen 9 dagen lang afscheidsconcerten in Austin. Die werden bezocht door fans uit 26 verschillende Amerikaanse staten. The Gorge, Nuevo Laredo.

Nuevo Laredo. Het was een hit van Roy Orbison in 1960 en er verschenen 75 covers, onder meer van Glen Campbell, Johnny Tillerson, Mike Berry, Show Waddy Waddy en Jan Keizer uit Volendam. En dit is de zwoele uitvoering van Chris Isaak, Only the Lonely.

Chris Isaak, Only the Lonely. Het nummer is geschreven door Robbie Robertson en het komt van het album Northern Lights, Southern Cross van The Band. Het wordt gezongen door basgitarist Rick Danko en er verschenen nog covers van Solomon Burke, My Morning Jacket, Shannon McNally en Rodney Crowell. The Band. It makes nog covers van Solomon Burke, My Morning Jacket, Shannon McNally en Rodney Crowell. The Band. It makes no

The Band, It Makes No Difference. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Peter Storm en The Blues Society, dat is een bluesband uit Portugal. Met een zanger-gitarist, een basgitarist, een drummer en een mondharmonica-speler. Peter Storm bestaat blijkbaar niet, dat is slechts een naam. Peter Storm en The Blues Society, Beatrice.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Nou, twee gasten van de afgelopen uitzendingen. Deze uitzending alleen maar muziek. Veel nieuwe muziek. Muziek van Ellie Venable, The Wild Feathers, van John Mayall, dat is older muziek. Old Crow Medicine Show, The Big Chief Monk Boudreau, hele mooie muziek uit New Orleans, The Record Company. En we beginnen met muziek uit Engeland, van een Engelse dame die vorig jaar een nieuwe cd uitgebracht heeft. De cd The Blues Album, Three Time Loser.

uitstekend gitaarwerk van deze Engelse gitariste Joanne Shaw Taylor. Je hoort haar teruggestemd op het Holland International Blues Festival in Grollo. Ze werd ooit ontdekt trouwens door Dave Stewart van de Eurythmics. Toen was ze nog maar 16 jaar trouwens. Ondertussen is ze al dik in de 30. De nieuwe CD was dat, de Blues Album van Joanne Shaw Taylor. Ook een nieuwe CD van een Amerikaan, Israel Nash. Een CD die hij maakt heeft. Hij heeft er eigenlijk een beetje een speciale schuur weer gebouwd in de heuvels in de buurt van Austin. Hij komt oorspronkelijk uit New York, maar hij is naar Texas toegetrokken. En ja, hij heeft al eerder op bijzondere locaties CD's opgenomen. Ook een keer een CD die hij merk Barn Doors and Concrete Floors in een oude heuvel in de Catskills Mountains in de buurt van New York. Maar dit is dus uit Texas, uit Austin. Israel Nash van Chinese CD Topaz, Indiana. Thank you.

country rock met blazers erbij. Dat hoor je niet zo heel vaak. Maar op deze cd van Ismael Ness klinkt dat heel fraai. De cd Topaz. Maar de country is ook duidelijk aanwezig, want de steelgitaar was ook nadrukkelijk te horen. We blijven nog een beetje in die sfeer, maar dan wat meer nog naar de kanten van de country rock toe. Een cd van de Pink Stones. En de Pink Stones, dat is eigenlijk gewoon de persoon Hunter Pinkston. En die heeft zijn naam gewoon een klein beetje verlengd. Pinkston weer Pink Stones, de Pink Stones. Introducing the Pink Stones, zo heet de cd. Die net uit te komen is. En je kunt er eigenlijk goed luisteren. De invloed van Cream Parsons kun je er nog wel een beetje aan afheuren. Blueberry Dream.

Pink Stones met The Blueberry Dream. En op steelgitaar was het John Neff, die eerder bij de Drive-By Truckers speelde. Grand Parsons 3.0 is eigenlijk een zeng. De derde generatie country rock uit Amerika. Introducing the Pink Stones, de NECD. The Record Company, een mooie naam voor een groep. The Record Company, de platenmaatschappij. Het is de band van Chris Voss, Alex Stiff en Mark Cardoza. Met z'n drieën. Het is de tweede cd die ze uitgebracht hebben. All of This Life, dat was in 2018 denk ik. Dit is 2021. De cd is Play Loud, dus zet hem maar flink hard aan. Midnight Moon.

Midnight Moon van de record company van de cd Play It Loud. Inderdaad, ja. Spul het maar flink hard af. De laatste muziek voor dat wij toegehoord naar drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. Drie keer in scheepsrecht. Een nummer van Big Chief Monk Boudreau. En Big Chief Monk Boudreau, dat is een, zoals de dat hem schreef, een Native American. Dus niet geïmporteerd uit Amerika of uit Europa of zo. Maar een die oorspronkelijk vanuit Amerika komt. Of hij nou een Indiaan is, of dat hij een Cajun is, dat durf ik niet precies te zeggen. Maar het is in ieder geval een Native American. Hij komt uit New Orleans, uit het zuiden van Amerika. En die invloed is ook duidelijk merkbaar. Hij was onder andere zanger bij de Wild Magnolians en een andere Mardi Gras groep uit New Orleans. En muziek die hij beoefende, ging terug op de oorspronkelijke muziek van rond 1800, zeg maar, in die omgeving in New Orleans, de Mardi Gras muziek. Big Chief Monk Boudreau van de cd Bloodstains and Teardrops met Blues, Blues.

geweldige mix van reggae, Cajun en blues op deze CD van Big Chief, Monk Boudreau, Bloodstains en Teardrops. Zeer, zeer de muiterweer. Je hoort het allemaal in Harry's Blues. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En nou, een beetje bijzonder nummer eigenlijk wel. Helemaal geen bluesnummer. Het is een nummer van Led Zeppelin uit 1969. Het eerste nummer van de eerste LP van Led Zeppelin. De band met Robert Plant, John Bonham, Jimmy Page en John Paul Jones. Maar de aanleiding is een nieuwe CD van Beth Hart. De blueszangeres die ook al een paar jaar terug in Grollo op het podium stond bij het Holland International Blues Festival. Maar die nu uitkomt met een nieuwe CD, A Tribute to Led Zeppelin. Lijkt wel een beetje of dat mode is om allemaal tribute CD's uit te brengen. Leste tijd van Neil Cassell, van Townes Van Zandt, van John Prine. En nou dus van Led Zeppelin. Beth Hart met een nummer van Led Zeppelin. Good Times, Bad Times.

Samen met nog andere, 8 andere nummers komt die cd in februari uit. A Tribute to Led Zeppelin van Beth Hart. Dit is Good Times, Bad Times, maar op die cd onder andere ook nummers als A Whole Lot of Love uiteraard, Stairway to Heaven, The Rain Song, Black Dogs en The Levee Breaks. Nou, heel veel nummers, 9 nummers maar liefst. Het origineel uit 1969, dus van die eerste LP van Led Zeppelin, een beetje de supergroep in die tijd. Jimmy Page, de gitarist, die kwam uit de Yardbirds onder andere. John Paul Jones, een geweldige bassist. En Robert Plant, geweldige zanger. Heeft nog recentelijk weer een cd gemaakt. Een hele mooie cd gemaakt, waar we ook al nummers van gedraaid hebben. Maar dit is uit 1969. En het bijzondere gitaargeluid van Jimmy Page, dat komt omdat hij het geluid van de gitaar via een Leslie speaker laat lopen. Zo'n Leslie speaker, dat is met een fan erin die ook wel bij een Hammond B3 wordt gebruikt. Led Zeppelin, het origineel, met Good Times, Bad Times.

Ja, de stem van Robert Plant uit 1969 van Led Zeppelin, het origineel. Good Times, Bad Times. En Robert Plant die heeft recentelijk dus een cd gemaakt samen met Alison Krauss, waar hij ook al eerder een cd mee gemaakt heeft. Dat was toen Raising Sand. En nou was het Raise the Roof. En als het goed is, als alles doorgiet, dan gaat ze optreden in Nederland. Robert Plant en Alison Krauss in de tuin bij het voormalige paleis Soestdijk. Dus wie weet. De derde versie, een heel andere versie van een singer-songwriter, John Craigie. Paper Airplane is de cd waar dit nummer vanaf komt. Trouwens grappig dat Paper Airplane, dat is ook de titel van een cd volgens mij van Alison Krauss. Maar dat is puur toeval. Totaal andere uitvoering van Good Times, Bad Times.

drie totaal verschillende uitvoeringen van Good Times, Bad Times van Led Zeppelin. Hard rock, daar begon het met in de 60e jaren, 1969 om precies te wezen. Een stevige, een harde blues uitvoering van Beth Hart uit 2022, die nog uit moet komen dus eigenlijk. En de versie van John Craigie, Americana muziek, een beetje country-achtige versie daarvan, uit 2012. Drie keer Good Times, Bad Times. Ellie Venable, dat is een gitariste uit Texas, nog maar 21 jaar. En dit is al haar vierde cd die ze uitbrengt. Het is duidelijk dat zij een geweldige fan is van Stevie Ray Vaughan. Een geweldige gitariste ook. Op het volgende nummer speelt ze samen met Devin Allman. Dat is de zoon van Greg Allman, van de Allman Brothers uiteraard. En dan zie je ja, in de Texaanse gitaar-blues sfeer zit je dan. Heart of Fire, dat is de titel van de nieuwe cd. En dit is The Road to Nowhere. It's all

The Road to Nowhere van Ellie Venable. Op dit nummer bijstonden door Devin Allman van de NACD Heart of Fire. Israel Ness, die ik aan het begin van de uitzending draaide, die nam zijn cd op een klein dorpje in een blokhut in de buurt van Austin. De Wild Feathers, een band die al een jaar of wat bestaat, die uit Californië komt, die trok naar Nashville en die ging in de buurt van Nashville ook in een blokhut een cd opnemen. De cd Alvarado. Alvarado, dat is een woestijndorpje in het zuiden van Californië. Een mooie cd. En dat kwam een beetje omdat allerlei tournees die gingen niet door. Dus ja, dan weet je toch wat muziek maken. En dan ga je met elkaar ergens in het blokhut zitten. En dan ontstaat er de mooiste ding. Zoals bijvoorbeeld Over the Edge.

producent van dit nummer is dezelfde die ook Blackberry Smoke produceert. En dat kun je wel een beetje horen. Het is hele volle muziek en ook wel stevige muziek. En je hoort het er niet aan of dat het in een blokhut op een nummer is. De Wild Feathers waren dat van de cd Alvarado. Binnenkort komt de lang verwachte laatste cd van John Mayall. Die komt uit The Sun Is Shining Down. De man die hield hem op om op te treden en hem nog cd's te maken. En dat mag ook wel een keer, want hij is al bijna 90 jaar ondertussen. 87, 88 geloof ik. Dus we gaan hem terug naar zijn betere jaren, zou je wel kunnen zeggen. De 90e jaren. Hij begon altijd in de 60e jaren trouwens. Maar uit 1990 van de cd A Sense of Place, The Black Cat Moan.

John Mayall, The Black Cat Moan. De man die er altijd een bekend stond dat hij een goede neus had om uitstekende gitaristen in zijn band te halen. Mick Taylor kan me nog herinneren, Coco Montoya die bij hem speelde. En tegenwoordig Carolyn Wonderland, ook een uitstekende gitariste. Maar ja, helaas. Die zit binnenkort zonder werk, althans wat betreft de optredens van John Mayall. Want nogmaals, hij stopt ermee. Dit was uit 1990 van de CD A Sense of Place. Jaren terug, 2007, was ik in Bristol in Tennessee. Ligt op de grens tussen Tennessee en Kentucky, geloof ik. Dat was een groot festival, het Rhythm and Roots Festival. En daar trad ook een Amerikaanse stringband op. En stringbands zijn in Amerika en zeker in de countrywereld heel populair. Zoals de naam al zegt, het band waar alleen maar snarenspel bij is. Nou, die Old Crow Medicine Show, dat is zo'n stringband. Ook met een mooie ouderwetse naam, een Medicine Show. Vroeger waren die tournees die over heel Amerika plaatsvonden, die waren vaak gesponsord door bedrijven. Bijvoorbeeld bedrijven die een medicijn onder de aandacht van het publiek wilden brengen. Dus de Old Crow Medicine Show. Dit is van een nieuwe cd die nog uit moet komen. Het is een voorproefje. En ik draai door van het titelstuk. Paint This Town.

Ze zet de zaak lekker op de kop. Paint This Town, de Old Crow Medicine Show van hun nieuwe album. Harry's Blues zit er bijna op. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Miralda Smit. En werd bestuurd met het nummer van Harry Musquet. Van de band Musquet uit 1991 van de cd Cut Deluxe. Tough on me, tough on you.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Chuck Jackson uit North Carolina was de zanger van de Del Vikings. Maar hij wilde solo verder en hij nam deze single op voor een klein label in New York. Normar Records. Maar het nummer eindigde op 12 in de Amerikaanse hitparade. En later bekende de zanger dat het slechts een demo-opname was voor Ike en Tina Turner. Chuck Jackson, Tell Him I'm Not Home.

Jim Jackson, Tell Him I'm Not Home. Alle grote sterren doen eraan mee in allerlei samenstellingen. Duetten zijn een serieus onderdeel van de Amerikaanse muziekindustrie en leveren regelmatig grote hits op. Glen Campbell, dat is een soloartiest, zanger van de touringband van de Beach Boys, studiogitarist in Los Angeles. Hij maakte onderdeel uit van de beroemde studioband The Wrecking Crew. Tanya Tucker is een zangeres uit Texas die op haar 14e jaar al een grote hit had met Delta Dawn. Intussen heeft ze 40 hits. Het is een oude hit van Bobby Darin. Glen Campbell en Tanya Tucker, Dream Lover.

Glen Campbell en Tanya Tucker, Dream Lover. Cookie and the Cupcakes, dat was een beroemde nachtclubband uit Louisiana rond zanger Huey Cookie Cherry. Ze hadden een hit in Louisiana met Matilda, maar dit was de enige nationale hit voor de band. En daarna verdwenen de heren weer in het anonieme nachtclubcircuit. Cookie and the Cupcakes, Got You on My Mind.

Cookie and the Cupcakes, Got You on My Mind. Bill Anderson uit South Carolina had in Amerika de bijnaam Whispering Bill, maar deze eigen compositie werd de nummer 1 hit in Amerika en eindigde op de derde plaats in Canada. En deze Bill Anderson scoorde 73 hits. Mary Lou Turner uit Kentucky was zijn achtergrondzangeres en zijn vaste partner als duettenzangeres. Bill Anderson en Mary Lou Turner, Sometimes.

Phil Anderson en Mary Lou Turner, Sometimes. Het is een nummer van Wilson Pickett, die het zelf ook opnam. Maar zijn single kwam niet verder dan 30 in de Amerikaanse hitparade. En de cover van Solomon Burke eindigde op de tweede plaats. Solomon Burke, If You Need Me.

Solomon Burke, If You Need Me. Hank Williams Jr. is een Southern Rock zanger uit Amerika en daar is hij een grote ster, evenals zijn twee kinderen, Holly en Hank III. Lois Johnson is een country zangeres uit Tennessee. Ze heeft intussen 20 hits en het nummer is geschreven door Don Everly. En het nummer is ook opgenomen door Brian Hyland, Saskia en Serge, Emmylou Harris, Raoul Malo en Danny Vera. Hank Williams Jr. en Lois Johnson. So sad.

Hank Williams Jr. en Lois Johnson. So sad. Doris Troy uit New York was samen met Dionne en Dede Warwick achtergrondzangeres in de studio's in New York. En later gingen de dames verder als The Sweet Inspirations. Dit is een solo single van haar en dat werd een top 5 hit in Amerika. En in Engeland werd het een grote hit voor de Hollies. Doris Troy, Just One Look.

Doris Troy, Just One Look. Jerry Lee Lewis uit Mississippi overleed in 2022 op 87-jarige leeftijd. De man had 30 hits, waaronder 4 nummer 1 hits in Amerika. En hij zong regelmatig duetten met zijn zus Linda Gail Lewis. Het nummer is geschreven door Buck Owens en het was al een grote hit voor Ray Charles. Jerry Lee Lewis en Linda Gail Lewis, Crying Time.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Shelter of Bones van Dan Petlansky is het album van deze week. En zijn vrouw leek een paar jaar geleden aan een ongeneeslijke ziekte te lijden. Maar Gisela is weer kerngezond en dit gaat over moeilijke tijden met veel stress en onzekerheid. Dan Petlansky,

Dan Patlansky, Lost. Garnet Mims uit Virginia werd ontdekt in een nachtclub in Philadelphia door songwriter en producer Jerry Recafoy. En deze Jerry Recafoy schreef dit nummer samen met Burt Burns en het werd een nummer 1 hit in Amerika. Later zou het zelfs een wereldhit worden voor Janis Joplin. In 1983 werd Garnet Mims predikant in de gevangenis in Philadelphia. Garnet Mims, Cry Baby.

Garnet Mims, Cry Baby. Jessie Coulter, dat is een zangeres uit Arizona. Ze was getrouwd met de beroemde gitarist Dwayne Eddy. Maar ze werd pianiste bij Waylon Jennings, met wie ze later trouwde. En hun zoon Shooter Jennings runt een rockband in Amerika. Tijdens deze opname is Waylon Jennings nog goed bij stem, maar Jessie Coulter liep al op de laatste benen als zangeres. Waylon Jennings en Jessie Coulter. Wild Side of Life.

Waylon Jennings en Jesse Coulter, Wild Side of Life. Ines Fox uit North Carolina trad jaren op met haar broer Charlie als gitarist. En deze eigen compositie eindigt op de tweede plaats in de Amerikaanse hitparade. Maar er bestaat ook een mooie cover van James Taylor en Carly Simon. Ines Fox, Mockingbird.

Ines Fox, Mockingbird. Keith Whitley uit Kentucky was een groot talent, maar hij had een ernstig alcoholprobleem. En terwijl zijn vrouw Lori Morgan door Amerika toerde, dronk hij zich thuis in Tennessee dood. Hij werd slechts 34 jaar. Keith Whitley en Lori Morgan. Till a tear becomes a rose.

Keith Whitley en Lori Morgan, Till a Tear Becomes a Rose. Little Johnny Taylor uit Los Angeles leerde het vak in de Johnny Otis Show. Hij ging solo verder en had zo uit het niets een nummer 1 hit in Amerika met een nummer van Clay Hammond. En daarna verdiende hij tot zijn dood de kost met optredens in kleine clubs. Little Johnny Taylor, Part-Time Love.

Little Johnny Taylor, Part-Time Love. Porter Wagoner uit Missouri had zijn populaire tv-show in Amerika, de Porter Wagoner Show. En hij had ook Dolly Parton ontdekt en liet haar steeds opdraven in zijn tv-show, waardoor Dolly Parton een wereldster werd. Porter Wagoner was zelf ook succesvol, want hij scoorde 81 hits. Porter Wagoner en Dolly Parton. Jeannie's Afraid of the Dark.

0: Jeannie was always afraid of the dark, and we never could understand why. 'Cause we looked after Jeannie with the very best of care, because Jeannie was our only child. Perhaps it was death that she was so afraid of, 'cause it took her one dark, stormy night. I think we always knew that we'd never see Jeannie grown, 'cause it seemed that she was destined to die. But on Jeannie's grave, we placed an eternal flame that glows and never loses its spark. And on the darkest night, there's always a light, 'cause Jeannie's afraid of the dark.
1: Our Jeannie's afraid of the dark.
2: Porto Wagoner en Dolly Parton. Jeannie's Afraid of the Dark. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Betty Everett uit Chicago was de zangeres bij Magic Sam en dat leverde haar een contract op bij Cobra Records. Ze nam een nummer op dat al eerder opgenomen was door Mary Clayton, Ramona King en Didi Warwick, maar Betty Everett had er als enige een top 10 hit mee in Amerika. In 1990 werd het nummer nog een keer gecoverd door Cher voor haar film Mermaids. Betty Everett, The Chup Chup Song.

0: Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
2: Want ik zag dus grote sterren waar ik dan wel mee speelde. Ja, die eindigden toch uiteindelijk alleen in een hotelkamer. Weet je wel? En dat zag ik heel eenzaam bestaan. Dat zag ik wel dat het was. En ik zag ze er ook aan kapot gaan. Dus ik heb, toen ik dat ook zag, ook nooit meer een druppel alcohol gedronken.
3: Welkom luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Muskee op pad giet om met zijn gasten praten over zaken die eerst van binnen raakt. En daarvoor bleef ik deze keer in het noorden. Ik ging op bezoek bij iemand die eigenlijk een klein particulier museum heeft. Een man die al jarenlang muziek maakt in de jazzwereld. De pianist Rijn de Graaf.
4: Veendam, de knaalstreek. Daar verwacht je toch eigenlijk geen hele goede jazzpianist. En toch is het zo, want we zijn hier bij Rijn de Graaf in Veendam. En we staan in een bijna museumachtige ruimte, Rijn. Welkom.
5: Ja, oké. Okay.
4: Dit zijn de dingen die jij door de, nou niet door de eeuwen heen, maar door de tientallen jaren heen dat jij piano speelt, jazz speelt, verzameld hebt.
2: Ja, je bedoelt jij de wand met die posters?
4: Ja.
2: Ja, soms verander ik dat wel eens, want ik heb nog twee grote dozen vol met posters.
4: Ja.
2: En ja, dat zijn eigenlijk natuurlijk allemaal herinneringen. Dat klopt. Ja, dus je noemt het al een museum hier. En ja, als je maar lang genoeg wacht, dan wordt het vanzelf een museum.
4: Jij bent in 1942 geboren, dus één jaar. Jij bent één jaar jonger als ik. Jij bent in 58, zeg ik daar in het boek, in die rider staan, dan ben jij begonnen in het dubbel S-combo, maar dat klopt niet. Jij bent al veel eerder ben jij begonnen.
2: Ik ben begonnen met een orkestje op de HBS en mijn eerste betaalde optreden, laten we het zo maar zeggen, was toen ik 14 was. En toen dacht ik, wat is dat toch prachtig, want ik doe iets wat ik geweldig vind en ik krijg er ook nog geld voor. Ja, en dat was dan tientje een man, maar ja, er was een ander orkest die wou dan iets goedkoper doen. Dus wij zijn er toen maar voor 7,5 de man gaan spelen. Maar dat was toch nog een heleboel, want dat was meer dan mijn zakgeld.
4: Maar hoe komt een 14-jarige aan, dat was natuurlijk niet direct de muziek die je nu speelt. Ik neem aan dat een ander soort
2: muziek. Een beetje swingachtige muziek. Een beetje ouderwetse. Maar ja, hoe ik dan aan jazz kom, dat begint eigenlijk al vlak na de oorlog. Dus toen ik een jaar of 4, 5 was, kwam ik veel bij de buren. En die hadden een modezaak. Dat was de familie De Wit. En de zoon daarvan, die was 28 of zo. Maar die hield ook al van jazzmuziek. En die had altijd de radio aan met die programma's. En die leerde mij al die liedjes. Amerikaanse songs en zo. Open the Door, Richard. En, zo. En dat zong ik dan fonetisch natuurlijk. Hè?
4: Ja, ja.
2: Hij gaf mij ook een tekening, weet ik nog. Die heb ik nog, van Benny Carter, de saxofonist. En hij zei, kijk, ik heb een mooie tekening gemaakt van Benny Carter. En die kreeg jij van mij. En dat is een man die speelt geweldig saxofoon. En gelukkig, voordat oom Piet, zoals ik hem noemde, overleed, een jaar of 10 geleden, heb ik hem nog net kunnen vertellen dat ik met Benny Carter gespeeld had.
4: Goh.
2: Dus toen was de cirkel eigenlijk rond. Maar daar hoorde ik dus al Amerikaanse swingmuziek. En de tweede herinnering die ik daar al heb, is dat dat was ik ietsje ouder, dus een jaar of 8 of zo, denk ik. Dat mijn grootvader dus een grammofoon kocht, een pick-up. En die deed alles in het groot. Dus die ging met mij naar de muziekzaak en zei, geef maar 100 platen erbij. Nou, ja, maar wat dan, meneer de Graaf? Ja, van alles wat. Dus wij met de auto naar huis en ik mocht dan die platen draaien. Dus er was van alles, van licht klassiek en operette en dansmuziek. Maar er was ook één plaat bij en ik hoorde dat iets anders was. En dat was

0: Skyliner van Charlie Burnett. He, ta, padoedeloepa, noepa, padoedoedeedoepa. Dus ik hoorde dat dat een ander soort muziek was. He. Met andere woorden, het swingde dus. En ik vond ook geweldig die saxofoonsolo daarop. En toen weet ik dat ik met mijn oma dus naar een speelgoedzaak ging. En die kocht zo'n plastic saxofoon waar doorheen zong. En dan speelde ik mee met die plaat. En toen ik dus op de HBS kwam, of toen ik 10 jaar was, kwam een piano in huis. En toen probeerde ik eigenlijk die muziek te spelen. He, wat mijn ouders dan gesyncopeerde muziek noemden. Dat woord jazz, dat kwam er steeds niet bij. Daar had ik nog nooit van gehoord.
1: Nee, want to jazz somebody is ook iemand de gek aan steken. Ja. Dus dat was eigenlijk muziek
0: dat
1: van
0: gekken. Dat wist
1: gek
0: ik nog niet. En toen kwam ik, had ik toelatingsexamen gedaan voor de HBS. En toen belden jongens van het orkest op. Dat zij zochten een nieuwe pianist en ze hadden iets van mij gehoord. En of ik dan maar eens op proef of een middag daar komen wou. En toen zij speelden dus een soort oude stijl jazz, of swing jazz of zo. En toen dacht ik, ja, dat heb ik ook wel eens gehoord. En ik luisterde goed en ik speelde zomaar mee. En toen zei ik, ja, maar wat is dit dan voor muziek? Ja, dat heet jazzmuziek. Dus dat was de eerste keer dat ik dat hoorde. En toen heb ik een boekje gekocht, dat was een pocket. Ik heb er nog een paar van, want ik koop ze steeds als ik hem op een rommelmarkt zie. En dat is het boekje van Joachim Ernst Behrens. Jazz van New Orleans tot Cool.
1: Ja,
0: altijd een fantastisch boek. Ja. En er staan allemaal schema's in per instrument. Ja. Dus de ontwikkeling van de tenorsax met alle namen erbij. En het aardige is dat ik nu dus bijna met al die namen ook gespeeld heb.
1: Maar dus autodidact?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik heb wel een paar jaar pianoles gehad, maar daar heb ik eigenlijk niks geleerd.
1: Maar je hebt dus eigenlijk allemaal zelf...
0: Met jazzmuziek heb ik allemaal zelf hier door het luisteren naar radioprogramma's en platen.
1: Michiel de Ruiter op zaterdagmiddag. Ja, Piet
0: Velleman.
1: Lag ik ook altijd met oor voor... Voor de radio met Wim van der Hoek.
0: Maar ook, er was ook zo'n programma op de Franse, Belgische zender. Woensdag om 6:30 en om 6:10 op Duitsland, zondag. En dat, ik weet het allemaal precies.
1: En de ding is waarschijnlijk ook, waar ik ook altijd naar luister, de Voice of America jazz.
0: Ja, dat was dus 's nachts. Dus dan ging ik dus stiekem in bed met mijn oren aan de radio, heel zacht. En ik schreef ook precies op wat ik allemaal gehoord had. Ik heb nog wel eens een soort dagboek waar dus ook... Waar alles in staat van school en zo en feestjes en zo. Maar ook elke dag wat ik voor muziek had gehoord.
1: En ook als iemand... beroemde Willis Conover met zijn prachtige stem. Die kon zo mooi aankomen. Ja. Een fabel, een eigenlijk legendarische discjockey. Waardoor een heleboel mensen ook in het Oostblok... Door die man en door dat programma...
0: Ja, propaganda-zender.
1: Jazz hebben leren spelen. Dat is heel, heel bijzonder geweest.
0: Propaganda-zender.
1: Ja, op het Oostblok.
0: Maar ik hoorde daar... Ik had al die namen dus in dat boekje gezien. Maar ik wist dus vaak niet welke muziek of erbij hoorde. Nee. Maar door die programma's leerde ik dat dan. Dus zo begon het eigenlijk.

0: Ja, jij bent op een gegeven moment ook Veendam. Dat, daar was natuurlijk op dat gebied natuurlijk niet. Dan ga je dus al snel naar, naar de grootste stad in het noorden. Dan ga je naar Groningen toe.
1: Ja, want daar waren dus twee goede platenwinkels op jazzgebied. Hemmers, die zitten nog steeds. En Postumus in de Ebbingenstraat. En die hadden al die Amerikaanse importplaten. Dus dat was dan echt een belevenis als je dan weer zoveel gespaard had. Dat je een plaat kon kopen. Dat was echt een wonder.
0: Jij fietste van Veendam waarschijnlijk naar Groningen en
1: later
0: terug.
1: Later op de bronfiets.
0: Op de, ja.
1: Of lift.
0: Net zoals ik fietste van Assen naar, naar om dan bijvoorbeeld een bluesplaat of een Elvis Presley of soms ook jazz te kopen. Vooral, ik was in die tijd nog heel... Daar ben ik altijd gebleven trouwens hoor, op de jazz messengers.
1: Ja.
0: En dat, zo is het met jou waarschijnlijk dan ook gegaan.
1: Ja, dat weet ik. En dat soort platen, ja, dat zijn ook stukken van je leven geworden. Hè? Je hebt net over de Jazz Messengers. Dat Lou Lemmers had dan de platen, de Jazz Messengers, live en de Café Bohemia.
0: Ja.
1: Nou, dat was gewoon een schok voor mij toen ik dat hoorde. En dat vind ik nog altijd geweldig, weet je. Want ik heb ook wel eens gelezen, je blijft dus het... meest houden van de muziek waar je mee opgegroeid bent. Dus ik heb ook wel andere soorten jazzmuziek later gespeeld. Ik ben uiteindelijk toch weer teruggekomen naar wat ik het...
0: Ja, Room 608, dat vind ik een hele...
1: Precies.
0: Dat is een heel mooi trage, die heel lange... En Whisper North vind ik ook wel een wereldnummer. Maar jij kwam natuurlijk ook in aanraking met mensen die dan in Groningen... In Groningen had je een jazzclub later ook.
1: Ja, daar kwam ik mee in aanraking dat ik dus een bassist ontmoette. Die had een vriendinnetje in Veendam. Was een Groninger bassist, Eduard Beer. En die speelde dus op een echte bas, hè? Dus niet op een tekensbas of zo. En die kwam toen wel meespelen met het schoolorkestje. En die nam mij een keer mee naar Groningen, naar de Lutke Nieuwstraat. Daar waren dus jam sessions. Dat bestaat ook niet meer, maar goed. Helaas, op zaterdagmiddag. En Hanny de Wolf was daar de animator.
0: Ja, ja. Beeldhouwer.
1: En daar waren dus allemaal muzici. En afijn, daar kwam ik vaak. En toen, een paar weken daarna, toen belde Jenne Meijnema mij op. Of ik met hem in Huizen Maas kon spelen.
0: Oh,
1: dat is net zoiets als nou Sonny Rollins opbelde of zo.
0: Ja,
1: He,
0: ja,
1: dat
0: ja,
1: was
0: tuurlijk.
1: Echt een held natuurlijk. Ja. En ja, mijn ouders zeiden, ja, maar dat is op zondagavond, dat is veel te laat. En fijn, er waren twee orkesten. Dat het werd zo geregeld dat het tweede orkest, dat speelde dan de laatste set. En dan kon ik ook nog om 11:00 met de bus. Is zo begonnen.
0: En wat gebeurde er daarna? Jij zei van op een gegeven moment had ik de HBS afgemaakt.
1: Ja.
0: En toen zei jouw vader, want ik heb dat verhaal.
1: Nou, zeg maar, jong, nou moet je maar eens zelfstandig worden. Ja. Dus nou ga je maar eens de wereld in.
0: Ja.
1: En ik heb je nog niet nodig. Dat hoor ik dan wel. En als er wat is, dan bel je maar op.
0: Jouw vader had een...
1: Ja, een groothandelsbedrijf. Elektrotechnische groothandel.
0: Die deed in alles waar een stekker.
1: Precies, zo zeg ik dat altijd. Alles waar een stekker aan zit, wat je in huis gebruikt.
0: Ja. Maar dat een liberale man.
1: Zeker.
0: Iemand dat heb ik mijn vader nog niet zo zien zeggen, weet je wel. Van, ga jij nou maar eens even... Dat heb ik echt moeten bevechten, weet je wel.
1: Ja.
0: Van, dat is met ruzie ontstaan.
1: Ja, maar hij wou juist dat ik zelfstandig werd. Ja. Dus dat kan alleen maar als ik op eigen benen kom te staan.
0: Ja, nee, maar dat is een goede gedachte.
1: Ja.
0: Ja. Wat gebeurde er toen? Toen hij jou die...
1: Ja, toen ben ik eerst in een orkest geweest, in een Duits orkest. Het was zo'n Duits swingorkest eigenlijk. Wat wel steeds moderner werd.
0: Je moest in dienst en toen?
1: Ja, toen moest ik naar Nieuw-Guinea. Daar had ik niet zoveel zin in. Dus toen ben ik in een Duits orkest gegaan. En bijna een jaar heb ik daar heel Europa mee doorgereisd. En toen ben ik dan in militaire dienst geweest. Ik kwam weer terug, toen een tijdje in Parijs. En toen 3 jaar in Amsterdam.
0: Parijs, hoe was dat? Dat was natuurlijk in die tijd was dat...
1: Ja, dat was natuurlijk net zoiets als wat New York later ook was. Het stikte daarvan de jazzclubs.
0: Wordt ook een Blue Note dat je daar geloof
1: ik? Ja, de Blue Note heb ik nog gespeeld met Sonny Stitt ook. Dat was natuurlijk ook een grote droom.
0: Tweede Parkers, zeg je altijd, hè?
1: Ja, en met Nathan Davis en Sonny Gray en...

0: we zien hier, want dus de veld hier, ja, de mensen kunnen dat niet, het is radio, de mensen kunnen dat niet zien. Maar de, kijk, zo'n, er staat hier iets, kijk, zo'n hoes van. En daar is ook nog een mooi verhaal bij, dat gaat helemaal terug tot jouw prille jeugd. Een prachtige meneer staat erop. Hampton Horse, The Green Leaves of Summer. Prachtige hoes, helemaal passend bij die tijd. Daar zit nog een verhaal achter de rijn, hè?
1: Ja, er zit een verhaal aan vast. Toen ik een jaar of 15 was, toen werden hier door de school een sportdagen georganiseerd. En er was een uitwisseling met een school uit Assen, waar jij vandaan komt. En wij moesten dan met een paar jongens de muziek verzorgen. En dus het was een heel groot sportterrein met hele grote speakers overal. En 's morgens om 10 uur, daar klonk daar dus al Charlie Parker en Dizzy Gillespie, Big Band en zo. Ja. Want dat vonden wij mooie muziek. Dus iedereen vond het prima. En wij zaten bovenop die tribune. En opeens komt er iemand die trap op en die zegt van... Hey, jullie houden van jazz, hè? Ik zeg, ja. Hij zegt, heb je wel eens gehoord van Hampton Horse? Ik zeg, van wie? Ja, joh, dat is de beste pianist die er bestaat. Ik zeg, nou, daar heb ik er nooit van gehoord. Stond trouwens ook niet in mijn boek. Snap je wel? Die naam kende ik helemaal niet. En toen zegt hij van... Nou, ik woon in Rolde. Dat is vlakbij Assen. En dan kom jij dit weekend maar naar Rolde en dan zal ik jou Hampton Horse laten horen. Nou, ik wou hem ook niet laten kennen, dus ik ging daarheen en ja, hij draaide dat dus, hij had een EP'tje voor de dag. En die had je toen ook nog met Hampton Horse en daar was ik echt kapot van. En dat is nog altijd een van mijn favoriete pianisten.
0: Dat is prachtige, mooie hoes, helemaal in het groen. En ja, zo, dat is dus, is überhaupt, hè, is dat natuurlijk... Die hoezen van die platen, want daar zitten we ook. Kijk, Lee Morgan, veel te vroeg.
1: Ja, nou, dat is ook een verhaal,
0: ja,
1: bij.
0: Veel te vroeg doorgegaan.
1: Dat weet ik ook nog, dat ik die kocht. Toen was ik 14.
0: Ja.
1: Ook. En toen ging ik met nog een vriendje en twee meisjes uit de klas een dagje naar Groningen toe in de vakantie. Nou, dat was ook een hele avontuur natuurlijk. En toen gingen we naar Postumus en daar lag dan Introducing Lee Morgan. Nou, daar had ik nog nooit van gehoord. Henk Mobley zat erbij, die kende ik dan wel. Ja. Dus ik denk, het zal dan wel goed zijn. En afijn, die plaat werd opgezet en wij stonden in zo'n luistercabine, dat had je toen nog. Nou, ik was er kapot van, joh. En dat ben ik nog, dat vind ik altijd nog een fantastische plaat.
0: Heel vroeg overleden, Lee Morgan.
1: En dan dacht ik ook nog van, nou, dat is een jonge, onbekende muzikant. Als ik nou die plaat koop, dan krijgt hij er ook nog geld van.
0: Ja. want ja, dat is natuurlijk toch... Het is natuurlijk toch wel zo. En wij hebben dat op onze reizen op zoek naar de blues hebben dat meegemaakt. Dat toch wel een beetje... Ja, het blijft een minor... Om het maar in het Amerikaanse minor music, hè? Jazz en blues.
1: Ja, zeker.
0: Is dat ook jouw ervaring eigenlijk?
1: Ja,
0: ik ben ook diverse keren in Amerika geweest.
1: Ja, natuurlijk. In Amerika is het natuurlijk ook zo. Kijk, hier wordt jazz ook nog wel serieus genomen. Hè? Dat valt ook nog onder cultuur en zo. Maar dat is daar dus helemaal niet zo. En iedereen denkt van, ga maar naar Amerika en trek maar een deur open en dan is er een jazzclub. Maar dat is ook niet zo.
0: Nee.
1: Dus die tijden zijn ook al lang voorbij. En ik heb nog een goede herinnering aan mijn eerste keer in New York. Dat was in 66. Nou, dat was het laatste staartje nog van al die muzici. Ik heb ze allemaal nog gezien, weet je. Lee Morgan en Hank Mobley en al die mensen die hier
0: Dorham,
1: staan.
0: Dorham.
1: Ja. Kenny Dorham. En ja, dat is ook allemaal voorbij. En ja, wat er dan voor in de plaats komt, dat zijn allemaal jonge jongetjes die heel goed kunnen spelen, hoor.
0: Heel goed, ja.
1: Heel fantastisch. Maar ik hoor daar maar weinig ziel in, moet je zeggen.
0: Ja, het is technisch staat het op een heel hoog peil.
1: Wij
0: hebben toen in New York de Terence Blanchard sextet gezien. Het was echt fantastisch goed, maar ja, dat is...
1: Ja, ik mis toch iets. Ja. Hè? Maar ik heb ook wel gemerkt dat die muziek die toen daar gespeeld werd... Ja, dat waren clubs, dat was toch een beetje zo'n beetje een criminele omgeving. Ja, en die mensen waren zelf ook allemaal zo. En ja, dat hoor je ook in die muziek.
0: Het was toch ook een soort van subcultuur.
1: Ja,
0: wat ook in die boeken van Ginsberg en Kerouac naar voren komt.
1: En daar had je Slugs, daar werd dan van 9:30 to 4:00 gespeeld.
0: Ja.
1: Dus om 3:00 kon je daar nog heen gaan s'nachts. En dan stond iedereen daar nog eens een gek te spelen op het podium. Nou zijn de jazzclubs in New York zijn om 11:45 gesloten.
0: Ja, en je moet dus
1: en je mag
0: veel
1: niet
0: betalen.
1: En je mag niet roken en je bent een paar honderd gulden kwijt. Dus. Ja.

0: Laten we eens even kijken, jongens, want je moet toch ook eens even hier rondlopen, want wat je hier ziet, alleen al. Rijn, laten we hier eens even beginnen, want dat vond ik toch wel een heel mooi vogeltje. Hier ben jij nog heel pril.
1: 17, 18 of zo, denk ik.
0: Nico Boekhout en
1: Freddy Rikkers.
0: Ja. En hier zou dan, als een stukje bij de foto aan, dan zou Jenne hebben moeten staan.
1: Ja. Ja.
0: Waar was dit? In Huis en Maas?
1: Nee, dat was in de Lucky staan.
0: In de Lucky?
1: Ja. Ah. Aan de Koehoorn Singel.
0: Goh, en nou, je ziet daar, eens kijken. Zien we Eduard ook nog ergens hier?
1: Nee.
0: Eduard Nick Blok, waar ik dan mee gespeeld heb.
1: Die zit wel in mijn plakboek, hoor, maar die staan hier niet. Dat is Pony Poindexter. Dat
0: was Poindexter,
1: de, ja. De eerste Amerikaanse solist waar ik een concert mee gegeven heb in 67.
0: En die is overleden?
1: Ja.
0: Johnny Griffin heb je ook natuurlijk veel mee gespeeld.
1: Ja, daar speel ik nog mee. Ja, daar heb je.
0: Een geweldige tenor eigenlijk,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: Vind ik heel erg...
1: Ja, dat is nog een van de
0: uitvinders. Die pakt wel uit.
1: Jazeker.
0: Ja. wat zijn foto's waar jij nou heel veel... Wie zijn deze keurige... Wie is die keurige club? Er staan een heleboel mensen in pakken.
1: Die staan te zingen. En dat zijn de Four Freshmen.
0: Aha. En dat is een hele goede vocalgroep.
1: Dat is een hele goede vocalgroep. En dat is muziek. Dat heb ik vroeger gehoord. En dat vind ik nog altijd de mooiste muziek die er is. Dat klinkt zo goed.
0: Dat is,
1: en die had ik nooit gezien. Nee. Want ik kwam vaak in Amerika en dan waren ze net weg. Of ze kwamen een week daarna of wat dan ook, waar ik dan was. En toen moest ik dus die concerten organiseren. Hè, voor het Muziekcentrum Vredenburg en Oosterpoort en zo. En toen zei dan ga ik een keer een programma over vocal groups doen. Met een lezing over vocal groups. En dan wil ik eigenlijk wel de Four Freshmen. Nou, toen zeiden ze dat moet dan maar doorgaan om mij een plezier te doen. He, maar toen al die mensen die wat sceptisch waren kwamen luisteren, toen vielen ze allemaal van de stoel.
0: Ja, want dat was echt heel erg
1: fantastisch.
0: Goed.
1: En dat vind ik nog steeds heel goed.
0: Je had van die groep, de High Lows had je, en de Four Freshmen.
1: Ja.
0: En Lambert Hendricks.
1: En dit is een foto met de Four Freshmen uit in de kleedkamer in Groningen. Dus dit is Bob Flanagan. Dat is nog het originele liedzanger van de Four Freshmen.
0: Ja. Goh, prachtig. Hier.
1: Ja, dat is Babs Gonzales. Dat is een zanger, komiek, comedian, verhalen vertellen, regulateur, dat is van alles. Maar dat is een
0: vrolijke man.
1: Ja, fantastische man. Ja, daar heb je hem ook weer.
0: Ja.
1: En dan had hij altijd zo'n strijdkreet, had hij altijd Lala Expubidens. Nou, dat is helemaal geen bestaand woord.
0: Nee.
1: Hij had zijn eigen taal gemaakt. Dus dit is nog zo'n button.
0: Ja. Ik denk Lala Music. Een beetje Cidergirl en zo.
1: En daar hebben we Dexter Gordon.
0: Ja. De prachtige film, hè. Heb je die film natuurlijk ook gezien?
1: Ja. Waar Roundabout Midnight, ja.
0: Waar hij zegt van... There's not enough kindness in this world.
1: Ja.
0: Prachtig van Bertrand Tavernier, dacht ik.
1: Ja.
0: Een van de mooiere jazzfilms, vind ik eigenlijk.
1: Ja.
0: Dat hij er eerst niet aan mee wilde doen. Hij dacht dat hij verneukt werd, hè, door die regisseur. Want die mensen hadden natuurlijk al zo vaak... waren mensen bij hem gekomen met mooie beloften. Van, nou zullen we jou eens even hier en daar naartoe brengen. Maar dat is natuurlijk... dat gebeurde nooit. Maar dit is dan toch wel echt gebeurd. Hè. Dat was eigenlijk een mooie film eigenlijk.
1: Nou, en dit was dan ook een heel groot moment voor mij. Want dat is Henk Mobley.
0: Ah ja.
1: Tenor. En dat was eigenlijk een soort held voor mij. Hè?
0: Ja, Henk Mobley, Kenny Dorham, de eerste bezetting van de Messengers met Horace Silver.
1: Henk Mobley was een man die mij enorm aansprak. Meer nog als pianiste. Ja, daar heb ik ook heel veel van geleerd door daarna te luisteren. En toen ik dus voor het eerst naar New York ging, toen zeiden mijn vrienden van, en wat ga je daar dan doen? Ik zei, joh, ik wil spelen met Henk Mobley. Nou, iedereen lachte natuurlijk. En ik kwam naar... vrijdag aan. En ik weet nog dat ik 's morgens uit het hotel stapte op Manhattan en dat verkeer en die wolkenkrabbers en zo, dat werd me eigenlijk te gek. Dan na een paar uur was ik weer in het hotel. En toen zei die man achter de desk die zei van, nou, dan moet je eens naar de East Village gaan. Dat is wel wat een beetje Europees-achtig. Moet je daar eens een keer heen gaan. Dus de volgende dag, ik met de ondergrondse naar de East Village en ik kwam uit de ondergrondse en daar liep dus Kenny Dorham.
0: Ja, nou,
1: die herkende ik dus van foto's, hè, met een trompetkoffer, dus ik sprak hem aan en hij zei, ja, ik ben Kenny Dorham, zegt hij, en ik speel straks daar en daar. Kom maar mee. Nou, dat was dan in die club in de East Village in. Daar is die poster, die gele, waar de jazz staat.
0: Ja.
1: En toen ontmoette ik daar een dochter van Art Blakey, Evelyn Blakey. En die nodigde mij uit om bij haar te komen eten de week daarna. En ze zei, nou, dat vind ik leuk. En ze zei, en wie heb je allemaal al gezien? Ik zei, nou, ik ben hier nog maar net. Ik heb Kenny Dorham nu gezien. Met allerliefste wil ik Henk Mobley zien. Want dat vind ik geweldig. En wat ik toen niet wist, is dat zij ook Henk Mobley had uitgenodigd voor het etentje. Dus nou, het was natuurlijk van mij iets geweldig. En die had zijn saxofoon bij zich. En die was een stom verbaasd dat ik al die stukken van hem kende. En zij had een vleugel staan en wij gingen spelen. Hij zei, luister, zondag, zegt hij, dan speel ik in de East Village in. Ook daar.
0: Oh, ja.
1: En hij zei, dan moet mijn pianist, die moet eerder weg. Zou jij dan wel de tweede helft met mij willen spelen? Nou, dat was natuurlijk gauw voor elkaar. En toen heeft Evelyn Blakey dus die foto gemaakt. Dus daar speel ik dan eindelijk met mijn grote held, met Billy Higgins drums.
0: Oh, Billy Higgins, ja. Dat is een goede drummer.
1: Ja.
0: Beetje licht. Ik zei, die staat op die eerste ding, op Chippy en zo.
1: Ja,
0: en de Blessing.
1: Kijk, hier, dit was bij Evelyn Blakey thuis, zie je wel? Dit is Henk Mobley en dit is zij.
0: Oh god, ja, wat leuk zeg.
1: Ja. Dus dat is een mooi verhaal, hè? Dit.
0: Ja, ja. Ja, prachtig. Ik bedoel, ik kan me... Zo zou ik ooit nog eens een keer John Lee Hooker willen ontmoeten, weet je wel. Maar
1: ja.
0: dat zit er waarschijnlijk niet in, want die man is ook 84 en komt zijn huis bijna niet meer uit.
1: Ja, maar heel veel van die dingen wat ik mij dus zo voorstelde, hè, toen ik 13, 14 was. Hè, van later dan wil ik dit of dat is toch allemaal uitgekomen.
0: Ja.

0: Hier allemaal posters. Kijk eens hier. Wilhelmina, dat is in Eindhoven.
1: Ja, dit is een.
0: Daar speel ik de 10e van deze maand. En Slugs, hè, mooi.
2: Ja, dat was de mooiste club. En dat was elke
0: waar was die club?
2: In de East Village, op de app. Even zien, dat staat er wel op.
0: Ja, in de Far East. Slugs in de Far East.
2: Ja, ja, dat was heel ver aan de oostkant. In de 242 East 3rd Street. Tussen Avenue B en C. En dat is een beetje een lugubere buurt. Zeker Nu gaat het wel, hoor.
0: Ja.
2: Nu is het een beetje opgefleurd en een heleboel leuke antiekwinkeltjes en zo. En maar waar Slugs was, er zit nou een soort Albert Heijn of zo zit erin.
0: Goh, ja, net als de cover. Waar kwam toen de groentezaak in.
2: Ja, precies.
0: Dat is precies het is altijd dat het duvel er weer speelt.
2: Maar zie je, dat heb ik dus allemaal. Ja, dat was maar van één week. Hè? Ja. Larry Young, Albert Heijlen, Lee Morgan. En dan Freddie Hubbard met Joe Henderson, Sonny Redd met Tommy Turrentine en Bobby Timmers. Dat heb ik dus allemaal gezien. Ja. En dan ook nog die weken daarna, want ik ben een maand geweest. En dit was dan elke zaterdagmiddag. Hè, Kenny Dorham, Hank Mobley. Ja, dat is geweldig, joh. Dus ik ben ontzettend blij dat ik dat allemaal nog gezien heb. Want een paar jaar daarna was het voorbij. Toen speelden ze niet meer of ze waren overleden of wat dan ook. Ik heb het nog net allemaal gezien.
0: Nu is het allemaal anders geworden.
2: Ja.
0: Want wij keken toen in die dingen, de Phyllis Vanguard, ik meen dat je $30 moest betalen alleen om binnen te komen.
2: Ja.
0: Dus dat.
2: Dat zou hier natuurlijk ook gebeuren, hè? Als het niet gesubsidieerd wordt.
0: Ja. Het had altijd wel een sfeer. Ik weet dat ik voor het eerst in Amsterdam kwam, dat ik ook naar de Sherazade ging en in de Wagenstraat. En ik hield toch van die sfeer, van de jazz sfeer in van dat soort clubs.
2: Ja.
0: Dat is toch altijd, daar hing altijd een bijzondere sfeer, vond ik. Ook nooit een agressieve sfeer of zo. Dat is toch een wel plezierig altijd. Dat vind ik altijd toch wel.
3: Ik ben pas geïnterviewd.
0: Ik zie hem hier ook liggen. Ja. En die,
2: ik heb hem niet gelezen.
0: Maar dat was namelijk wel leuk, omdat wij dat eigenlijk met hem over hadden. Dat hij eigenlijk een van de eerste rappers was. Want hij deed toen al jazz en poetry.
2: Ja, daar zat ik ook bij in de Sherazade.
0: Ja.
2: Ja, klopt.
0: Dat vertelde hij nog. Hij zei van, er was het dan zo'n composer, maar er waren dan een heleboel mensen. Op laatst kwam ik tot ontdekken dat hij een van de weinigen was die nog iedere keer kwam en zo.
2: Ja.
0: Dus dat, prachtig is dat. Deborah Brown.
2: Ja, die heeft hij.
0: En Horace Silver. En dat was een zoon van een predikant ook, hè, geloof ik.
2: Ja. Ja. Maar dat was Hampton Horace ook.
0: Ja, was jij een fan van Horace? Wij speelden een beetje.
2: Dat was een
0: aparte
2: ik
0: stijl,
2: was een enorme fan van Horace Silver. Daar ben ik ook eigenlijk mee begonnen. Dat hoorde ik toen. Ja, en dat was ook.
0: Hele grove linkerhand.
2: Niet pianistisch, maar.
0: Wel soul.
2: Ja, heet. Maar ook eenvoudige melodische dingen spelen. Ja. Dus dat kon je ook nog een beetje naspelen.
0: Ja.
2: En toen later hoorde ik opeens in een radioprogramma Bud Powell. Die naam had ik wel steeds gelezen. En toen dacht ik, ja, dat is de man. Daar komt het allemaal vandaan, weet je. Maar Horace Silver, dat was een enorme favoriet van mij. En nog wel.
0: Ik zie iets van Herman hangen daar.
2: Herman, die heb ik al ontmoet. In 1962, toen ik in het Duitse orkest zat.
0: Oh ja.
2: Want hij speelde dan met een popgroep, de Moon of zo.
0: In Frankfurt.
2: Ja, ik weet het niet
0: meer. Daar hebben ze heel lang gezeten.
2: Hij speelde met de Moon of de Moons of zo.
0: De Moon,
2: en die werkte voor dezelfde management als waar ik voor speelde.
0: Goh,
2: en
0: dan, dat is ook toevallig.
2: Dan reisden we wel eens samen. Dan werden we opgepikt, hij ergens en ik ergens. En dan gingen we samen met de busjes 's nachts naar een hotel of zo. Dus daar ken ik hem al.
0: Ja, dat zal in Frankfurt geweest zijn. Maar daar vertelde hij altijd over. Daar is hij ook verslaafd geworden door die mensen die op die basis werkten. En die zaten de hele nacht daar in die kou, naar die radar te kijken natuurlijk. En die moesten wakker blijven.
2: Ja.
0: Toen kwamen ze in die club en zeiden, hey man, are you tired? Ja, die jongens waren wel moe. Nou, hier heb je wat. Kregen ze dexedrine en zo. Ja, Sjoerd van der Duim, die zong erbij. Die is ook al lang dood trouwens. En
2: ja, de meeste mensen van het Duitse orkest waar ik in zat, die zijn ook dood.
0: Ja. Je bent nooit full-time musician geweest, maar
2: nee, dat kwam omdat ik ten eerste altijd met jazz wou spelen.
0: Ja.
2: Ja, ik zag toch wel dat dat een moeilijke zaak was. Of je moest je hele leven op reizen in hotels. Dus dat stond me ook niet zo aan. En ik zag ook mensen, ja, waar ik erg tegen opkeek. Ook toen ik heel jong was al hoor, 18, 19 of zo. Toen zag ik al mensen helemaal kapot gaan. Aan de gereis en de drinken en alles. Toen werd ik eigenlijk een beetje bang daarvoor. Voor het leven eromheen. En het jazz was ook altijd een soort iets romantisch voor mij. Maar als je dat dan echt professioneel gaat doen met het hele leven eromheen, nou, dan blijft er van die romantiek natuurlijk niks over.
0: Dat is romantiek, hè? Keihard.
2: Want ik zag dus grote sterren waar ik dan wel mee speelde. Ja, die eindigden toch uiteindelijk alleen in een hotelkamer. Weet je wel, en dat zag ik een heel eenzaam bestaan, zag ik wel dat het was. En ik zag ze er ook aan kapot gaan. Dus ik heb, toen ik dat ook zag, ook nooit meer een druppel alcohol gedronken, hoor. En nog niet.
0: Maar Veendam? Dus,
2: ja, Veendam is...
0: Jouw roes liggen hier, je bent ook niet zo'n weggaander of zo.
2: Nee, maar dat kwam ook natuurlijk omdat het bedrijf hier stond. Ja. Snap je?
0: Maar ik, dit is toch een overeenkomst. Ik ben ook nooit uit Drenthe weggegaan.
2: Dat is net zo.
0: Alhoewel, voor de business, voor je platen en dat soort. En als je iets wilt en je wilt op televisie, dan zou dat misschien
2: ik ben natuurlijk,
0: veel beter zijn geweest.
2: Ik ben natuurlijk elke week wel een keer in het Westen, zoals het heet. Hè?
0: Ja.
2: Maar goed, dan ben je ook zo, weet je. Dus,
0: dat vind ik wel leuk, het Westen zoals dat heet.
2: Ja. Ja.
0: Dus die mensen altijd zeggen bij ons van, we moeten naar het hoge noorden toe.
2: Ja.
0: Dan lach ik me altijd dood, want dat denk ik bij mezelf.
2: Ja,
0: dan
2: neem je ze brood mee en dan stoppen ze onderweg.
0: Dat is 170 kilometer, weet je wel. Moet je in Amerika reizen of zoals wij met die band door heel Europa, dan zijn dat typeert ook een beetje de Nederlander. Ja, nou Rijn, ik zou zeggen, speel nog heel lang door.
2: Dat
0: want
2: ben
0: ik heb toch altijd wel veel genoten van. En namens de VPRO en Radio Drenthe word jij heel hartelijk bedankt dat wij hier even rond hebben mogen kijken. En
2: fijn,
0: dat je
2: een
0: gesprek met ons wil voeren.
2: Graag gedaan.
0: Bedankt.
2: Okay, dank je.
1: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Rijn de Graaf, die was van Rijn de Graaf zelf uiteraard. There's No You, het eerste stuk. Horace Silver and the Jazz Messengers, Room 608. Hampton Hawes, Blue Skies. En van de vocalgroep The Four Freshmen, I Remember You. We gaan verder in Haddy's historie. En daarvoor gaan we deze keer naar buiten toe. Het land op.
0: Ja, we staan hier halverwege het Hunebed en vlak tegen Kamzijde aan. En dit, hier kun je heel mooi zien hoe die S van Loon mooi. Dit is dan de noordkant, hè? De noordwestkant. Hoe mooi die loopt met die weg eroverheen. Zie je dat mooi in perspectief zo hier. Nou, hier een beetje links van hoe ze daar rijdt, Hunebed. Van Loon is ook nog een van de mooie, vind ik. Rolde, Burger en Dissen. Die aan de andere dit is het Hunebed van Ballo, zeg ik dus, niet van Loon. Het Hunebed van Loon, dat staat even ten noorden van Loon aan de linkerkant. Dat is ook een heel mooi Hunebed, dat is nog geschilderd door Bernd Groen. Dat hangt in het provinciaal, hangt daar. En ik weet nog dat ik voor de eerste keer hier een keer rondbracht, dat Jan Akkerman een keer bij me was. Die zei van, moet je lusten, ik heb nog nooit een Hunebed zien. Nou, ik zeg, kom op, dan gaan we naar een Hunebed toe. Dus Jan en ik hier met z'n tweeën naar Hunebed. En Jan die zegt van, hier moeten we gaan spelen, zeg. Hij zei, ik voel hier iets. Hij zei, als ik een gitaar bij me had, een versterker, had ik hier gaan spelen, zei Jan. Hij zei, hier voel ik vibraties. Dus dat is nog leuk, om dat is wel anekdotisch, dat zo'n man dat dan ook nog... Het is een mooi Hunebed en ik vind het een van de mooiste van... hier aan de andere kant. Nou, ik kijk hier tegen... En eigenlijk een heel oude jeneverbos aan, dacht ik. Die zie je niet vaak zo hoog. Nou, daar heb je Ballorij. Kijk, dat is afgesloten ook. Hè. Kijk, je kunt daar zo niet op. Dan moet je door een hekje heen. Nou, dat is een prachtig mooi ven. Het stiet nou ook heel hoog het water trouwens. Dat door die veel regenval. Maar dit is ook een prachtig mooi gebiedje. Hè, dit hier zo. Dat het kamp. Eentje wie er wel vroeger klooster ook staan, hè? Maria in Kampen kwam van, dat was een Cisterienzo klooster, dat kwam uit Koevoorden, maar daar werd te veel hout en daan. En toen was het niet safe genoeg, toen heb ze een eindje verder heb ze het neergezet, maar dan was het weer te leeg. En toen heb ze het in Assen gezet op de plek waar het nou stiert en zo. Maar dat is hier dus, dan die noordkant heet dat die oude boerderij nog van Kamps. Maar dit is een heel mooi natuurgebiedje is dit. Een beetje een mini biotoop, maar hartstikke mooi. En ook als je daar achter weg komt, dan kon je vroeger had een pad en dan ging je zo langs het oude spoorlijntje en dan kwam je zo aan de andere kant uit Dreesmans bosje. Dat was en je had Dreesmans weg daar. Dat mocht je niet in, maar dat gingen wij dan ook. Wij gingen altijd strunen, zo noemen we dat. Met de hond en zo apart. Ik kleurde dat een hond van mij nog een keer van zand pakte. Die we smakelijk oppeurden. Het was niet eens eigenlijk streup, maar zo. Maar ik heb veel in de natuur lopen. Ik kon je ook die andere kant op. Dan achter de Lonenstraat, zo. Daar had je ook nog een gebiedje, dat noemen ze het Geheime Dal. En toen dat spoorlijntje nog liep, kon je ook over dat bruggetje zo. En ja, dan kun je ook nou kan dat ook wel, maar je hebt er nou een fietspad lopen, dat gaat helemaal zo van, volgt eigenlijk de oude tracé, hè, van het spoor. Dus dat treintje, dat ging dan naar Gieten toe, naar de slagerij van Udema, die daar toen nog zat. En dat kwam dan zo, bij de twee sporen weg kwam dat dan zo, daar, aan de Lonenstraat kwam dat zo Assen binnen en dan... Ja, dan kan dat zo, kon ze dat zo op het grote spoor zetten. Maar dit is een heel mooi gebiedje. Hier heb je hier ook verschillende soorten van bomen, van alles door elkaar heen. Van eik tot berk tot

0: De Arsenaar die ging hier toen er nog geen televisie was. Dus, en er was eigenlijk alleen maar voetbal was op zondag. Maar in de zomer werd er dus niet voetbal. Nou, dan ging hij vaak of het Dassenbos in. En dan liep men de Dr. Nazolaan af en naar het Rondeel en dan richting Zeubenster en de Nieuwe Viva. Of de mensen gingen hier naartoe op de fiets en namen ze een koffiemat en zo en dan gingen ze hier zitten. Ja, het is nou helemaal... Nou zie je, ja, op zondag zie je wat mensen lopen met een hond, maar toen zat hij vol. Maar er was verder niks te doen. Ik bedoel, de mensen hebben nu zoveel activiteiten. Ik bedoel, je kunt... Ja, je kunt vanaf klootschieten tot aan FC Groningen en van korfbal tot aan boelrijden. En je hebt natuurlijk de televisie gekregen natuurlijk, met ik weet niet hoeveel kanalen. Maar soms zet ik toch liever in de natuur. Dan zet ik dat allemaal overboord, die hele... toch even bedenk dat je nog mens bent. Ja, Hunebed, dat... ja, het zijn begraafplaatsen hè, eigenlijk. Trechterbeke volk. Ja, sommigen die duurden niet toe. Ik heb er wel eens met mensen over gehad. Dus we gaan om 12 uur s'nachts en dan gaan we naar het Knipoorsbos. Daar heb je er ook in staan. Dat is tussen Anlo en Zuidlaarden. En als je dan rechtsaf gaat, die weg van Anlo daarachter langs. Dan zeg ik je tegen Vicky Patricina en tegen Freddy. Ik zeg, nou dan gaan we daarheen. Om 12 uur s'nachts. Ik zeg, daar komen ze. Nou, die jongen die wil niet met. Ja, dat is prachtig. Dat is ook trouwens een mooi Hunebedje. Dat staat midden in het bos. Het is een heel aparte plek ook. Ach, daar zat ik wel eens als het mooi weer was. Ik liet de hond eruit. Nou, met een boekie. Zo tegen die stenen aan. Een mooie rustige plek. Ruud Leukveld heeft een keer een hele mooie foto gemaakt. Met mij bovenop het Hunebed in Loon. Met zo'n beetje donarachtige foto. Met tegen het late schemerlicht aan. Oranje licht. En dan moesten we kijken hoe dat licht kreeg. Twee auto's. Met vol licht na en zo, dan kreeg je heel mooi licht en zo. Nee, dat was. Ja, dat is een hele mooie foto. Die hebben Rudy Leukveld in het heel groot Tuzang. Ik heb zelf er een van. Ook een hele grote, maar dat gaat meer over dat blues travelen dat ik aan spoor loop. Je kunt er zien dat het water heel hoog stiet nou. En dat ook, dat, kijk, er zit ook niks, je ziet ja, hiervoor zie je wat van dit pijpensteeltje en zo. Nou, en dan heb je dan dat wollengras en zo, dat het bekende. Maar moet je kijken hoe ze ook een mooie den daar staat, aan die kant. En je nevenbesbos, dat is toch een heel mooie vegetatie. En daar ook die mooie den, dat zie je niet zo vaak meer. En op Ballorij heb je ook nog zo'n bepaald stukje waar van die oude dennen staan. Want men verwart ze, de boom die wij dan altijd met kerstmis, dat zeg maar altijd dennenboom, maar dat ben geen dennen, dat ben sparren natuurlijk. Maar het is een heel mooi gebied, er lopen allerlei paadjes doorheen. En ja, waar is het van? Van het Drentse landschap of van het natuurmonument? Dat ik dacht van, kijk, Drentse landschap, zie je wel, rondwandeling 2,5 kilometer. En dan, nou kijk, hier staat het wel op. Natuurreservaat, dat is wel heel leuk om even, kijk. Wandelen op loslopen vee. Nou, daar zijn wij honden niet toegestaan. Geen toegang voor motoren en ruiters. Kijk, en het is van het Drentse landschap. Kijk, en hier zo'n wildrooster. Maar hier gaat de hond ook niet overheen, hè?
1: Nee.
0: Die kan hier niet hoor. Ik ga er natuurlijk wel eens met de hond in. Maar dan til ik hem erover. Maar dat is niet zo bestreurd.
2: Dat was hem voor vandaag. Harry's Blues. En maakduur Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
3: Van Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Chip Taylor schreef het nummer voor zijn protégé Evie Sands, maar de single werd geen hit. En op advies van de heren van Paul Revere en de Raiders nam Mary Lee Rush het nummer opnieuw op. En toen werd het een top 10 hit in Amerika. Mary Lee Rush, Angel of the Morning.

Sam Moore en Conway Twitty, Rainy Night in Georgia. Tijdens opname in de American Studios in Memphis liet studiogitarist Bobby Womack een nummer horen dat hij schreef over zijn vrouw Barbara. En producer Tom Dowd nam het meteen op met zanger Wilson Pickett. I'm in love.

Wilson Pickett, I'm in Love. Het is een nummer van Don Covey. In 1967 was het een grote hit voor Aretha Franklin. En er bestaan ook nog mooie covers van Ann Peoples, The Pretty Things, Ron Wood, Jimmy Barnes, Joe Cocker en Tony Joe White. Dit is country zanger Clint Black met de Pointer Sisters, Chain of Fools.

Clint Black en The Pointer Sisters, Chain of Fools. Mark James uit Houston schreef voor B.J. Thomas de hit Hooked on a Feeling en hij nam als zanger deze eigen compositie op in Memphis, maar de single flopte. En een jaar later coverde Elvis Presley met dezelfde studiomuzikanten het nummer en toen werd het een nummer 1 hit in Amerika. Er verschenen uiteindelijk 233 covers van dit nummer, waardoor Mark James er alsnog een vermogen aan verdiende. Mark James, Suspicious Minds.

Mark James, Suspicious Minds. Orkestleider Buddy Johnson schreef het nummer al in 1945 en er verschenen 320 covers, onder meer van Louis Armstrong, Barbara George, Fontella Bass, Nina Simone, Bobby Bland, Mavis Staples, Bonnie Raitt, Paul Anka, Tom Jones, B.B. King en Van Morrison. En dit zijn soulzangeres Natalie Cole met countryzangeres Reba McEntire. Since I Fell For You.

Natalie Cole en Reba McEntire, Since I Fell For You. De Glories, dat waren drie dames uit New York. Frankie Gehring, Betty Stokes en Mildred Fenay. Ze namen een hit op van James Carr, maar de single flopte hopeloos. En Frankie Gehring werd later de frontvrouw van de band Quiet Illegance. De Glories, Dark End of the Street.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Luck of the Draw van Alice Mano Band is het album van deze week. En deze band maakt een strakke en degelijke indruk. En dat is niet zo vreemd, want de bandleden zijn bekende studiomuzikanten in Zwitserland. De Alice Mano Band, Healing Light.

De Alice Mano Band, Healing Light. Het is een compositie van Robbie Robertson en het was een legendarische hit voor de band. Er verschenen daarna 126 covers en dit zijn de Staples Singers uit Chicago met leadzangeres Mavis Staples en countryster Marty Stewart uit Nashville. The Wait.

Staples Singers en Marty Stewart, The Wait. Bobby Womack was de gitarist van Sam Cooke, maar na diens dood trouwde Bobby Womack met de weduwe van Sam Cooke. En hij nam met de broer van Sam Cooke deze oude hit op van Joe Simon. L.C. Cooke, Let's Do It Over.

George Jones en B.B. King, Patches. Spencer Wiggins uit Memphis was de leadzanger van de band Teen Town. En hij nam als soloartiest dit nummer op voor Goldwax Records. Het was een uitstekende single, maar vanaf het moment dat Elvis Presley en Neil Diamond het ook opnamen, negeerden de Amerikaanse radiostations deze single van Spencer Wiggins, The Power of a Woman.

Spencer Wiggins, The Power of a Woman. Percy Milam uit Memphis was de zanger van The Lyrics en met die band had hij twee grote hits, Darling en Crying Baby Baby. Solo nam hij dit nummer op van Don Covey. Hij was een uitstekende zanger, maar na een serie geflopte singles verdween hij geruisloos uit de muziek. Percy Milam, I Don't Know What You've Got.

Jesse Milam, I Don't Know What You've Got. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Danny O'Keefe uit Spokane had een grote hit in Amerika als singer-songwriter. Zijn single stond 14 weken in de Amerikaanse hitparade. En het was vooral een goede songwriter, want zijn nummers werden gecoverd door Elvis Presley, John Denver, Glen Campbell, Leo Sayer, Jerry Lee Lewis, Leon Russell, Willie Nelson, Waylon Jennings, Alison Krauss en Dwight Yoakam. Danny O'Keefe, Good Time Charlie's Got the Blues.

0: from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
1: Muziek is voor een deel een elektronische business geworden. Het werkt met harde schijfjes en nou, het gebeurt vandaag zoveel. Wat eigenlijk niet meer met muzikaal vakmanschap te maken heeft.
2: Nee. Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Muskee met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die als van binnen raakt. En vandaag doet hij dat met een collega, muzikant uit het Noorden. Een man die als geboren is in mei 1931 en al meer als 50 jaar de saxofoon bespeelt. Muzikanten onder mekaar.
3: Wij praten vandaag met Jenne Meinema. En Jenne is, die is eigenlijk al, die heeft een heleboel dingen gedaan, maar hij is vooral saxofonist. De Westerling die zullen jou misschien niet zo goed kennen, maar in het Noorden ben je natuurlijk wel een legende op de sax.
1: Ja, dat is wel gezegd dus.
3: Maar de mensen die echt iets van jazz af weten in het Westen, die weten ook drommels goed wie jij bent natuurlijk.
1: Ja, dat denk ik wel, want ik opereer nu al een jaar of 50 op het toneel. Daarvoor heb ik net een klein feestje gehad in Winschoten. En in die 50 jaar heb ik natuurlijk veel jazz gemaakt, ook voor Hilversumse zenders. Ik heb een jaar lang gezeten in het programma van Coat & Bee met de clichémannetjes, ja. Samen met het trio Roelof Stalknecht. En verder heb ik gezeten in het Amstel Octet van Eduard Nink Blok, waar we dus ook alle jazzclubs mee afreisden. Maar ik heb mijn zetel altijd gehad in Groningen. Dat beviel me prima, dus het was ook niet zo dat ik landelijke bekendheid nastreefde.
3: Ben jij net zoals ik? Ik, als ik naar het Westen zou, zeggen mensen dat tegen mij hoor. Zou het voor de business beter zijn geweest en al dat soort dingen.
1: Ja.
3: Maar jij wou Groningen eigenlijk ook niet ruilen voor het Westen.
1: Ik wou dat in ieder geval niet ruilen. Maar daar kwam bij natuurlijk dat muziek maken, in dit geval saxofoon spelen, een van mijn bezigheden was. Hè. Ik had tenslotte overdag ook werk.
3: Ja, ja.
1: Dus ik heb 10 jaar in Assen gewerkt.
3: Bij boven ons?
1: Jazeker.
3: Daar weet ik alles van. Want
1: ja.
3: Jij speelde dan al toen in het Noorderbalroomorkest.
1: Ja.
3: Met, ik weet niet of Lex Jaspers er in het begin al in zat.
1: Nou, Lex kwam er later bij, ja. Maar in
3: en
1: het begin.
3: En Moos de Groot.
1: Ja.
3: En dan speelden jullie al, en Jacques Scholten niet te vergeten. Want Jacques was geloof ik de commerciële man, of
1: commercieel
3: niet?
1: Directeur, ja, jawel. Ja.
3: Dus Jacques die blies dan een unisonootje mee. En even later zag je hem achter, met een wijntje, met een paar dames naast zich al aan de bar hangen en zo.
1: Ja, nou, het was zelfs zover dat er ooit eens een advertentie van de Gouden Leeuw, waar we veel optraden, in de krant stond. Ja, ja. En er stond bij Noorderbalroomorkest extra attractie aan de bar Jacques Scholten.
3: Ja.
1: Dus.
3: Hoe ben je eigenlijk aan de saxofoon gekomen, Jenne?
1: Nou,
3: dat is nou iets waar ik niet weet namelijk.
1: Nee, ik weet het ook nauwelijks meer, want het is 50 jaar geleden. Maar ik dacht dat het zo gegaan was. Ik ben groot geworden in de oorlogsjaren. En luisterde toen veel naar de Ramblers. Die, ondanks het verbod wat er was, toch nog iets maakte wat op jazzmuziek leek. En zondagsmiddags luisterde ik naar een programma over de Hilversumse zender. Over de draadomroep dus. Die ook jazzmuziek bevatte. Ik dacht dat die uitzending De Gil heette. In elk geval, na de bevrijding was de muziek van Glenn Miller hier heel populair. En ja, daar kwamen saxofoons in voor. Onder andere het liedje In the Mood. Met 2 saxofoons als solisten. En ik dacht, ik ga saxofoon spelen. Ik begon met een klarinet. Die ik kocht vrij kort na de oorlog. Dat was een miskoop. Het bleek namelijk dat ik een klarinet gekocht had die vol scheuren zat. Maar dat wist ik niet. En die scheuren waren dichtgestopt met schoensmeer. Dus iedere keer als ik klarinet gespeeld had ik zwarte handen. En toen vroeg ik eens aan iemand, hoort dat erbij? Nee, zei hij. Dus je bent bij de neus genomen. Ja, nou toen klarinet verkocht.
3: Toch niet door Van Ewijk, hè?
1: Nee, dat is zeker niet. Maar het was wel iemand anders daar vlak in de buurt. Goed.
3: Ja.
1: En een jaartje later kocht ik saxofoon. Ik heb mezelf aangeleerd. En 10 dagen na aankoop had ik mijn eerste optreden in het Boshuis in Groningen. Samen met een paar vrienden die op de muziekvakschool in Groningen zaten. Dus het was nog geen conservatorium, maar het was een uitbreiding van de stedelijke muziekschool. En die speelden piano en contrabas, trompet. En dat waren mijn eerste wankele schreden op het muziekpad. En eigenlijk voel ik me nog net zo, alleen ik kan al wat meer dan in die tijd. En ik heb natuurlijk al die jaren alle soorten muziek gemaakt. Dat begon bij jazzmuziek, meer dan in die tijd. En ik heb natuurlijk al die jaren alle soorten muziek gemaakt. Dat begon bij jazzmuziek.

0: het gehoor. En als ik nu nog eens leerlingen heb, die laat ik ook alles op het gehoor doen. Dus de bladmuziek weg van de lessenaar, alles uit het hoofd spelen. En ook vanaf de grammofoonplaat stukken leren.
1: Ja, ja, gewoon meegaan zingen. Dus,
0: Ja, dat was voor mij denk ik de beste leerschool. Want in die jaren, en dan praat ik over rond 1950, waren er ook nog niet direct die leraren die je jazz konden leren.

0: Pardon me.
1: I suspect that was a new version of Lester Leipzig.
2: Je bent natuurlijk ook wel een liefhebber van Charlie Parker. Want ik ken weinig saxofonisten die daar geen liefhebber van zijn.
3: Nee, daar begon het natuurlijk allemaal mee.
2: Ja. Ja.
3: Maar dat was ook weer zoiets bijzonders. Ik zat in een clubje van scholieren. En dat clubje heette de G.I. Jam Club. En wat het betekent, ik weet niet meer, iets van Groninger Interscholaire Bond of zo. In elk geval, daar belegden we één zondagmiddag in de maand en muziekmiddag mee in een restaurant in Groningen. Dan draaiden we platen en die werden dan besproken. Want een grammofoonplaat, toen zelfs, een 78 toerenplaat nog, was iets bijzonders.
2: Waar ging je heen? Naar Roel Hemmers?
3: Ik ging naar Roel Hemmers. Ja. En daar had ik 4 platen uitgezocht. Waarvan ik dacht, nou, de kast kan het net dragen. Dat was geloof ik 3,90 gulden per plaat. Er was iets bij van Lucky Thompson. En er was iets bij van Sir Charles Thompson. En iets van een man die ik verder niet kende, Charlie Parker. En dat vond ik de mooiste plaat, dus die kocht ik. Maar informatie over die figuren was er ook niet. Dus dat heb ik pas allemaal later ervaren hoe belangrijk of hij was. Maar ik had hem dus toch al als favoriet uitgekozen. Maar zo ja, in de komende jaren, na 1950, kwam er steeds meer informatie los. En kwamen er ook steeds meer platen. Dus toen ben ik gaan verzamelen het hele oeuvre van Charlie Parker. En daar ben ik nog mee bezig.

0: Ik heb nog een paar plaatjes.
1: Ja?
0: Ja.
1: Hoeveel heeft hij eigenlijk gemaakt?
0: Kan ik niet zeggen, maar...
1: Maar hoeveel opnames denk je ongeveer?
0: Nou, dat zijn er vele honderden. Maar de moeilijkheid was met die platen... Aanvankelijk kwamen alleen de beste takes op een plaat.
1: Ja.
0: Maar naderhand, toen hij overleden was... kwamen alle takes, dus alle foute takes... of alle afgebroken opnames... die kwamen ook weer op de markt. En de moeilijkheid was ook dat de oorspronkelijke platenmerken verdwenen... en het werd weer overgenomen door een andere maatschappij. Ja. Dus die plaat kwam weer onder een andere titel... in een andere hoes op de markt.
1: Ja, ja.
0: Dus het was donders goed uitkijken dat je iedere keer dezelfde plaat kocht. En er is ook nodige spraakverwarring geweest... omtrent titels van nummers. Dus hetzelfde stukje muziek... had op verschillende platen, ook weer van verschillende titel.
1: Ja, ja, nou, dat ken ik van John Lee Hooker. Die ging dan iedere keer, omdat hij vast zat... onder een andere naam iets opnemen. Zo.
0: Ja, ja. Maar, nou, een paar keer heeft ook wel iets ook wel onder een andere naam opgenomen. Ja. Maar dat was dan bij een maatschappij waar hij niet onder contract stond.
1: Ik ken nog zo'n EP'tje op Londen. Dat, had hij dus, er waren vier bellers. Ik ben Don't Blame Me, Out of Nowhere, Love a Man en nog één, geloof ik.
0: Ja.
1: Dat is prachtig. Dat is later, omdat mijn moeder ziek was, we hadden een hulp en die is toen... Ja, zo, dat was al vinyl. Ja, daar kon ze ook niks aan doen. Is er met een karretje overheen gereden. Was dat ding kapot. Ja, dat vond ik zo erg. De vier nummers van Paak. En die oude nummers, weet je wel. Of die ballads vind ik vaak heel mooi van.
0: Ja, die waren ook geweldig. Ja. Hè? Hij pakte dat op zo'n bijzondere manier aan. Super muzikaal. En toch heel anders dan wat er tot dat moment gebeurd was. Hè? Dus wie had je voor hem? Benny Carter. Je had Johnny Hodges. Ja, dat waren allemaal stilisten ook weer. Maar Parker die zette iets totaal anders neer. En ja, dat greep me toch wel aan. Maar dat neemt niet weg dat ik natuurlijk in mijn dansorkest alle soorten muziek heb gespeeld. Had je
1: in al die dingen evenveel plezier?
0: Ja, ja.
1: Ik kan me voorstellen dat jazz wat meer... Vooral als je een uptempo ding speelt. En je hebt een goede bezetting. Dat swingt natuurlijk wel ontzettend.
0: Ja, maar...
1: Had je daar in die dansorkesten...
0: Het is zo. Die jazz, de bebop dus, was moeilijke muziek.
1: Ja. En gewoon voor het publiek sowieso.
0: Voor het publiek al moeilijk. Maar voor de muzikanten ook moeilijk. Hè? Dus als je het ideaalbeeld in je oren had van... Zo moet het klinken, zo kan het klinken. Dan wist je hoe ver je er nog af stond. En dan dacht je, god, er moet nog heel wat gebeuren. Ja. Eer ik dat kan. Terwijl je bij populaire muziek... Dus laten we zeggen, toen de tijd... Jordaan Potpourri en dergelijke.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Die had je gauwer in de vingers. En dat klonk ook beter. Dus zeg maar, daar had je je doel eerder bereikt...
1: Ja, ja, ja,
0: dan met die jazzmuziek. En dat is ook wel zo gebleven. Want naarmate je verder ontwikkelt... ontwikkelt je gehoor zich ook weer verder... Zet je de horizon weer wat verder weg. En ja, het blijft dus steeds streven naar het beste. En je weet dat je dat hooguit is bereikt op uitzonderlijke momenten. Als letterlijk alles mee zit.
1: Ja, ja, ja, ja,
0: je medemuzikanten, ja. De akoestiek, het publiek. Nou, dan heb je eens een keer kans, zeg ik dan, dat je 9 scoort.
1: Ja.
0: En 10, daar wil ik niet eens over praten.
1: Daar doe je het voor, hè?
0: Ja, ja.
1: Ja.

0: Wat Jenne zegt, dat klopt precies. Je kunt soms ergens staan, dan zijn de omstandigheden perfect, denk je.
1: Ja.
0: En het is niks. En ik heb wel eens ergens gestaan en dacht ik van, hoe kunnen we hier al staan? En alles zat dicht op elkaar en dan op een of andere manier klikt het. En dan denk je van, nou, dit is één van die twee keer in het jaar dat het echt is zoals het moet zijn.
1: Nou, als je zegt twee keer in het jaar, dan zeg ik, als ik dat haal, twee keer in het jaar, dat ik zeg, nou heb ik gespeeld wat ik graag zou willen. En zoals ik het maximaal zou kunnen, dan ben ik al tevreden met 2 maal een minuut in een jaar.
0: Ja, ja.
1: Terwijl ik 1000 uren heb gespeeld, snap je wel?
0: Ja, zo
1: gaat dat. Maar het streven is ook mooi. En het is natuurlijk ook zo dat het publiek accepteert het op een bepaalde manier toch. Dus het is niet zo dat je iedere keer teleurgesteld naar huis gaat. Nee, je hebt best avonden die heel leuk zijn. Waar je misschien, om wat voor omstandigheden ook, minder goed gemusiceerd hebt, hè? Dus,
0: maar je hebt er altijd wel plezier in.
1: Ja, iedere keer weer. Ja. Dus kijk, je legt de lat iedere keer hoger en daar weer overheen.
0: Ja. Maar het publiek is vaak ook. Ik bedoel, als het publiek een goede avond hebt gehad, dat doe je natuurlijk ook voor. Ik bedoel,
1: tuurlijk, dat is. Kijk,
0: dat zijn, ik zeg altijd, ja, ik ben helemaal niet zo commercieel, maar ik zeg altijd wel, ja, dat is eigenlijk de enige aan wie je verantwoording hebt af te leggen.
1: Ja.
0: Dat zijn misschien je klanten of zoiets.
1: Ja, maar zo moet je het ook zien. Ja. En er was altijd een gevleugeld woord, keep the customer satisfied. Dus de klant moet tevreden gesteld zijn. En dat betekent dat je op sommige avonden misschien de gekste verzoekjes krijgt, muzikale verzoekjes. Waar je dan toch aan voldoet en waar je gelukkig gewoon kunt voldoen. Hè? Dus dat kan een wals van Strauss zijn, maar het kan ook een Argentijnse tango zijn of wat er maar is. Nou, de kracht van het orkest ligt erin dat je dit allemaal in huis hebt. En dat je simpel gezegd een laadje opentrekt. En daar is het.
0: Ja, ja, ja. Dat konden jullie wel met Noorder Ballroom, hè?
1: Ja, dat konden wel veel. Ja. Ja. Maar je bleef natuurlijk toch in de tijd van de Beatles. Bleef je achter voor wat betreft de klank van de samenzang van de Beatles.
0: Ja, ja, ja,
1: wij
0: ja.
1: konden wel iets vierstemmig zingen. Ja. Maar het klonk niet zoals het zou moeten klinken.
0: Nee.
1: En daarmee is het eigenlijk al gedegradeerd.
0: Kon jij dat altijd combineren eigenlijk? Ik bedoel, want ik herinner me dat ik dan opgespeeld had en dan naar Amersfoort moest, waar ik in dienst lag. En dan zei ik, joh, met een trein vanuit Groningen om zo weer naar het bouwfonds de Nederlandse gemeenten hier.
1: Ja.
0: Ik bedoel, en jij hebt later natuurlijk, je hebt de uitleen.
1: Ik heb 7 jaar voor de provinciale bibliotheken gewerkt.
0: Ja, had
1: ik
0: en 10 jaar directeur van het
1: conservatorium.
0: Financieel directeur van het conservatorium
1: nou,
0: Groningen.
1: Adjunct. Ja. Maar nou, ja, dat.
0: Wat dat wilde dat allemaal?
1: Nou, kijk, ik kon het doen omdat ik met 3-4 uur slaap toe kan. Hè? Toe kan, van de val. Maar het is wel zo dat ik nachten had ik 2 uur sliep, natuurlijk. Ik heb maanden per jaar in Sassag gespeeld, een nachtclub, tot 4 uur. Dus Erik thuis was 5 uur. Nou, ging ik op bed, 7 uur eruit, had ik 2 uur geslapen. En het is nog zo, elke morgen sta ik om 7 uur op, hoe laat ik ook thuis kom. Ja, god, het ging allemaal. Dus dan kun je ook echt wat doen zo'n dag. Hè?
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Terwijl, ja, ja, ja, dat vind ik toch wel knap. Je hebt veel energie dan.
1: Ja.
0: Ja. Maar dat Groningen in die tijd vond ik wel een leuke tijd, overigens, in die 60e jaren. Ik bedoel, je had die jazzclub bij de Lucky Star, dat moet jij ook nou weten.
1: Ja, Lucky Star.
0: En later boven de Mambo Bar.
1: Ja, maar je had natuurlijk ook jazzclub De Koffer.
0: Ja.
1: En dat was ook een heel belangrijk ontmoetingspunt voor muzikanten. En daar heb ik bijvoorbeeld ontmoet 2 Drentse muzikanten, dus Martin van Dijk, oorspronkelijk uit Plazineveen.
0: Ja.
1: En Jan Groening uit Emmen.
0: En Klaas, zijn broer.
1: Daar ben ik later mee gaan spelen.
0: Ja.
1: Ja. Maar daar bouwde je wat op. Hè. Je speelde elke week 1 avond. En op laatst had je een heel repertoire. Dus je kon overal terecht met zo'n orkestje. Dus we speelden ook op diverse plaatsen in jongerencentra. Maar daarnaast heb ik natuurlijk altijd mijn dansorkesten gehad en stemmingsorkesten en, nou ja, en dan jazz.
0: Ja, als met Lau ook af en toe.
1: Met Lau erbij, zeker. En met Lau speel ik nog regelmatig. Ik heb vorige week nog met hem gespeeld in De Spiegel. Met weer een jonge, goede saxonist, Jan Vier van Strien. Nou, dat is toch bemoedigend, want dat ik het nog kan. En dat hij het al kan. Hè?
0: Maar jij speelt ook vaak met, vaak, maar ook geregeld met Hans Dulver. En Hans die geeft altijd, want ik spreek Hans nog wel, die geeft altijd hoog van jou op. Dus,
1: nou ja, we hebben zeg maar 10, 12 optredens in een jaar. En daar zijn heel wat plekken bij waar we van jaar op jaar weer komen. En wat ook iedere keer uitverkocht is. Dus dat is ja, leuk, dankbaar werk. En dat is weer een andere manier van muziek maken natuurlijk met Hans. Ja. Ja.
0: Passen dat... jullie wel bij elkaar? Want Hans is echt iemand die... ik kan wel goed met hem hoor, maar... ik kan me voorstellen dat een heleboel mensen zeggen van... Want als Hans weet je wel, je weet wel hoe Hans is, weet je wel.
1: Ik zal
0: het wel even regelen en zo, weet je wel. Ja,
1: nou, ik vind het altijd prima als je iemand het regelt.
0: Ja.
1: Maar nee, ik ben Drent, ik pas me wel aan.
0: Ja.
1: Maar dat gaat best.
0: Ja.
1: Ja.

0: spelen, dat is, ondanks het feit dat je je inspant, is toch een vorm van ontspanning. Hè?
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Waarbij je zelf gevoed wordt door de muziek. Maar je wordt ook gevoed door de reacties uit het publiek. Hè. Dat kan dus applaus zijn of wat er maar gebeurt. Een zoen van de juffrouw. Of... Maar in elk geval, dat geeft je de kracht. En overdag zat ik dus veel achter mijn bureau en op kantoor en wat ik allemaal maar deed. Maar daar is niemand die applaudisseert, ook al doe je nog zo je best. Er is niemand die met bloemen voor je aankomt. Een kus van de juffrouw is er niet. En een kus van het personeel mag niet. Dus ja, daar is niet veel eer te behalen.
1: Nee.
0: Maar
1: dat was in de muziek wel zo. Ik bedoel, ja. Ik kan niet zeggen dat wij... We hebben heel wat vrouwelijk schoon aan ons voorbij zien trekken. Hoor.
0: Nou, ik niet eens voorbij zien trekken. Ze bleven wel eens staan.
1: Ja, ja, ja. Nee, maar goed, dat weten we wel. Weet je
0: ja,
1: wel.
0: Ja, God, ja,
1: Harry. Het zal bij jou net zo gaan wezen als bij mij en zo.
0: Nou ja, ik ken jou nog niet zo goed. Maar, nee. Maar in elk geval, we hebben ons plezier er wel aan gehad.
1: Ja, ja, ja. Maar waar speelde jij mee in die jazzclub toen in die tijd? Ik weet dat jij ook nog met Roel Hemmers en Eduard Nitblok bij ons op Trip to the Midnight Blues
0: mee geblazen. Ja, dat klopt.
1: Ja, Roel speelt hij eigenlijk nog? Of
0: ja, nee, Roel speelt alleen piano.
1: Ja?
0: Ja.
1: Nou, zie Eduard, je nog wel eens?
0: Jawel. Eduard heb ik dus afgelopen weekend gezien en die speelt nog voortreffelijk trompet. En buiten het feit dat we toen die Tripping Through in Midnight gedaan hebben, waarvoor Eduard geloof ik het arrangement had geschreven. Zat daar ook nog bij Tony Vos.
1: Ja, Tony, ja.
0: Ja. Ja. Dat hebben we opgenomen bij Phonogram.
1: Ja, ja, in de Honingstraat, naar de oude studio. Ja.
0: Juist, ja, herinner ik me nog. Maar ik speelde natuurlijk ook wel één keer per jaar, ik dacht vanaf 1970, met jullie mee.
1: Ja.
0: Kerstvolleybaltoernooi.
1: Ja, en nou wil het noodlot, luisteraars, ja, of het toeval, kun je ook zeggen, dat wij dan aan wij staan aan de Hertenkamp in Assen, moet u luisteren. Daar zie je dan tegenover zie je waanzinnige appartementen staan, die ik weet niet hoeveel kosten, en een projectontwikkelaar die zal er weer geweldig veel geld aan verdiend hebben. Maar juist waar Jenne het over wil hebben, juist die prachtige mooie zaal die daar stond, dat was Bellevue, die is weg. Dat had voor mijn gevoel nooit mogen gebeuren hier in Assen. Dat vind ik
0: dat zegt men ook van de harmonie in Groningen
1: een beste
0: natuurlijk
1: steek laten vallen hier.
0: Ja.
1: Maar, en daar kwam jij een keer, dat had je al eerder een snabbel gehad. Dan had je het kerstvolleybaltoernooi.
0: Ja, ik weet er alles van. Het was zelfs zo, vanaf 1970, ik denk dat we het 4 jaar gedaan hebben, dat ik door jullie bemiddeling overal uit de Noord werd opgepikt, 's nachts om 12 uur, waar ik op me was. En ik meen dat, hoe heet die, Rengers?
1: Luc Rengers, ja.
0: Juist. Die haalde mij dan op, waar ik op me was. En sleepte mij naar Bellevue, waar jullie dan al net begonnen waren met muziek.
1: Ja.
0: Maar soms zat er ook Golden Earring.
1: Ja, die hebben toen ook met ons meegedaan.
0: Ja.
1: En die vonden het nog zo merkwaardig dat ineens een man in een gabardine regenjas zich door het publiek heen wurmde en riep, waar staat het in? En onmiddellijk een chorus of 12 pakte. En die luiden haar zeiden, ja, wie is dat eigenlijk? Ja, ik zeg, ja, we hebben in Noord ook nog wel goede muzikanten.
0: Ja.
1: Nou ja, Barry en George en zo waren daarbij. Ja, ja.
0: Maar dat herinner ik me nog goed en ik vond het ook heel leuk. Kijk, qua muziek, soort muziek, verschilden we natuurlijk nogal van elkaar. Maar wat de blues betrof, daar ontmoette je elkaar.
1: Ja.
0: Alleen voor jullie als orkest wat overwegend met gitaren werkte.
1: Ja.
0: En ik die het van de saxofoon moest hebben, kwam ik altijd in de moeilijke positie dat ik in 4-kruis, 6-kruis terecht kwam als jullie een A, E of wat ook speelden. Dus dat was voor mij altijd een heidense opgave. Maar,
1: och, ja, maar jij redde je wel.
0: Ik redde me wel.
1: Ja, wij hebben laatst Hans Dijkstal, die wijst het voor de die moest ook meedoen. Alleen het best, hè, weet je wel. Dus,
0: ja.
1: Want anders dan lag je aan het gas natuurlijk.
0: Ja, nee, dat klopt. Dus, maar dat was maar te min om dat te vragen. Dus ik ploegde me er wel doorheen. Maar het was inderdaad weer een leerschool.
1: Ja, maar daar heb jij gespeeld. En dat gebouw is weg. En zo ben er natuurlijk veel gebouwen. Zo langzamerhand in Groningen.
0: Ja.
1: Concertzaal de Jong. Noem maar op. Dommering in Winschoten. Daar hadden we het laatst met Jan Mulder nog over. En een heleboel Slot en Trabel. En Gasselte, de grootste Franse dansvloer.
0: Als we alleen nog bij Assen blijven.
1: Ja.
0: Boelegeersweg,
1: ja,
0: waar ik ook veel speelde.
1: Ja.
0: Dan speelden we bij Jappie Dekker.
1: Ja, is ook weg.
0: Ook verdwenen. Nou ja, god, mensen die het kunnen weten, die vertellen, als je langs 52nd Street komt, dan is er ook niks meer wat op jazzclub lijkt in New York.
1: Ben je er tussen haakjes wel geweest, hè?
0: Nee, ik ga deze zomer voor het eerst heen.
1: Maar dat is toch ook wel heel frappant, want ik moest altijd naar Mississippi toe en ik wou dat altijd zien, waar die oude bluesjongens vandaan kwamen. Nou, ik ben ook voor het eerst 10 jaar geleden gegaan. Nee, in 93, 8 jaar geleden.
0: Ja.
1: En ze vroegen ook altijd, waarom ben je daar nooit geweest en zo. Maar wij zijn er nog geweest, hè, in de Greensville. We hebben nog gezocht naar Phillips Vanguard, maar het was hartstikke duur. $35 of zo alleen.
0: Ja, het is prijzig geworden.
1: Coupure en dan krijg je er ook wat
0: je eten, zult ook zien, die hele industrie daar, de jazzindustrie, die draait voor een groot deel op toeristen.
1: Ja.
0: En dan is die $35, als het dat is niet zo'n probleem. Nee. Want die komen er ook maar één keer van hun leven.
1: Nee, dat is met de blues ook zo. Als je in Memphis komt, de straat, waar Beale Street, waar vroeger alle muziek werd gemaakt. Dat is nou net, als je hier met de T in de Marktstraat loopt of zoiets.
0: Ja, ja.
1: En dat is een soort van tourist blues hebben ze daar.
0: Ja.

0: Lee Konitz blijft altijd zeggen, de blues is niet voor de blanken. Dat is exclusief zwart. Nou, het mag zo zijn.
1: Ja, nou, ik kan me misschien wel bij voorstellen als je de hele oude blues hoort van vroeger. De echte country blues, zoals die jongens zoals Muddy en zo daar speelden en zo.
0: Ja.
1: Ik bedoel, dat is toch anders dan dat je dus een blues en een jazz speelt. Dat is veel rudimentairer, weet je wel.
0: Ja, ja.
1: Maar die muziek is er eigenlijk, die is er eigenlijk ook niet meer.
0: Nee.
1: Die wordt niet meer gemaakt, die wordt alleen nog gedupliceerd eigenlijk.
0: Ja. Nou, en dat duplicaat, dat is nooit zo goed als het origineel.
1: Nee, en de zwarte mensen in de Delta, die, als je daarover blues begint, die vinden het maar Uncle Tom music, weet je wel.
0: Ja.
1: Dus die vinden daar weer niks aan, want het moet gewoon rap wezen of zoiets, weet
0: ja.
1: je wel.
0: Nee, dat klopt wel. Ik heb diverse verhalen gelezen over zonen van bluesgitaristen, bijvoorbeeld ja. blueszangers. En die zeggen, waar die vader van mij mee bezig is, lijkt wel gek. Ja. Dat is helemaal niks.
1: Nee.
0: Ja, dus dat gebeurt.
1: Ja, het is heel raar dat ze hun eigen cultuur in Amerika een beetje verloochenen en zo. Vooral de zwarte mensen ook, vind ik jammer, want dit is toch een groot goed. Ik bedoel, de jazz
0: ja,
1: en de blues en zo.
0: Dat is wel zo, maar ja. kijk, ik vind, het moet leven in de maatschappij. Je moet het niet kunstmatig in stand moeten houden. Als het verdwijnt, om wat voor reden ook, en muzikaal gezien is daar natuurlijk momenteel alle reden voor, want muziek is voor een deel een elektronische business geworden. Het werkt met harde schijfjes en nou, het gebeurt vandaag zoveel. Wat eigenlijk niet meer met muzikaal vakmanschap te maken heeft.
1: Nee.
0: Ja, dan kun je zeggen, het is gedegradeerd, het is weg. Nou, jammer dan.
1: Maar het thema aan zich blijft wel bestaan. Ik bedoel,
0: jawel,
1: die 12 maanden, dit is natuurlijk ijzersterk. Dat,
0: ja.
1: dat nee, is net als onkruid tussen de teel, dat komt
0: ja.
1: wel niet weer.
0: Daarom, ik zeg ook niet dat het als vorm verdwijnt.
1: Nee, precies.
0: Ten slotte, de barokmuziek houden we ook in stand.
1: Ja.
0: Maar het is toch zo dat jazz geen levende muziekvorm meer is. En daarmee bedoel ik maar, als je naar onze tv-programma's kijkt, nou dan moet je wel heel goed zoeken om nog een klein stukje jazz op tv te vinden.
1: Ja, dat is absoluut waar.
0: Onze radioprogramma's is ook weinig jazz te vinden. En het is ook niet meer de muziek van de opgroeiende jeugd. Het is niet meer de muziek van schoolfeestjes.
1: Nee.
0: En dat is allemaal wel geweest. Alles komt en alles gaat. Dus,
1: je kunt op een synthesizer prachtige muziek maken. We hebben ook zo'n ding, maar we gebruiken hem wel als muziekinstrument en niet als... Alleen
0: nee,
1: maar...
0: ik snap het.
1: Ja.
0: Maar het is natuurlijk een bepaalde ontwikkeling in de muziek. En muziek die vandaag de dag gemaakt wordt, ja, daar is uiteraard veel elektronica in, maar ook heel veel vocaal.
1: Ja.
0: En die oude blues, nou, daar was het vocale natuurlijk, het invullen van een bepaald geraamte. Het was eigenlijk allemaal... Textueel hetzelfde.
1: Yeah.
0: When I woke up this morning, nou, vul het verder maar in.
1: Maar dat heb ik veranderd. Langzaam ben ik heel andere teksten gaan schrijven. Die meer in de wereld staan nu.
0: Ja.
1: Want ik vind daar kun je eigenlijk niet meer mee komen.
0: Nee, dat kan ook niet. Nee. Maar het is natuurlijk wel het standaard nog, hè. En kom dan eens met een wat moeilijke tekst. Dan loop je de gevaar dat de mensen zeggen... God, is dat nog die simpele blues? Het maakt het veel te moeilijk.
1: Ja, dat is natuurlijk ook wel. Daar zit wel weer wat in. Het publiek is natuurlijk ook wel vaak wat conservatief. En dan heb je nog een zogenaamde bluespolitie. Je had in Nederland ook op een gegeven moment de jazzpolitie, toch?
0: Ja.
1: Ik weet dat het Hans Dulver onder andere oprichter was van het Bimhuis. Maar op een gegeven moment daar niet meer mocht komen. Omdat hij ook rock'n'roll speelde, weet je wel.
0: Ja,
1: dat had je ook
0: nog. Ja. Maar je krijgt natuurlijk dat al die genres door elkaar heen gaan lopen.
1: Ja.
0: Dan mag je het fusion noemen of... Je mag doen wat je wil, maar ik kan maar zeggen, dat gebeurt gewoon.
1: Jenne, jongen, we bent weer terugkomen bij het gebouw van Radio Drenthe.
0: Ja.
1: Je hebt onlangs een jubileum van 50 jaar gehad, ik net van 35.
0: Ja.
1: Maar ik hoop dat jij nog heel verschrikkelijk lang hele mooie muziek kunt maken. Ik zou zeggen, vriendelijk bedankt namens de VPRO en Radio Drenthe.
0: Nou, Harry, jongen, het is me het hart greep. Maar hey, ik hoop... Ik zal geen 50 jaar meer worden, hè?
1: Nee.
0: Dat er nog bij komt, maar... Mijn gedenkboeken over de eerste 50 jaar, die liggen bij het Nederlands Jazz Archief. Dus wie ze in wil zien, die gaat maar even naar Amsterdam. Ja. En ik begin nou met de tweede 50 jaar.
2: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Jenne Meinema, de saxofonist, die was van Count Basie, Lester Leaps In, Toots Tielemans, Vai Passar, van het Lex Jasper trio You and the Night and the Music en het orkest Arie Ribbes met Ai Cosita Linda. Wij gaan verder met Harry's historie en op nee een paar nummers bij de kop.
1: Een van de teksten die ik geschreven heb heet Traveling with the Blues. En dat gaat een beetje over waar ben je overal wel niet geweest met die band. En dus zijn een aantal autobiografische dingen bij. Bijvoorbeeld Got My Rocks Off Down in Vienna. Daar ben ik geweest. Ik heb daar eens een keer gespeeld. En toen was ik, toen waren we redelijk in de lorem. Ik was toen niet met de band, maar met daar privé. I made it down to Rome. Dat heb ik maar gewoon genomen als rijmregel. Went up to Hamburg. En Frankfurt was my home. Hamburg heb ik bijvoorbeeld ook gespeeld in het Concertgebouw. En in Frankfurt heb ik gespeeld op de Hessische Jazztagen. En het leuke is om daarvan te vermelden dat ik daar ooit... En er staat hier ook. When Alexis was there. Daar heb ik Alexis Corner eigenlijk ontmoet. En dat was wel leuk. Ik hoorde daar op een gegeven moment iemand spelen in de kleedkamer naast ons. En ik wist niet wie die man was eigenlijk. En wij zaten ook wat te spelen. En op een gegeven moment gingen we naar hem toe. En hij vertelde dat hij uit Engeland kwam en dat hij Alexis Corner was. Dat hij ook al een hele tijd met de blues bezig was. En op die manier zijn we eigenlijk vrienden geworden. En dat staat hier dus ook nog in. Want wij zijn daar in Londen geweest. I was down in London when Alexis was there. Laid down my tired bones. You know that I still care. Yeah. Die man die toen wij daar waren, heeft hij ons heel veel geholpen met zijn wetenschap hoe het in Londen in elkaar zat. En wij wisten eigenlijk niks. Dus het was een soort van falen voor ons. Dan gaat het verhaal gaat verder. Het refreintje is I was traveling with the blues, no matter how hard the news. Just got enough fuel to take it real cool. Dus je moet maar een beetje gewoon jezelf blijven. En de boel een beetje bij elkaar houden. En niet overal op ingaan wat je aangeboden wordt. Zoals verkeerde dingen en zo. I was down in Prague in the spring of 68. Daar ben ik ook nog geweest. Moest ook met de band naartoe. En dat was natuurlijk een fantastische reis. Ik bedoel, door allerlei rare... ik heb het verhaal wel eens vaker verteld. Door een rare afsperring. Toen die mensen er nog net waren. Die Russen en zo. En ja, jumped on the Berlin Wall. Ik ben toen nog een keer met Rudy Leukveld apart naar Berlijn geweest. Om daar nog een paar stukken van te zien. This Icon of Hate. En ja, je bent naar Londen gegaan. Ik heb daar gespeeld in de Marquee, when the Marquee was still there. En ja, zo worden hier een aantal plaatsen in genoemd. Een aantal plaatsen worden hierin genoemd. Nou, waar ik geweest ben en die door die tijd heen toch een beetje, voor mij een beetje een markstone geweest zijn op mijn weg naar waar we nou zijn. Dus Traveling with the Blues. Ik zal het nog eens even voordragen. Even kijken waar je bleem is. Ik wil even in het boek kijken. Hier staan ook al dingen in waar je niks van kunt draaien. En waar het wel teksten van zijn. Got my rocks off down in Vienna and I made it down to Rome. Went up to Hamburg, baby, and Frankfurt was my home. I was over in London when Alexis was there. Lay down my tired bones, you know that I still care. I'm traveling with the blues, no matter how hard the news. I just got enough fuel to take it real cool. I was down in Prague in the spring of 68. Jumped that Berlin Wall, that icon of hate. I was there in London when the Marquee was still there. Lay down my tired bones, you know that I still care. Traveling with the blues. Start op de CD, Sky Songs from the Spot. Is later nog wel op een andere manier, een paar keer op een andere manier uitvoer. En meestal is de tekst dan anders dan de originele tekst, omdat ja, ik hou er wel van om soms dingen te veranderen. Soms op het toneel. Dus dat was Traveling with the Blues.

We hebben nog een stukje dat heet Bluesman. Nou, dat is eigenlijk, dat staat ook op de LP Sky Songs from the Sport. Eigenlijk zou je het alleen maar voor moeten dragen en de muziek verder moeten horen, want er is eigenlijk niet zoveel over te vertellen, omdat het verder, ja, er zit verder niet zoveel achter. Als tekst analyseren kun je hier eigenlijk niet op. Het gaat gewoon als volgt. Bluesman, sing your song, no matter what you're doing, right or wrong. Bluesman, shuffle your feet, pick up your guitar, when you got nothing to eat. Dat gaat natuurlijk over armoede, hè? Ik bedoel, het zijn toch zwervers. Bluesman, you've been around, the road is your calling and your hobo bound. Bluesman, keep on playing your songs, if you stop singing, the words will be gone. En als straks de blues ophoudt, dan, ja, als er niet meer gespeeld wordt, dan vervalt die cultuur in de vergetelheid. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Bluesman, let it all out. If they don't listen, you better shout. Bluesman, show me your sign before you are on the end of the line. Dus laat me je nog eens horen voordat je helemaal aan het eind van je leven bent. Of voordat de muziek eigenlijk misschien voorgoed verdwenen zou zijn. En dat mag eigenlijk niet. Want het is toch het begin van de goede soorten muziek, zou ik maar zeggen. Van de rhythm and blues in Amerika en van de jazz en van de alle, vooral van de zwarte muziek natuurlijk.

0: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het is een bluesklassieker van John Lee Hooker en het komt van het album King of the World. In Amerika werden de blazers van de Freedom Express daar nog aan toegevoegd. QB and the Blizzards, No Shoes.

QB and the Blizzards, No Shoes. Arthur Adams was gitarist bij Buddy Guy, Elmore James en The Crusaders. En toen ging hij naar Los Angeles. Daar kreeg hij een baan als leider van het huisorkest van het B.B. King Blues Café. Dit komt van zijn album Back on Track. Arthur Adams en B.B. King, Get You Next to Me.

Arthur Adams en B.B. King, Get You Next to Me. Tommy Castro, dat is een bluesgitarist uit San Francisco. Hij toerde als tweede gitarist in de band van B.B. King de hele wereld rond. En als soloartiest stopt hij altijd wat Memphis Soul in zijn blues. Tommy Castro, Can't Keep a Good Man Down. MUZIEK

Tommy Castro, Can't Keep a Good Man Down. Debbie Davis was jaren de tweede gitarist in de band van Albert Collins. Daarna begeleidde ze ook nog Buddy Guy, Robert Cray en Duke Robillard. Op haar album Picture This doet Albert Collins als gast mee. Debbie Davis en Albert Collins, I Wonder Why.

Debbie Davis en Albert Collins, I Wonder Why. Snooky Pryor, dat is een zanger en mondharmonica-speler uit Chicago. Hij begon ooit als straatmuzikant in Maxwell Street samen met Jimmy Rogers, Sunnyland Slim en Johnny Shines. En dit komt van zijn album Back to the Country. Snooky Pryor, Work With Me Annie.

Nookie Pryor. Work with me, Annie. Magic Slim kwam vanuit Mississippi naar Chicago en daar begon hij met zijn band Magic Slim en de Teardrops. Hij werd daar altijd aangekondigd als The Last Real Chicago Blues Band, want de man was waanzinnig populair in het lokale clubcircuit. Magic Slim en de Teardrops. Wake Me Up Early.

Magic Slim en de Teardrops, Wake Me Up Early. Issy Scott was een uitstekende blueszangeres, maar ze kreeg nooit de waardering zoals Etta James en Coco Taylor, terwijl ze eigenlijk wel in dat rijtje thuis hoort. Dit komt van het album Masterpiece, Issy Scott, What a Good Feeling.

E.C. Scott, What a Good Feeling. Bill Perry uit New York. Hij was een van de gitaristen die actief was in de laatste bezetting van de band. Hij ging vervolgens verder met een eigen band en werd populair in het clubcircuit in New York, terwijl de rest van Amerika hem nauwelijks kende. Maar hij overleed na een optreden in New York aan een hartstilstand. Bill Perry, Pressure.

Bill Perry, Pressure. De Chicago Rhythm and Blues Kings, dat was de band van saxofonist Daddy G uit Chicago. Hij was tevens de saxofonist op de albums van Gary U.S. Bonds, Little Milton en Coco Taylor. En de band was eigenlijk een wisselende verzameling studiomuzikanten. De Chicago Rhythm and Blues Kings, Help Wanted.

0: de Chicago Rhythm and Blues Kings, Help Wanted. Gitarist Jimmy Thackeray uit Pittsburgh en gitarist Joe Louis Walker uit San Francisco kwamen elkaar toevallig tegen tijdens het Eureka Springs Blues Festival in Arkansas en ze besloten samen wat nummers op te nemen. Jimmy Thackeray en Joe Louis Walker, If This Is Love.
1: 1, 2, 1, 2, 3, and...

Jimmy Thackeray en Joe Louis Walker, If This Is Love. Studebaker John groeide op in Chicago Westside en daar leerde hij het vak van J.B. Hutto, Hound Dog Taylor en Walter Horton. Dit komt van zijn album Outside Looking In. Studebaker John en The Hawks, Hear No More.

Studebaker John en de Hawks, Here No More. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Norton Buffalo, dat is een Amerikaanse mondharmonica-speler. Hij speelde bij de Steve Miller Band, Bonnie Raitt en Kenny Loggins. En dit is een soloalbum van hem, King of the Highway. Norton Buffalo. Is it love?

0: Mississippi Delta door de Drentse veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Vanavond nemen wij de trein in Harry's Blues. Trein is onderwerp van heel veel liedjes die in Amerika zong bent. Want daar was de trein vroeger het middel om over grote afstand te verplaatsen. Zeker in de tijd toen de blues ontstond. Zeg maar de periode van voor en immers na de Tweede Wereldoorlog. Nou, iemand die erover zingt, dat is echt de oude blues van Roosevelt Sykes. The Train is Coming.

0: got nobody to talk, baby, talk to me.
1: Ja, dit is echt de pre-war blues van Roosevelt Sykes. The train is coming. Ja, die trein, daar gebeurt een bulde met. Je kunt erop wachten, je kunt erop rijden. Je kunt er de laatste trein nemen. Je kunt de eerste trein nemen. Je kunt op het station gaan staan. Nou, allemaal de dingen die als in deze uitzending aan de orde komt over de train en de train songs. Jimmy Rodgers, ook een pre-war man, maar dan op het gebied van de countrymuziek. Ook hij heeft een klassieker gemaakt over de trein. Waiting for a train.

Waiting for a Train, Jimmy Rogers. De Singing Brakeman noemt ze hem ook wel. Hij is de, ja, eigenlijk een beetje de witte pendant van de zwarte blues van bijvoorbeeld een Roosevelt Sykes. Een band die de afgelopen jaren geregeld optrad bij Van Slag in Borgen, dat was Hollis Brown. In 2013 brachten ze een cd uit onder de titel Ride on a Train.

0: Een ritje op de trein van Hollis Brown. En ik weet niet of ze dit seizoen nog weer bij Verslag in Borgen komt. Zeer de muiterweerd. Ik hoop dat ze dat doet. Riding on the LNN. Dan bent de Nederlandse bluesliefhebbers. Die denkt aan een uitvoering van de Bintangs. De mannen uit Beverwijk. Nou, het nummer wat ik ga draaien, dat is niet uit Nederland. Dat is uit Engeland van John Mayall en de Bluesbreakers. Riding on the LNN van de CD Blues Forever uit 2006.
1: Ladies and gentlemen, please welcome all the way down from Los Angeles, John Mayall's Bluesbreakers.

briefde hij me deurriden op de trein. En ja, dit heeft, nou nee, niet direct met John Mayall te maken, maar een klein beetje toch ook weer wel. Want op het afscheidsconcert van Harry Musquet op 15 januari 1974, wat door de VARA opgenomen is en waar een mooie LP van nu te komen is, door zong ook Cuby and the Blizzards, een eigen nummer van Gelling en Musquet, over de trein, over de Night Train.

De Night Train is vertrokken en wij gaan naar een volgende nummer. Niet nadat ik u eerst even vertel dat Harry's Blues elke zondag te beluisteren is tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Ook drie keer een liedje over de trein. En in dit geval The Last Train, de laatste trein. Een nummer van Alan Toussaint, wat hij schreef in 1974 en uitbracht weer op de LP The Southern Nights. Maar de eerste uitvoering die is van Mavis Staples. Mavis Staples is een van de familie Staples, de Staples Singers, de groep van vader Pops Staples. En Mavis die is nog steeds actief, ze is van 1939, maar afgelopen zomer trad ze nog op in Nederland. Dit is van de LP You Are Not Alone in 2010, The Last Train.

Mooie uitvoering, hè? Mooie uitvoering van The Last Train van Mavis Staples. Maar het origineel moet er dan uiteraard ook bij horen. Dat is de New Orleans versie. De New Orleans versie van pianist, arrangeur, schrijver Alan Toussaint. 2 jaar terug denk ik dat hij overleden is. Man die geweldig veel invloed had op de muziek in Amerika en zeker op de muziek in New Orleans. Het origineel van The Last Train uit 1975.

En dan blijft er nog één over. Nog één lessentrein die moet vertrekken. En die vertrekt vanuit Engeland. Van een groep die niet meer bestiet. De groep Supercharts. Opgericht in 1974 rondom de saxofonist Albie Dunley. Een groep die een geweldige live performance had. Zodanig dat ze niet in het voorprogramma van een grote band mogen optreden. Ja, één keer. Hè, toen Queen in Londen optrad. In dat bekende park in Londen. Toen mogen ze in het voorprogramma. Ze hebben ook niet zo heel lang bestaan. Ik geloof dat ze in 1984 of zo dat ze ermee de stop bent. Maar hun versie van The Last Train is echt super, super, super. Supercharts.

naar Drijm van kunnen genieten. Van de LP Horizontal Refreshment, dat was de laatste uitvoering van de Last Train van Supercharts. Doorveur Alan Toussaint uit 1975. En de eerste aflevering van de Last Train die was van Mavis Staples uit 2010. Duke Robillard, dat was een man die gitaar speelde in de band van Muddy Waters en later uiteraard zelfstandig verder gegaan is. Ja, en ook door komt de trein, komt om de hoek kijken. Dit is van de LP Lowdown and Tore Up in 2011, The Train Fare Home.

goede band hoor, Duke Robbelaar. Was dat een tikje terug dat ze in Grollo optraden? Ik geloof het was wel, denk ik, vorig jaar of het jaar daarvoor. Harry's Blues, de Lustrinoor. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. En in deze aflevering allemaal liedjes die gaat over de trein. Bijvoorbeeld het staan op een station, wachten op een station, op een trein die aankomt, op een liefde die aankomt of een liefde die vertrekt of wat dan ook. Kevin Moore, die zingt erover van de cd, ik denk dat een van zijn eerste cd's was, in 1996, de cd Just Like You, Standing at the Station.

Lekkere muziek, een beetje uit, uw dissertiet natuurlijk al, hè, van de laatste 20 jaar. Want de volgende, dat is weer een older, dat is 1971, dus niet pre-war, maar post-war blues van Robert Pete Williams. Robert Pete Williams is wel een bekende in de oude blueswereld, want hij zat onder andere in de Parchman State Prison in Mississippi. Niet al te beste geschiedenis die de man heeft. En door is hij onder andere opgenomen voor de bekende Field Recordings voor de Library of Congress. En daarbij zong hij de Railroad Blues, Robert Pete Williams.

Nou, heel wat treinen boven langs gegaan. De lessen van Robert Pete Williams en alle lessen die is van Tom Waits. Maar eerst zeg ik hem dat Harry's Blue samengesteld en gepresenteerd wordt door Albert Haar. En de techniek in handen was van Karel Post. Tom Waits van de LP Blue Valentine uit 1978. De trein die bij het kerkhof langskomt. The Whistling Past the Graveyard.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Ronnie Taylor was de zanger-gitarist van de Four Pharaohs uit Columbus. Hij nam ook op als King Pharaoh. En in 1967 ging hij verder onder zijn eigen naam voor het lokale Nassau Records. En in de jaren 70 verhuisde hij naar Nieuw-Zeeland en daar begon hij zijn Ronnie Taylor Band. En in 2019 overleed hij in Nieuw-Zeeland. Ronnie Taylor, Without Love.

Ronnie Taylor, Without Love. Barbara Lynn, dat was een geweldige gitarist uit Texas. Deze single uit 1971 werd een bescheiden hit in Amerika. Ze schreef doorgaans haar eigen materiaal. En ze toerde met Stevie Wonder, Sam Cooke, James Brown, Marvin Gaye en Ike en Tina Turner. En de Rolling Stones coverde haar nummer We've Got a Good Thing Going. Barbara Lynn, I'll Suffer.

Barbara Lynn, I'll Suffer. James Carr, dat was de sterartiest van Goldwax Records in Memphis. Hij werd beroemd door zijn ultieme hit The Dark End of the Street. En hij nam een nummer op van Quentin Clowns. En dat was de eigenaar van Goldwax Records, James Carr. These Ain't Raindrops.

James Carr, These Ain't Raindrops. Eddie en Ernie, dat waren Eddie Campbell en Ernie Johnson uit Phoenix. En Eddie Campbell redde zich uitstekend, maar Ernie Johnson zwierf later als dakloze zwerver door Phoenix. En op 20 augustus 2005 werd hij 's nachts doodgereden door een automobilist die doorreed. Eddie en Ernie, Standing at the Crossroads.

Eddie en Ernie standing at the crossroads. De Chantels, dat waren vier dames uit een kerkkoor uit de Bronx in New York. En ze werden ontdekt door Richard Barrett, en dat was een bandlid van de Valentines. En ze kregen een contract bij de manager van Frankie Lyman en de Teenagers. En Arlene Smith, de leadzangeres van de Chantels, probeerde het later als soloartiest, maar dat mislukte hopeloos. De Chantels, Every Night I Pray.

The Chantels, Every Night I Pray. Het nummer werd geschreven door producer Marlon Green en gitarist Eddie Hinton. Het werd opgenomen door de dochter van blueslegende Josh White. Judy White was achtergrondzangeres bij haar vader en wilde een solo-singeltje maken. Daarna vormde ze een duo met de dochter van Miriam Makeba, maar Bungie en Judy werd nooit een succes en toen ging ze maar toeren met de gospelgroep The Patterson Singers. Judy White, Satisfaction Guaranteed.

Linda Jones, What Can I Do? CC Hill coverde een nummer van Sam Cooke en evenals Bobby Bland en Little Milton nam hij zowel blues als soul nummers op en dat mixte hij ook een beetje en de Amerikaanse media noemde die muziek blues soul. In 1984 was hij betrokken bij een ernstig verkeersongeval en 2 maanden later overleed hij in Dallas, want een bloedprop uit zijn been veroorzaakte een hartstilstand. Hij werd 48 jaar. CC Hill, Nothing Can Change the Love I Have For You.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Luck of the Draw van de Alice Mano Band is het album van deze week. En vooral zanger Chris Ellis heeft heel goed naar de Amerikaanse Southern Rock Bands geluisterd. En hij is tevens de belangrijkste componist binnen de band. De Alice Mano Band, Luck of Draw.

de Alice Mano Band, Luck of the Draw. Vince Gill, dat is een topgitarist uit Nashville en sinds 2017 deel uitmakend van de Eagles, nam een duet op met Gladys Knight uit Atlanta en dat gebeurde in de Ocean Way Studios in Hollywood. Vince Gill en Gladys Knight, Ain't Nothing Like the Real Thing.

Vince Gill en Gladys Knight, Ain't Nothing Like the Real Thing. Soulzanger en predikant Al Green nam met singer-songwriter Loy Lovett een nummer op van Willie Nelson. En dat deden ze met pianist Benmont Stench, organist Billy Preston en de Memphis Horns. Al Green en Loy Lovett, Funny How Time Slips Away.

Queen and I love it. Funny how time slips away. Dusty Springfield nam haar album Dusty in Memphis op in de American Studios in Memphis, maar ze was heel ontevreden over het resultaat en daarom zong ze de nummers opnieuw in. En dat gebeurde in de Atlantic Studios in New York en het resultaat was wel een wereldhit. Dusty Springfield, Son of a Preacher Man.

Dusty Springfield, son of a preacher man. De nachtegaal van New Orleans, Aaron Neville, zong met countryzangeres Tricia Yearwood een oude hit van Patsy Cline uit 1961. En dat was eerder al eens gedaan door Carla Thomas, Crispian St. Peters, Lynn Anderson, Michael Nesmith, Linda Ronstadt, Wanda Jackson en Cyndi Lauper. Aaron Neville en Tricia Yearwood, I Fall to Pieces.

Aaron Neville en Trisha Yearwood, I Fall to Pieces. Songwriter Wayne Carson Thompson schreef het nummer binnen een kwartier en vervolgens namen Chips Moman en Dan Pennett in de studio op met de 17-jarige zanger Alex Shilton uit Memphis. Maar toen moest het plaatje een naam hebben en ze kozen voor de bandnaam The DeVilles. Maar uiteindelijk verscheen de single onder de naam The Box Tops. En het werd nog een wereldhit ook, The Box Tops, The Ladder.

The Box Tops, The Ladder. Rock'n'roll legende Little Richard coverde met countryzangeres Tanya Tucker een oude hit van Eddie Cochran uit 1959. Dat deden ze met T-Bone Burnett als gitarist. En het nummer was eerder al opgenomen door The Move, The Sex Pistols, Shakin' Stevens, Tom Petty, The New York Dolls, Herman Brood en Led Zeppelin. Little Richard en Tanya Tucker. Something Else.

Little Richard en Tanya Tucker, Something Else. Sandy Posey uit Alabama was achtergrondzangeres in de studio's in Nashville, Muscle Shoals en Memphis. En ze was de vaste achtergrondzangeres bij Elvis Presley. Ze nam een demo op voor MGM Records, maar die werd zo goed bevonden dat het nummer gewoon op single werd uitgebracht. En het werd een grote hit in Amerika. Sandy Posey, Born a Woman. MUZIEK

Sandy Poggi, Born a Woman. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Soulzangeres Patti LaBelle en countryzanger Travis Tritt hebben beide een echte strot. En daarom zijn ze uitermate geschikt voor dit nummer. Patti LaBelle en Travis Tritt, When Something Is Wrong With My Baby.

0: Vienna tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. De tweede generatie, zo kun je Shirley King wel noemen, want zij is de dochter van B.B. King. En daar is een nieuwe cd van uitgekomen, Blues for a King. Verder muziek van Marcus Lazarus, Will Wesley, Robbie Ray, The Western Centuries. Drie mooie uitvoeringen van het nummer van Junior Parker, Sometimes, Ben Rice, Josh Krasin, zelfs Bruce Springsteen. Maar we begonnen met de Black Track Blues Band, Best Friend's Grave.

Ja, Joy, Joy, Joy. Best Friend's Grave, het nummer van de Backtrack Blues Band. De Backtrack Blues Band. En nu nog een nummer van Little Walter, nummer Backtrack. En de man achter de Backtrack Blues Band is met name Sonny Charles. Dat is de leadzanger en de mondharmonica speler van de band. Kevin Burt, dat is de volgende die op de lijst staat. Dat is een man die al jaren bezig is met het maken van muziek. Niet hele grote muziek, niet hele grote carrière heeft, maar hij giet wel steeds de deur. Hij staat op de hoes van de cd ook mooi, misschien een pick-up truck, waarvan hij denkt, van, nou ja, door red ik gewoon altijd met rond, denk ik zo ongeveer. Nee, cd die heet Stone Crazy en het nummer is Pretty Little Thing.

0: You such a pretty little thing.
1: Pretty Little Thing, dat is het nummer van Kevin Bird. En dat moet dan eigenlijk op zijn, misschien op zijn Texaans uitspreken. Pretty Little Thing. En komt van de nieuwe CD Stone Gracie. De twintigste CD van Bruce Springsteen. Normaal zal ik in Harris Blues niet zo gauw een nummer van Bruce Springsteen duiden, want ik vind het niet uitgesproken blues. Ook niet echte Amerikanen, alhoewel de CD Nebraska wel in die richting ging. Maar op de laatste CD van Springsteen, Letter to You, er staat één prachtig nummer op. De andere nummers, dat is het traditionele werk van Springsteen. Dat moet je van Holden of niet. Maar dit nummer, dit is echt zeer de muiten weerd. Bruce Springsteen met One Minute You're Here.
2: Big black train coming down the track.

ruwe bolster. En dit is de blanke pit van Bruce Springsteen. One Minute You're Here. Misschien wel een beetje op het zang aan Clarence Clemens, de man die in 2011 overleden is. Lid van de E Street Band. Van zijn nieuwe CD Letter to You. Josh Crazin, heel ander verhaal. Man die met dit aan American Idol en door ook het beste succes met had. Hij kwam gewoon uit de marine. Hij diende nog bij de marine toen hij door aan meedeed. En toen kreeg hij zo opeens een carrière in de muziek. Een beetje in de country wereldmuziek. In de country muziekwereld. Ja, de country muziekwereld. Dat ging hem niet al te goed af in die zin van hij kreeg toch succes en dat steeg hem een beetje door de kop. En dat kwam niet helemaal goed met hem. Op een gegeven moment was hij fut. Had hij een briefje nodig van dat aflopen moest wezen. Maar gelukkig, het is allemaal goed gekomen. Er is een nieuwe single van hem, Udekom, van Josh Crazin, het nummer Home.

Josh Crazin met zijn nieuwe single Home. Out of the box, wat denk je daarna? Nou, denk dat de mensen dan denken van... dan ben je een beetje spontaan aan het denken. Spontaan aan het redeneren. Out of the box denken. Niet overal aan vastzitten. Dit kan ook heel anders wezen. Out of the box kan ook wezen van dat de muziek... dat die uit een boxje komt. Dat kan ook. Maar hij kan ook komen uit een cigar box gitaar. Een eigen gebouwde gitaar van een sigarendeus, een stok met een paar snaren erop. Iemand die dat in Nederland heel veel deed, dat is cigar box Henry. Een man uit Dalfsen. Maar in dit geval is het een cd van het duo Ben Rice en R.B. Stone. En daarvan het nummer Jesus Needs a Gig.

Ben Rice en Arby Stone van de CD Out of the Box, Jesus Needs a Gig. Het is Blues, de Lustrinoir. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. Het is een nummer van Junior Parker, Little Junior Parker. Origineel uit 1958, man die geboren is in Clarksdale. Ontdekt is door Ike Turner, de man van Ike en Tina Turner. En ja, zijn mentor was eigenlijk Sonny Boy Williamson. Nou, die woonde ook vlakbij in Tutwiler, dat ligt vlakbij Clarksdale, in Mississippi, in Amerika. Nou, dat nummer, dat staat centraal. En de eerste uitvoering die is van een nieuwe CD van John Nemeth. De man met de Hongaarse naam, maar een volbloed Amerikaan. Van de CD Stronger Than Strong, Something.

De meest recente versie van Sometimes in de uitvoering van John Nemeth van de cd Stronger Than Strong. En de mondharmonica die speelt natuurlijk een prominente rol. Geen wonder, want het nummer weer in 1958 opgenomen door Little Junior Parker, ook een mondharmonica speler. Ik weet niet of dit opgenomen is in Memphis, denk het wel, want Sam Phillips, dat was de man die hem ontdekt heeft eigenlijk, of ontdekt, dat was Ike Turner, maar die hem groter gemaakt heeft met nummers op het Sun label. Later ging hij over op een ander label, de Modern Records van de Bihari Brothers. Maar op Sun Records door heeft hij grote successen gehad, onder andere met Mystery Train, een nummer wat ook door Elvis Presley opgenomen is, compositie van hemzelf. Dit nummer, Sometimes, een compositie van Don Robey in de uitvoering van Junior Parker.

Little Junior Parker in 1958 met Sometimes. De derde versie die is van een man die vooral bekend geworden is als mondharmonica speler bij de Fabulous Thunderbirds. Een band uit het westen van Amerika. Kim Wilson heb ik het dan over. Maar die daarnaast ook allerlei solo dingen maakte. Hij begon al in 1993 met Tiger Man, zijn eerste eigen album. Dit is een nummer wat uit te komen is op een cd uit 2003. Looking for Trouble. De versie Sometimes van Kim Wilson.

Drie versies van Sometimes, het nummer van Little Junior Parker uit 1958. De eerste die je hoort was van Kim Wilson uit 2003. En de eerste die was van John Nemeth van de CD Stronger Than Strong. En die is uit 2020. De Western Centuries, ja, dat is een hele bijzondere band. Is dat eigenlijk kun je niet zeggen dat het een band is. Het is meer een concept. Een aantal mensen die bij elkaar gaan zitten. Callahan Morrison, Ethan Lawton en Jim Miller, die drieën. En die speelt in allerlei andere bands. Maar voor deze gelegenheid hebben ze zich de Western Centuries genoemd. Het zit een beetje in de sfeer van de old-time country muziek. En dit is van een cd die heet Call the Captain. En het gaat over Dynamite Kid.

Ja, wel een lekker soundje toch, hè? Van de Western Centuries van de CD Call the Captain, The Dynamite Kid. Robbie Ray, dat beblieft in Amerika. Dit is een man meer uit het zuiden van Amerika, Florida, die naar New Orleans toegegaan is. Wat meer de blues, de rhythm and blues-achtige kant. Dit is van de titelstukje van de CD Up and Down.

Robbie Ray, Up and Down, titelstuk van zijn nieuwe cd. Beetje country blues achter, zou je kunnen zeggen. Het is in ieder geval geen rhythm and blues van New Orleans, want dat klinkt met blazers erbij heel anders. En dit is toch wat meer de akoestische slide en de mondharmonica erbij. Twee gitaristen, Will Wesley en Kern Pratt. En die hebben samen een nieuwe single gemaakt, A New Kind of Blues. En Will Wesley, die komt uit Californië. En die speelde samen met mensen, bekende mensen, Larry Gardner, Creative Champion. En Kern Pratt, dat is een man die uit de Mississippi Delta komt. Die dus echt uit de wereld van de blues komt. Die optreden met Johnny Winter, met Delbert McClinton, Bobby Rush, nou, noem ze allemaal maar op. Dit is een single van het duo. Ze maakt ook zelf eigen cd's. Maar dit is een combinatie van deze beide man. Will Wesley en Kern Pratt met A New Kind of Blues.

A New Kind of Blues, dat is het motto van Will Wesley en Curtin Pratt, allebei de gitaristen. En dat valt op dit nummer ook wel te horen. Ja, tonacht doe eigenlijk allemaal Amerikaanse muziek, denk ik uitsluitend Amerikaanse muziek. Dus het wordt tijd om eens aan deze kant van de grote plas te kijken. Marcus Lazarus, dat is een man die uit Engeland komt. En die heeft zijn vierde album, denk ik, ondertussen uitgebracht. Het is een man die in 2013 kwam mee met zijn eerste werk. Dat was een EP toen nog met vier nummers. Beckett and Thieves. En in 2017 met Save My Soul. En ook komt hij met de CD How Low Can You Go? Marcus Lazarus met One Last Goodbye.

Marcus Lazarus uit Engeland. How long can you go? Dat is de titel van de cd. En dit was One Last Goodbye. Het is ook zo'n man, net als zo'n Sean Webster, zeg maar, die eigenlijk prima op het podium in Grollo zou kunnen staan bij Hofstegen en me door een concert te geven. En misschien ook wel bij het keerpunt in Spiekeboer. Ja, helaas, je bent dichter wat betreft de muziek. Je kunt het nog wel terecht voor een afhaalmaaltijd. Lekkere snet bij Hofstegen. En ook in de Spiekeboer kun je ook het een en ander kriegen. Dus denk er eens een keer aan. Want je moet die mensen toch een beetje in de bien proberen te houden. Harry's Blues, de Rijn naar de Lustert. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een hele mooie cd van Shirley King. Shirley King, dat is de dochter van B.B. King. Een cd die uitgebracht is op 19 juni. En dat is de dag van het einde van de slavernij in Amerika. En uiteraard de zwarte bevolking die kijkt er altijd heel nadrukkelijk naar. Het is een cd die ze maakte met allerlei bekende mensen. Joe Louis Walker, Duke Robillard, Elvin Bishop. Pat Travers speelde zelfs met. De enorme hardspelende gitarist. Kirk Fletcher speelde met. En Steve Cropper van Booker T en de MG's. Hier het nummer waar ze samenspeelde met Robin Ford. Shirley King van de cd Blues for a King, Feeling Good.

0: Veldelien, Stad Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Het is een boerendochter uit Oklahoma en ze trad op tijdens rodeo's. En daar werd ze ontdekt door countryzanger Red Steagall. Intussen heeft ze 80 miljoen albums verkocht en 25 nummer 1 hits in Amerika. Reba McEntire, Consider Me Gone.

Reba McEntire, Consider Me Gone. Tim O'Brien uit West Virginia hoorde als jongen van 12 jaar Bob Dylan op de radio. En toen wist hij meteen, dit wil ik ook. Hij had de band Hot Rice, hij had een duo met zijn zus Molly O'Brien. En intussen heeft hij een solocontract bij Sugar Hill Records. En hij heeft al 23 albums gemaakt. Tim O'Brien, Sail Away.

Tim O'Brien, Sail Away. Darius Rucker uit South Carolina was jarenlang de zanger van Hootie and the Blowfish. Maar na 6 hits ging hij solo verder en hij werd na Ray Charles en Charlie Pride de derde zwarte zanger die hits scoorde met country nummers. Darius Rucker, Comeback Song.

0: song.
1: Darius Rucker, Comeback Song. Sonny Landreth uit Mississippi kreeg als bluesgitarist de bijnaam in Amerika King of the Slidico. Hij begon lang geleden bij Clifton Chenier. Hij was de gitarist bij John Hiatt, John Mayall en de Bluesbreakers en Jimmy Buffett. Sonny Landreth, Louisiana 1927.

Sonny Landreth, Louisiana, 1927. Brothers Osborne komen uit Maryland. Dat is de band met de broers T.J. Osborne en John Osborne. John Osborne is getrouwd met de Engelse zangeres Lucy Silvas. En in 2021 kwam T.J. uit de kast. Hij werd de eerste homoseksuele muzikant bij een country label. Brothers Osborne, Stay a Little Longer.

Alice Osborne, Stay a Little Longer. Reckless Kelly, dat is een band uit Idaho met de broers Willie en Cody Brown. En die twee verhuisden met de complete band naar Austin. Daar maakten ze intussen 13 albums en ze spelen wekelijks in de beroemde clubs in Austin. De Continental Club, Saxon Pub en Antones. Reckless Kelly, Riders in the Rain.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Ready Now van Jimmy Hall is het album van deze week. En Jimmy Hall komt uit Alabama en is een muzikant met een lange staat van dienst. Hij was jarenlang de frontman van de Southern rockband Wet Willie. En we kennen hem daarna van Royal Southern Brotherhood, Jeff Beck en Hank Williams Jr. De gitaarsolo is van Joe Bonamassa. Jimmy Hall, Rising Up.

Jimmy Hall, Rising Up. Catherine McGrath komt uit Noord-Ierland en ze ging naar Londen, want daar maak je tenslotte carrière, maar ze reisde al snel door naar Nashville en daar kreeg ze een contract bij Warner Brothers en de meeste Amerikanen weten niet eens dat ze eigenlijk uit Noord-Ierland komt. Catherine McGrath, Hell Would Have to Freeze Over.

Catherine McGrath, Hell Would Have to Freeze Over. Guster, dat is een band uit Boston. De band werd in 1991 opgericht door studenten van de Tufts University in Massachusetts en in 1994 verscheen het debuutalbum Parachute. De band heeft twee zangers, Adam Gardner en Ryan Miller. Ze hebben 7 albums en ze zijn in Canada groter dan in Amerika. Guster, Memo to My Son.

Guster. Memo to my son. Tim McGraw uit Louisiana heeft 10 albums die op nummer 1 eindigden in de albumcharts in Amerika. En hij had ook nog 25 nummer 1 hits met singles. Hij is getrouwd met zangeres Faith Hill en zijn vader was een beroemde honkballer bij de New York Mets en de Philadelphia Phillies. Tim McGraw, Southern Girl.

Tim McGraw, Southern Girl. Mark Broussard, dat is een soul and blues zanger uit Louisiana. In 2004 verscheen zijn debuutalbum en dat kreeg lovende kritieken. Intussen heeft hij 12 albums en de kritieken zijn nog steeds heel goed, maar toch is hij niet de superster geworden die de platenlabels in hem zagen. Mark Broussard, You Can Leave Your Hat On.

Mark Broussard, You Can Leave This Head On. Luke Bryan uit Georgia was de songwriter van Travis Tritt voordat hij zijn eigen nummers zelf begon te zingen. Intussen heeft hij 27 nummer 1 hits in Amerika en een eigen platenlabel, 32 Bridge Entertainment. Luke Bryan, Strip It Down.

Luke Bryan, Strip It Down. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Bos Keix uit Ohio kwam voort uit de Steve Miller Band. In 1969 ging hij solo verder, maar hij brak pas door in 1976 met het album Silk Degrees. En in zijn begeleidingsband zaten toetsenist David Page, basgitarist David Hungate en drummer Jeff Pecaro. En die gingen later verder als Toto. Bos Keix, Midnight Dream.

0: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
1: De laatste dag in Mississippi, in het Delta-gebied. Greenwood ligt aan Highway 82. Aan deze grote oost-westverbinding liggen plaatsen als Indianola, geboorteplaats van zowel B.B. als Albert King en Leland, waar Jim Reed geboren is. In Greenwood zag Hubert Sumlin het levenslicht. Greenwood is de plaats waar jaarlijks het Mississippi Crossroad Blues Festival wordt gehouden. Een plaats om liefhebbers van de blues te treffen. Helma Vogel bijvoorbeeld, bluesimpresario uit Brabant, en Henk Demper en zijn vrienden van het bluesblad Blok. Maar bovenal muziek op een festival. Van John Hammond, Taj Mahal, Catfish Keith en Robert Lee Burnside.

0: Greenwood, Mississippi.
1: Akkoord.
0: The capital of the cotton, zeggen ze hier. De hoofdstad van het katoen. En we zitten hier op het eerste Crossroads Blues Festival. En wat schetst mijn verbazing? Ik kom hier binnenlopen en als eerste zie ik daar een Nederlandse. En wel Helma Vogel. Hoe is het mogelijk dat ik jou hier plotseling aantref?
2: Ik geniet eigenlijk van mijn jaarlijkse vakantie zo'n beetje. Die breng ik meestal, als ik even kan, door in Mississippi. Vandaar.
0: Voor de duidelijkheid, Helma Vogel is een bekende persoonlijkheid in de Nederlandse blueswereld. Zij heeft een groot bureau in Brabant. En zij doet het werk voor verschillende bluesartiesten in Nederland. En hier ook plotseling aangekomen is Henk Demper. Henk, welkom. Ook al uit Nederland. Werkt voor Blok Blues Magazine. Ja, dat is natuurlijk een hele grote verrassing, hè, dat je ineens in het midden van Mississippi zomaar Nederlands tegenkomt. Ben jij met Helma gekomen of ben je met een andere groep?
3: Nee, wij zijn hier met de Blues Bunch uit de Betuwe. We zijn met z'n vijven hier. En voor ons was het geen verrassing dat we je hier zouden treffen. Want via Henk en Henny van jouw fanclub Harry wisten wij dat jij hier zou zijn vandaag in Greenwood. En wat wij hier doen is een beetje vergelijkbaar met jullie doel. Een muzikale rondreis door het zuiden.
0: Nee, Helma, jij bent hier al vaker geweest, neem ik aan. Wij zijn hier voor de eerste keer. Jij ook, Henk?
3: Ja, wij zijn hier ook voor de eerste keer. Ja.
0: Wat is jouw indruk, Helma? Ik bedoel, leeft de blues hier nou echt of wat?
2: Niet voor alle mensen hier. Nee, absoluut niet. Voor wat meer mensen dan in Europa, maar dat is zeker niet voor alle mensen hier. Nee. Rapmuziek is vooral onder de jonge mensen veel populairder op het ogenblik dan blues.
0: Heb je ook het idee dat die jongere mensen niet meer herinnerd willen worden aan deze muziek, omdat ze dat doet denken aan hun ouders die het slecht hebben gehad enzovoort?
2: Ja. Zeker de country blues, de akoestische country blues, wordt alleen nog beluisterd door mensen van dezelfde leeftijd of wat jonger, maar zeker niet door de jongere generaties. En een van de redenen is, denk ik, dat ze inderdaad niet herinnerd wilden worden. Ja.
0: Vind je het niet raar, Henk, deze jonge mensen hun eigen cultuur helemaal niet begrijpen, dat het eigenlijk heel verdrongen wordt?
3: Nee, ik kan me er iets bij voorstellen. Als je hier in het zuiden door het platteland leidt en je ziet de contrasten tussen arm en rijk, die zijn onvoorstelbaar vergeleken met Nederland. Dan kan ik me voorstellen dat voor zwarte mensen die je hier in wijken ziet, dat de blues geen verhaal meer te vertellen heeft. En wat je hier ook op het festival ziet, vind ik heel opvallend. Dat is voor 90% zeer blank en zeer middelklaas. En ik sprak zo straks iemand van de organisatie. En die zijn volkomen onbeschaamd, laat ik het maar Amerikaans noemen. Nee, die mensen kunnen geen $15 betalen om hier te komen kijken.
0: Ja, nou dat is een... die is raak natuurlijk.
3: Ja,
0: daar had ik nog niet aan gedacht, want ik heb geen entree betaald, dus ik wist dat niet.
3: Nee, wij ook niet al. Ja, ik wel. Ja. In de voorverkoop, in het Blues Museum in Clarksdale, hebben wij kaartjes gekocht. Well, when my voice wife left me,

0: Robert Lee Burnside, dat is een protégé van jou, zou ik maar zeggen. Helma, ik heb vaker met jou aangetroffen. Jij gaat ook met hem naar zijn huis. Dikwijls, hoe ervaar je dat? De hele familie gebeurde met Robert Lee. En...
1: Ik ben langzamerhand de familie geworden. Ik ben een lid van de familie. Niet alleen van de Burnsides, maar ook van de aangetrouwde familie onderhand. Ja. En dat is een ervaring op zich, denk ik. En, dat is niet alleen leuk, maar het helpt je ook bij je werk, denk ik. Om de zaken beter te begrijpen. En, ik voel me daar heel vereerd altijd mee, moet ik zeggen. Want de familiebanden zijn heel sterk.
0: Ja, bij hen heel erg sterk. Ja. Dat is net zo'n beetje als je bij ons die minderheidsgroepen hebt, zoals de Indische mensen, dat is ook allemaal familie. En Henk, waar zijn jullie dan meer geweest? Want het is natuurlijk, wij zijn ook al heel lang onderweg. Waar zijn jullie overal geweest? Want, vertel eens.
2: Wij zijn begonnen in Atlanta. We hebben daar een auto gehuurd en het eerste wat we gedaan hebben vandaag is naar Nashville rijden. Want we zijn met z'n vijven en twee van ons, waaronder ik zelf, zijn ook niet vies van country music. En dan ga je naar Nashville.
0: Ja.
2: En wat mij opviel, dat die country music, het is wel een hele toeristische attractie in Nashville, maar het leeft ook. En ook hier in het zuiden, als je in de auto naar radiostations luistert, viel mij op dat alleen in de buurt van Clarksdale, dat ik een echt en een goed overigens bluesstation hoorde.
1: En alleen op zaterdag.
2: En voor de rest ook hier al heel veel country music.
0: Je hebt zelfs een zender, de CTV, dat is Country TV, heb je hier. Ongeveer net zoals MTV, je ziet constant dezelfde artiesten langskomen, zoals Frank Overstreet en John Michael Montgomery en dat soort mensen. Blues Channel is er niet op de tv.
2: Nee.
0: Heel weinig op de radio, helemaal zeggen hier en daar een uurtje. Wij hebben bijvoorbeeld de Smokehouse Blues gehoord in Houston. Dat is geloof ik 2 uur in de week of zo. Hier bij King Biscuit, maar dat is ook niet helemaal de KFV was dat. En dan Charlie Kimball nog met de Delta Blues. Maar die is nog niet zo lang in de lucht dus. Toch wel vreemd, hè? Ik bedoel dat je hier midden in het land waar de blues eigenlijk begonnen is, dan nog het meeste blues hoort, maar dan ook nog desalniettemin heel weinig. De situatie is toch wel vergelijkbaar bij Nederland, hè? Ik bedoel, er wordt bijna geen aandacht aan blues besteed. Hoewel het wel veel gespeeld wordt in cafés en clubs.
2: Ik heb in een sombere bui voor wat Nederland betreft wel eens gezegd dat blues en de toename van bluesfestivals zoiets wordt van de Dixieland festivals van de generaties voor ons. Een soort braderie karakter. Wat me hier ook in Nashville en in Louisiana opviel, dat voor mij zijn die scheidslijnen tussen country, Cajun, blues hier helemaal niet zo scherp. Want als ik in een kleine dorp in Tennessee bands hoor spelen, dan spelen ze op verzoek met hetzelfde gemak Cajun nummers als Western Swing of ze willen ook nog wel eens een country blues maken. Dat vind ik heel opvallend, dat die scheidslijnen hier helemaal niet zo groot zijn. En voor mij is dat eigenlijk een soort gemeenschappelijke noemer van Amerikaanse volksmuziek. Johnny,

0: Ja, toch raar dat hier wel veel blanken zitten. En dat ik bijvoorbeeld, dat wij bijvoorbeeld in Meridian, waar Jimmy Rogers dan vandaan komt, een avond bezocht hebben waar, waar alleen maar de Jimmy Rogers Memorial Festival, alleen maar blanken zaten. En helemaal,
1: er zijn blanke en er zijn zwarte clubs. Ja. En er zijn een paar clubs die allebei hebben.
2: Ja, maar
1: een club is
2: festival.
1: Of blank of zwart.
0: Ja, ja.
1: En de meeste artiesten spelen ook alleen of voor een blank of voor een zwart publiek.
3: Dat viel mij op toen ik net iemand ook van de organisatie vroeg, omdat wij morgen, als het toch weer zondag is, een kerk willen bezoeken. Ik vroeg die man, een blanke van de organisatie, van is hier een goede Baptist Church? Ja, die zijn er ook in een zwarte en een blanke uitvoering. En de man bezocht zelf blanke Baptist Church. En kon mij volstrekt niets vertellen of hier überhaupt zwarte Baptist Churches waren waar muzikaal iets te beleven viel. Mm. Hij wist het gewoon niet. En hij gaf ook eerlijk toe, dat zijn twee gescheiden werelden.
0: Nee, het is mij ook wel gevallen dat de oude generatie, zelfs de jongere generatie, de jongere generatie bedoel ik, en iets daarboven ook helemaal niets weten van bijvoorbeeld de man als Sonny Boy Williamson, waar wij het straf van bezocht hebben, waar we na heel veel moeite toch terecht zijn gekomen. En als je dan vraagt waar die man begraven is, dan weet bijna niemand dat. Dat is toch wel heel vreemd. En dan, dat afgezet tegen het feit dat deze man bij Blues Liefhebbers over de hele wereld bekend is. Dat is toch, en dan in zijn eigen dorp, in Toetwaller, dus praktisch niet.
3: Nee.
0: Dat is toch wel heel...
3: Voor mij was de meest krachtige notitie in het dagboekje wat ik daarbij hou, is in Rolling Fork vragen of mensen weten wat hier aan de hand is. Als iemand je vraagt wat je in godsnaam hier komt doen, en je zegt dat dit toch de geboorteplaats van Muddy Waters is.
0: Ja.
3: En ze dan vragen, who's that? Nou, dat vind ik tekenend.
0: Ja. Helma, denk jij nog dat je hier talent ontdekt om misschien ook in Nederland te laten optreden? Want jij kijkt natuurlijk met de schuin ook wel waar die hier rondloopt.
1: Er is meer kans dan in Chicago of Detroit, dat is zeker.
0: Ja.
1: Daar hoef je helemaal niet meer te gaan kijken.
0: Nee.
1: Hier ontdek je af en toe nog wel wat, waarmee je niet altijd kunt toeren of zo, maar... Jawel.
0: Wel, is het wel leuk om eens een keer te zeggen, nou, van als je per ongeluk komt, dan doe ik daar wat mee.
1: Dat heb ik al gedaan.
0: Oh, dat deed je al.
1: Met mensen die ik hier ontmoet heb.
0: Burnside natuurlijk. En,
1: ja, Mojo Buford, die dus intussen ook weer terug verhuisd is naar Mississippi van Chicago. En Kenny Brown, die heb ik al een keer op tournee gehad en die maak je nou eens dus weer.
0: Ja, jongens, ik zou zeggen namens Radio Drenthe hartstikke bedankt. En veel plezier.
3: Ja, dankjewel.
4: I'm taking my time, taking my time, taking my time. Gonna boogie woogie all night long.

0: rijden we over de Mississippi. Voor de vijfde, zesde maal nu, want we zijn een aantal keren kriskras eroverheen gegaan. Ditmaal wel de laatste keer. Kom nu in de staat Arkansas, de home of Bill Clinton zien we staan. Mooi nieuw bord. En terugkijkend op die rondrit door Mississippi, kunnen we zeggen dat het ons heel goed bevallen is. Een vriendelijke staat. De mensen die we ontmoet hebben waren vriendelijk en natuurlijk niet te vergeten de historische plek wat de blues betreft. Want dat zijn er nogal wat. Ik bedoel het graf van Sonny Boy Williamson, van het monument van Robert Johnson, het graf van Charlie Patton. De bekende Sanders die de blues spelen. Clarksdale niet te vergeten, het centrum van de blues. Meridian, het huis van Jimmy Rogers. Met een beetje weemoed, kun je wel zeggen, neem je dan afscheid van zo'n plek. Want het is toch een, ja, het is een, vooral die driehoek daar in de delta is een historische plek wat betreft de bluesmuziek. En ja, je weet niet of je er ooit als een keer weer komt, maar zouden mensen uit Drenthe die kant op gaan ooit en ze houden van blues, dan zou ik zeggen, kijk er eens rond, want het is er hartstikke mooi.
1: I've been walking silent river.

0: pure blues, Spuldeur, Otis Spen, de Riverside Blues. Eigenlijk ben je het verloren van Mississippi. Otis Spen, halfbroer van Muddy Waters. Geboren in Belzonia, ook al vlak in de buurt van Rolling Fork, waar als Muddy Waters vandaan komt.
1: Ja, en daarvoor hoorde u John Hammond met Red Hot Kisses, een stuk van Sonny Boy Williamson.
0: Deze aflevering van Harry's Blues. We maken door technicus Paul Meeldijk en samensteld door Albert Haar en Harry Musquet.
1: Hoera.
2: Volgende week in Harry's Blues.
3: Dallas is de boomtown van Texas. De staat in de staat. Waar Kennedy werd doodgeschoten. En waar Blind Lemon Jefferson en T-Bone Walker de blues speelden. Blues tussen koeien en olie.
4: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
5: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
6: De invloed van QB and the Blizzards op de Nederlandse rockwereld was ongekend groot. Zonder QB and the Blizzards had de hedendaagse rockscene er totaal anders uitgezien. QB and the Blizzards, No Shoes.

Cluby and the Blizzards, No Shoes. Harry Musquet had een hekel aan de gladde palingpop. Hij was van mening dat Volendam louter pathetische bullshit voortbracht. Maar ik denk dat hij voor de zangeres Mel een uitzondering had gemaakt. Mel en Vintage Future. I was wrong.

Mel and Vintage Future, I Was Wrong. En Mel is de kleindochter van Piet Veerman, de voormalige leadzanger van The Cats. En ze werd ontdekt door twee topmuzikanten, drummer Ton Dijkman en de onlangs overleden organist Nico Bransen. En dat waren de mannen achter Vintage Future, Mel and Vintage Future, Frozen in Time.

Mel and Vintage Future, Frozen in Time. Black Bottle Riot, dat is een band uit Nijmegen. En deze band produceert muziek in de sfeer van The Band, waar Harry Musquet een liefhebber van was. Black Bottle Riot, Just a Man.

Black Bottle Riot, Just a Man. De band maakt al een paar uitstekende albums, maar is nog steeds niet ontdekt door het grote publiek. Al komt dat wel, want zanger Simon Snell en gitarist Mike Sade zijn echt grote talenten. Black Bottle Riot, Bordertown.

Black Bottle, Riot, Border Town. John F. Klaver, dat is een bluesgitarist uit Harlem die al jaren actief is en al meerdere goede albums produceerde. Als gast doet de in Groningen wonende Amerikaan Tollak Ollestad mee. Hij speelde 7 jaar in de band van Michael McDonald, toerde met de formatie Venice door Nederland en bleef toen in Groningen hangen. De John F. Klaver Band, Get What You Deserve.

John F. Klaver Band, Get What You Deserve. John F. Klaver werkt regelmatig met gastmuzikanten en dit nummer wordt gezongen door de Engelse blueszanger Ian Siegel. De John F. Klaver Band, Little by Little.

De John F. Klaver Band, Little by Little. Gitarist Erwin Java kennen we als gitarist van White Honey, Herman Brood, Muskee, Queen of Blizzards en King of the World. En hij nam met zijn eigen band een album op met de Engelse blueszanger Sean Webster. Java Webster, Coming Home to the Blues.

Java Webster, Coming Home to the Blues. Sean Webster komt eigenlijk uit het Engelse Sheffield, maar hij ontmoette na een optreden in Giethoorn zijn toekomstige vrouw. En sindsdien opereert hij vanuit die toeristische trekpleister. Java Webster. Hey woman.

Java Webster, Hey Woman. Ieder jaar komt er een sterk album uit van de formatie Lone uit Amsterdam. Dit komt van het album Walk in the Park uit 2023. Maar het schijnt iedereen te ontgaan. Lone, Key to the Garden.

Loan, Key to the Garden. Loan bestaat uit gelouterde muzikanten onder leiding van gitarist Ferdinand Bakker, die jarenlang de gitarist was van El Quinn en zanger Michel van Dijk. En hij was actief bij Amsterdam, Le Baroque, Brainbox, Exception en uiteindelijk ook El Quinn. Loan, Small Kindness.

Alone, Small Kindness. Rob Orlemans, dat is een bluesrock gitarist uit Tiel, en hij leeft al jaren in de schaduw van zijn streekgenoot Julian Sass. Het komt van het album Into the Spirit. Rob Orlemans, Morning Dew.

Bob Orlemans, Morning Dew. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. En Rob Orlemans werkt als zanggitarist met een power trio dat altijd vol gas geeft, met drummer Ernst van E en basgitarist Piet Tromp. Rob Orlemans, Into the Spirit.

Hoi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Een uur lang muziek met onder andere Jack Bottleneck doorin. En Jack Bottleneck, dat is de naam van Johan Veenma. Hij komt uit Rentje, maar geest uit Friesland. En hij bespeelt de Bottleneck-gitaar. Een paar nummers van zijn nieuwe cd Cow Country. Ook muziek van de nieuwe cd van Daniel Lohuis. Van de cd van Edgar Winter over zijn broer Brother John. Maar we begonnen met Robert Rolf Feddersen. I like that rock and roll.

0: that rock and roll.
1: I like that rock and roll. Robert Rolf Feddersen is dat. Dat is een man uit Chicago die een tijd lang speelde in de band Loudmouth. En die nou, ja, dit is toch een beetje akoestisch opnemen. Wat meer een homemade production zou je kunnen zeggen. Het is een single die net goed en wel uitgebracht is van Robert Rolf Feddersen. Nou, iemand die al heel lang bezig is, dat is Julian Sass, man uit Gelderland. Geweldige gitarist, een bluesrock gitarist. Er zijn mensen die gaat voor hem door het vuur. Hij heeft een nieuwe cd uitgebracht en die heet heel toepasselijk Electra Acoustic. En dat, de naam zegt het al. Twee cd's, waarvan de ene elektrisch opgenomen is en de andere akoestisch opgenomen is. Draai eerst een nummer van de elektrische kant, Julian Sass, met Devil at the Door.

0: Devil at the Door van Julian Sess van zijn nieuwe dubbel CD Electroacoustic. We gaan naar Canada, naar Vancouver, althans in de buurt. Een plaatsje in de staat Vancouver in Canada. En ik heb het over Brock Davis. Brock Davis is een man die al op jonge leeftijd begon met de muziek. Maar ja, het werk en het gezin dat gewoon op een gegeven moment veur. Maar hij is toch weer bezig gegaan. Hij heeft een nieuwe CD gemaakt. En door die CD die hij opgenomen in Nashville, in de studio van Ronnie Millsap. Studio waar Roy Orbison bijvoorbeeld ooit opnam. Het is wat meer de wat rustige muziek, wat beschouwende muziek van een jonge vader die trots is op zijn gezin. Brock Davis met A Song Waiting to Be Sung.
1: You're a empty

A Song Waiting To Be Sung van Brock Davis. Een single die hij gebracht heeft. Waarschijnlijk de voorloper van een cd van deze man uit Canada. Nou, uit Erika komt de volgende zanger. En dan weet je het uiteraard wel. Dan is het Daniel Lohuis van zijn nieuwe dubbel cd die net uitgekomen is. Een dubbel cd die hij weer gemaakt heeft eigenlijk met de vertrouwde mensen. Uiteraard met Bernard Gepken op gitaar. Rijer Zwart op de bas erbij. Ferry Laagdijk, Vleugel, Bram Hakkers op drums. En Misha Potten ook op drums. En Josh Teken op de cello. Een cd waar de teksten weer heel belangrijk bent. Zoals altijd bij Daniel Lohuis. Zoals hij het leven eigenlijk doorgiet. Stap voor stap.

nummer van de Nee-CD, de dubbel-CD van Daniel Lohuis, Stap voor Stap. Wij maken de stap van Erica naar Rinsima Geest, een dorpje in de buurt van Dokkum, Friesland. Want daar komt Jack Bottleneck vandaan. Jack Bottleneck, dat is de artiestennaam van Johan Venema. Want die Jorre wat terug ook een CD uitgebracht heeft. Een bijzondere figuur eigenlijk, ook in Friesland. Hij zingt ook wel in het Fries trouwens, maar de Americana-muziek, de roots-muziek, die liggen ook zeer nauw aan het hart. Hij speelt samen met een band tegenwoordig, Rob Takema op bas, Herman Frank gitaar en Johannes Blanksma drummer. En hij zelf als gitarist en vooral op de slide op de Bottleneck-gitaar uiteraard. Jack Bottleneck van zijn nieuwe CD Cow Country. Ain't waiting.

Jack Bottleneck uit Friesland met het nummer Ain't Waiting. Compositie trouwens van Justin Towns Earl, de zoon van Steve Earl, die vorig jaar, denk ik, of het jaar daarvoor al, op tragische wijze, overleden is. Op jonge leeftijd trouwens. Van de nieuwe cd van Jack Bottleneck, Cow Country. Harry's Blues, daar hoor je dit soort muziek in. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En in dit geval een nummer van Robert Johnson. De bekende bluesman uit Amerika, uit Mississippi. Die maar jong overleden is eigenlijk. Ja, heel jong overleden is. Betrekkelijk weinig materiaal. No Lord Neff. Een stuk of 20 nummers, denk ik. Hij is 27 jaar geworden. En de opname die ik laat horen, die is gemaakt in San Antonio. De stad waar Harry Muskee en ik ook geweest ben bij de plek waar die opname gemaakt is. En de eerste uitvoering die is van Johnny Winter. En Johnny Winter, dat is de broer van Edgar Winter. En dat is recentelijk een cd uitgekomen die Edgar Winter gemaakt heeft en opgedragen heeft aan zijn broer Brother John. Maar hier is Johnny Winter uit de periode 63 tot 68, of die periode Texas 63-68. Johnny Winter met Kind-Hearted Woman Blues.

the highway side. So that old evil spirit can I

Nou, dit is echt de Texas Blues versie van het nummer van Robert Johnson, The Kind-Hearted Woman Blues. U de voert de Johnny Winter op gitaar en zang uiteraard. Johnny Winter, de man die geboren is in Port Arthur in het zuiden van Texas aan de Gulf Coast. Dat is ook een mooi museum waar ook andere Johnny Winter en zijn broer Edgar Winter in voorkomt. En dit is Johnny Winter is overleden trouwens in 2014. In 1938 is Robert Johnson overleden op 27-jarige leeftijd. En een jaar daarvoor heeft hij een opname gemaakt op 23 november in San Antonio in Texas. Onder andere twee versies van het nummer Kind-Hearted Woman Blues. Die staan ook allebei op die prachtige cd-box die jaren geleden alweer uitgekomen is met al het werk van Robert Johnson. The Kind-Hearted Woman Blues.

0: evil all the time. She's a kind-hearted woman, but she studies evil all the time. You have to kill me, baby, have to have it on your mind. Someday, someday, I will shake your hand goodbye. Shake your hand goodbye. I can't give any more my loving, 'cause I just ain't satisfied.
1: Ja, dit is echt heel, heel old uit 1936. Het geruis op de plaat dat kunnen horen. Door de originele versie van de Kind-Hearted Woman Blues van Robert Johnson. Nou, dat hij veel invloed had, dat is volstrekt duidelijk. Want Jan en Alleman heeft muziek van hem opgenomen. En deze versie van Kind-Hearted Woman Blues is onder andere ook opgenomen door Todd Rundgren. Todd Rundgren is denk ik vooral bekend geworden als meer als producer eigenlijk. Hij zat in de beroemde Beersfield Studio, waar als de band onder andere opnam. En hij heeft in 2010 een cd gemaakt die helemaal gewijd is aan de muziek van Robert Johnson, Todd Rundgren Johnson, en door van zijn versie dus van de Kind-Hearted Woman Blues.

De derde versie van de Kind-Hearted Woman Blues van Robert Johnson in de uitvoering van Todd Rundgren. Trouwens, Todd Rundgren, een bijzonder man, hoor. Geboren in 1948. Zeer muzikaal. En heel bijzonder, in 2020 heeft hij de Engelse vertaling van het nummer Flappy van Joep van Hek op een nummer. Todd Rundgren. De eerste versie van Kind-Hearted Woman Blues die was van Johnny Winter uit de 60e jaren. En het origineel van Robert Johnson uit 1936. We gaan naar 2022. Er is een cd uitgekomen getiteld Brother John. En Brother John, dat is Johnny Winter, de broer van Edgar Winter. De man die in 2014 overleden is. En hij heeft dus een tribute willen brengen aan zijn broer John. Dat doet hij met allerlei artiesten samen. En in dit geval samen met Cap Mo, de bekende blueszanger Cap Mo. Edgar Winter en Cap Mo in Lone Star Blues.

Edgar Winter en Cap Mo met een nummer van de nieuwe CD Brother John, het nummer Lone Star Blues. We gaan naar wat meer contemplatieve muziek, mag ik het zo zeggen. Goede muziek die heel goed gemaakt is, maar die een beetje wat ingetogen is. Denk een beetje aan de sfeer van Ray Bonneville of Gigi Gale bijvoorbeeld. Ik heb het over Jim Keller, een muzikant uit New York die een nieuwe CD gemaakt heeft. De CD By No Means, en het nummer dat ik draai, dat is Laying on the Tracks.

Ja, heerlijke, rustgevende muziek bijna van deze Jim Keller. Deze man uit New York van zijn nieuwe cd By No Means, Laying on the Tracks. Daniel Loos die kan eigenlijk beide. Die kan zowel hele mooie liedjes maken, rustgevende muziek maken. Hij kan ook heftige muziek maken, kan blues maken. Zijn nieuwe cd is eigenlijk een beetje een mix tussen beide. Er zit niet uitgesproken blueswerk op. Echte luisterliedjes zitten er wel op, maar ook weer niet zoveel. Het zit er wat meer tussenin. Nou, Daniel Loos dus van de nieuwe cd. Zeg maar wanneer.

Daniel Loos, zeg maar wanneer van zijn nieuwe CD. Nog even terug naar Jack Bottleneck. De man uit Friesland, Johan Venema, die een nieuwe CD maakt, heeft Cow Country. En daarop ook een nummer van Rory Gallagher, de Bart uit, uit Ierland. Helaas al lang overleden Bart uit Ierland, die een klein beetje te vullen drang heeft, denk ik. Maar wel een geweldige bluesman. Nou, in de uitvoering van Jack Bottleneck klinkt dat zo. De Lone Shark Blues.

Hele lekkere muziek hoor, van Jack Bottleneck. De Lone Shark Blues van zijn cd Cow Country. Dat is zijn nieuwe cd. In 2015 heeft hij ook al een cd uitgebracht. En dat was Lost and Found. We gaan naar Sugar Ray Rayford. De man die optreedt op het Holland International Blues Festival in juni dit jaar in Grollo. Ja, een van de namen die vastziet. Je weet tegenwoordig niet meer wat precies nog vastziet. Ondanks, als gevolg van alle rumoer in de wereld, zeg maar. Want John Fogerty, die zal komen, die heeft helaas overzegd. En ik weet dat Johan Derksen bezig is om nog een nieuwe grote naam te vinden. Maar Sugar Ray Rayford, die treedt in elk geval op. Daar zal ik zeker nummers spelen van zijn nieuwe cd, Into Deep en misschien wel Misinformation.

mix van soul, funk en blues van Sugar Ray Rayford van zijn cd Into Deep Misinformation. En dat brengt ons aan het eind van deze aflevering van Er is Blues, maar niet getreurd, volgende week dan ben wij er weer. Samenstelling en presentatie Albert Haar, techniek in hand van Karel Post. En wij besluiten met een nummer van de dubbel cd van Julian Sess, de cd Electracoustics. En we draaien een elektrisch nummer, World on Fire.

0: van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Het was een single van Elvis Presley uit 1957 en vervolgens werd het nummer gecoverd door Jerry Lee Lewis, Cliff Richard, Vince Taylor, de Spencer Davis Groep, Jay and the Americans, Carl Perkins, de Thielman Brothers, Dion, PJ Proby en Roy Orbison, Mean Woman.

Roy Orbison, Mean Woman Blues. Bluesgitarist Tom Seals uit Arkansas loopt vandaag zijn rode draad door het programma. Hij was een goede vriend van schrijver Andrew Fex. En zij gingen samen nummers schrijven. En voor de albums werden topmuzikanten ingeschakeld, zoals organist Al Cooper, mondharmonica-speler Sugar Blue, toetsenist King Solomon, basgitarist Johnny B. Gaydin en drummer Willie Hayes. Son Seals, Bad Axe.

Son Seals, Bad Aches. Connie Francis uit New Jersey werd haar hele leven achtervolgd door ellende. Ze werd verkracht in een hotel in New York en daar kreeg ze uiteindelijk $2,5 miljoen schadevergoeding voor. Haar broer George werd vermoord door de maffia. Ze was manisch depressief. Ze onderging een paar zelfmoordpogingen. Ze belandde in een inrichting. Ze versleed 4 echtgenoten. Ze had een verhouding met Bobby Darin die overleed. Maar ze had ook 54 hits en dit was een top 5 hit in Amerika. Connie Francis, Lipstick on Your Color.

Connie Francis, Lipstick on Your Collar. En Connie Francis was niet de enige die achtervolgd werd door ellende, want ook Son Seals kan erover meepraten. In 1997 werd hij door zijn vrouw neergeschoten tijdens een echtelijke ruzie en hij belandde ernstig gewond in het ziekenhuis. In 1999 werd zijn linkerbeen geamputeerd, want hij had een ernstige vorm van suikerziekte. En tijdens het toeren door Amerika brandde zijn huis af, waardoor hij alles verloor, ook zijn gitaren en zijn prijzen. Son Seals, My Life.

Son Seals, My Life. Dion DiMucci uit de Bronx in New York was geen rock'n'roll zanger. Zijn muziek werd geduid als Bronx Blues. Hij ging ten onder aan drank en drugs. Hij ontdekte Jezus, hij krabbelde weer op. En hij maakt nog steeds, hij is intussen 81 jaar, mooie albums. Dion DiMucci.

Dion, de wanderer. Toen zijn gezondheid hem in de steek liet, ontbond Son Seal zijn begeleidingsband. En hij liet zich vervolgens begeleiden door de James Solberg Band. En dat was een band die jaren daarvoor altijd Luther Allison begeleidde. Son Seal's Jelly Jelly.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Very Best of Betty Swan is het album van deze week. En na het overlijden van haar echtgenoot in 1980... trok Betty Swan zich terug uit de muziek. Ze werd Jehovah getuige en verhuisde naar Las Vegas, waar ze als onderwijsres ging werken. Intussen is ze 77 jaar. Betty Swan, tell it like it is.

Betty Swan, Tell It Like It Is. Son Seal zat al in de herfst van zijn carrière toen een jonge rockband uit Burlington, een Vermont, Fish, een nummer van hem coverde, Funky Bitch. En de radiostations pikten dat nummer op, het werd een hit en Funky Bitch werd een begrip in Amerika en Son Seal werd zelfs zo enthousiast dat hij ging toeren met die jonge kornuiten van Fish. Son Seal, Dear Son.

Sonseals, Dear Sun. Het is een opname van de Crickets uit 1957 en daarna werd het nummer gecoverd door Bobby V, Jackie DeShannon, The Avery Brothers, The Nitty Gritty Dirt Band, Mutt, Wanda Jackson, Sir Douglas Quintet en Joe Eli. In 2004 namen de Crickets het nummer opnieuw op, deze keer met John Prine, en in 2005 deden ze dat nog een keer met twee gitaristen, namelijk met Brian May en Albert Lee. Maar dit is het originele 1957, The Crickets, Oh Boy.

Crickets, Oh Boy. In 2004 maakte de suikerziekte een end aan het leven van een blueszanger die regelmatig problemen had die zijn gevoel voor de blues weer aanwakkerde. En Harry Musquet zei het altijd al, als je de blues niet hebt gevoeld, kun je de blues ook niet geloofwaardig zingen. Son Seals werd 62 jaar en zijn zus werd verantwoordelijk voor zijn 14 kinderen. Son Seals, sitting at my window.

Sun Seals zitten at my window. Johnny Burnett uit Memphis kwam in 1964 om het leven toen hij in Clear Lake, Californië, verongelukte met zijn boot. Op dat moment had hij al 9 hits in Amerika. Dit was een top 5 hit in Engeland en het nummer eindigde op plaats 11 in de Amerikaanse hitparade. Johnny Burnett, Dreamin'.

Johnny Burnett, Dreamin'. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. 5 jaar na zijn dood kreeg John Seals alsnog de waardering die hij tijdens zijn leven nooit ontving. In 2009 werd hij benoemd tot lid van de Blues Hall of Fame in Chicago. John Seals, Now That I'm Down.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe. Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
1: Ben ik dus gaan werken voor het North Sea Jazz Festival. En in de eerste paar jaren hield ik absoluut niet van jazz.
2: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin is Harry Musquet met mensen op pad giet en met te praten over zaken die als van binnen raakt. En deze keer ging ik door naar Den Haag. En dat was vroeger de popstad van Nederland. En hij prut met Ine die er door alles van af werd.
3: Lopen wij hier?
1: We lopen in de Theresiastraat, onderdeel van Bezuidenhout. En we gaan nu richting de voormalige kantoren van Paul Laquette, waar Muziek Express in gezeten heeft en Popfoto en het organisatiebureau. Dus je weet, Paul Laquette, een organisatiebureau waar nou, ik denk 70% van de Nederlandse groepen aangesloten waren voor hun boekingen, zoals dat zo mooi heet. En daar ben ik begonnen.
3: Luisteraars, wij praten hier met Theo van den Hoek. Theo, jij bent algemeen directeur van het North Sea Jazz Festival.
1: Ja.
3: Het North Sea Jazz Festival is eigenlijk een initiatief geweest van... wij mogen eigenlijk wel zeggen, oma Paul Laquette.
1: Ja, klopt.
3: Hoe is jouw relatie met... Jij werkte daar bij Paul.
1: Ja.
3: Maar hoe is die relatie verder verlopen? Jij bent toch min of meer een soort van familielid van hem geworden, kun je haast wel zeggen.
1: Ja, ik ben begonnen in juli 68. Ik ben begonnen als een soort manetje van alles. De bronfiets naar de zetterij spullen wegbrengen. En op een gegeven moment vond ik dat... Met die boekingen met die groepen vond ik wel interessant. En toen ben ik de rechterhand geworden van Frans Krassenburg, die paar jaar dan op werkte.
3: Frans, dat was de voormalige zanger van de Iering toen destijds.
1: Klopt. En toen heb ik me eigenlijk een beetje carrière gemaakt, kun je wel bijna. Ik ben geen concerten gaan doen voor Paul. Popconcerten. Ik herinner me nog Tommy, de première van The Who. Maar ook de Stones. Eigenlijk alle

0: in die tijd liepen via Paul Laquette. En ik ben daar gebleven tot en met 1979. En de jaren daarna ben ik altijd North Sea blijven doen. Nam ik vakantie op of onbetaald verlof.
1: Maar wel samen met hem.
0: Ja, absoluut.
1: Die relatie moet toch een bijzondere zijn geweest.
0: Ja, dat was en dat realiseer je pas nadat hij is overleden. Maar het is natuurlijk een hele, hele bijzondere band geweest die wij hadden. Veel met hem gereisd. Ik heb nog heel goed contact met zijn vrouw Jos. Eén keer zoveel tijd gaan we eens eten en praten we bij. En ja, het is meer dan een werkgever geweest, realiseer ik me steeds meer.
1: Paul was ook een hele bijzondere man. Hij had ook een hele bijzondere humor, hè?
0: Hij had een hele droge humor.
1: Daar kun je ook nog wel wat van vertellen, lijkt mij.
0: Nou, wat er gebeurd is, toen hij in 76, dacht ik, heeft hij zijn bedrijf verkocht aan de VNU. Want de VNU had allerlei jongerenbladen, van Donald Duck tot noem het allemaal op. Maar ze hadden nog geen popbladen. Dus die hebben toen een heel mooi bod gedaan op zijn bladen. En Paul zou een aantal jaren blijven werken. En ook zijn organisatiebureau. En ja, toen de druk eraf was had het verkocht. Toen had hij toch het idee dat hij weer terug wilde naar zijn roots. En dat was jazz. En toen was hij in Zuid-Frankrijk op een jazzfestival. En toen zei hij tegen Jos, nou dat ga ik in Nederland organiseren. En het eerste North Sea Jazz Festival was natuurlijk een gigantisch verlies. Er waren maar 9000 mensen. Maar ja, de rekening kon gepresenteerd worden aan de VNU. Dus vrij snel daarna waren de heren van de VNU er toch wel achter dat ze maar van dat organisatiebureau af moesten. Dat was trouwens de tijd ook dat Aket en Moyo, het eerste North Sea is georganiseerd door Aket en Moyo. En toen is Paul voor zichzelf begonnen en Moyo is de popkant op gegaan. En toen is Paul zich verder bezig gaan houden met het North Sea, waar hij altijd in geloofd heeft. Nou ja, zie het succes van het festival nu.
1: Ja.
0: En het hele concept komt toch bij hem vandaan. Hij was ervan overtuigd dat het zou groeien. Het concept met blues en jazz en aanverwante muzieksoorten, waar je ook jonge mensen naar een jazzfestival kon trekken. Nou ja, dat concept zat 25 jaar later nog steeds aan.

0: Je vertelde mij dat het mojo, het is overgegaan, of laten we zeggen, het is overgegaan in mojo.
1: Ja, in 93 is North Sea naar mojo toegegaan. En sinds 1 januari is mojo 80% verkocht aan SFX. Een grote Amerikaanse promotor die in Europa een aantal promotors en zalen aan het opkopen is. Dus we zijn voor 80% een Amerikaans bedrijf, alhoewel wij daar helemaal niks van merken.
0: Jij krijgt dus geen dictaat opgelegd van je moet dit of dat nemen?
1: Nee, absoluut niet. Er zijn ook hele duidelijke afspraken gemaakt wat wel en waar ze zich niet mee kunnen bemoeien. Het zou ook heel dom zijn als ze denken dat ze vanuit Amerika kunnen zeggen hoe wij hier een North Sea Jazz Festival moeten organiseren. Daar is het festival veel te uniek voor. En ook artiesten, daar zijn wij volstrekt vrij in welke artiesten we nemen.
0: Is er nog iets over hier? Waar was het precies?
1: Ja, daar, kijk. Vanaf de hypotheker.
0: Aha, ja.
1: Dat is helemaal naar de grond, grond gelijk gemaakt. En dat is allemaal nieuwbouw. Hè? Dat waren allemaal oude panden, zoals je weet. Dus dat is dat hele blok. Dat was vroeger een muziekespes.
0: Het is natuurlijk een legendarische plek ook. Want ik bedoel, de helft van de Nederlandse bands die zat ongeveer bij Akkert.
1: Ja.
0: En iedereen wou ook in het blad. Dus Muziek Express was het, hè, toch?
1: Klopt, ja.
0: Onder leiding van, of tenminste toen, Ruud van Dulkenraad, meen ik me nog te herinneren.
1: Ja, Ruud is...
0: En allerlei mensen werkten er ook. Henk Smitskamp, bassist van de Motions heeft daar gewerkt. En Frans Krasenburg, jij... Ja. Peter de Wit ook
1: nog. Peter, niet te vergeten Peter de Wit.
0: De man die ons vanuit, toen wij aan de grens stonden tijdens de Praagse revolutie, plotseling met een taxi opdook vanuit Praag bij Rasvadov, Whitehouse. En zei, blizzards opstaan, je kunt nu over de grens, want er is een nieuwe wachtcommandant. Onder begeleiding van Kalashnikovs en zo marcheerde Peter weer daarna weer het niemandsland in.
1: Heel bijzonder mens.
0: Ja, moet je maar eens navragen. Dat was iets heel vreselijks, want waren die Russen daar net ingevallen. Ja. Ja, en het is zelfs zo ver gegaan dat Paul Buitenlandse Zaken toen nog opgebeld heeft om onze grens over te krijgen. Het was namelijk een uitwisselingsprogramma. En Peter die zat toen al in Den Haag. In Den Haag, in Praag bedoel ik. En die is toen... met een taxi naar de grenzen gaan en heeft ons daarover een heel bijzondere... Wat doet hij eigenlijk tegenwoordig? Doet hij nog iets?
1: Ja, het is heel leuk. Hij doet al een aantal jaren is hij presentator in de Statenhal tijdens het North Sea Jazz Festival. En voor de rest zit hij niet meer in de muziek. Hij heeft een schoonmaakbedrijf. Maar zijn hart, ja, één keer per jaar dat North Sea, dat is gewoon zijn kind. Dat vindt hij geweldig om een grote Statenhal... te presenteren. En hij doet dat eigenlijk nog steeds zoals hij dat vroeger deed.
0: Ja, ja, ja.
1: In het concertgebouw waar hij altijd begon, Soul Brothers en Soul Sisters.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja. Dat klopt. Half Nederland is groot geworden bij de aankondiging van Peter. Eigenlijk.
1: Ja.
0: Hoe ben jij eigenlijk... ik bedoel, op een gegeven moment, jij zat toch meer in, iets meer in de popmuziek. Ik bedoel, je moet je dan toch oriënteren op het jazzrepertoire en het bluesrepertoire. Want blues is er langzamerhand toch ook bijgekomen.
1: Nou, blues is al vanaf het begin erbij gekomen. Op een gegeven moment ben ik dus gaan werken voor dat North Sea Jazz Festival. En in de eerste paar jaren hield ik absoluut niet van jazz. Maar ik ben het gaan leren waarderen. En met name Miles Davis is voor mij een hele grote inspiratie geweest. Dus via Miles Davis ben ik andere dingen gaan beluisteren. Maar ik denk dat het goed geweest is dat ik in het begin niet zoveel muziek gaf. Want dan kon ik het werk. Want als je alleen maar als je een fan bent, dan zijn meer bij de podia dan dat je werk moet doen. Dus wat dat betreft is het goed geweest dat het wat langer geduurd heeft. Maar blues is altijd wel, ben ik altijd wel mee bezig geweest.
0: Heb jij nou ook met veel van die muzici gepraat? Ik bedoel, behalve dan op het organisatorische vlak, behalve als het over geld ging of als er problemen waren.
1: Bedoel je in de jazzperiode of daarvoor?
0: Nee, in de jazzperiode, bij het North Sea, want het lijkt me toch interessant als je met mensen kon spreken als Miles Davis. Of was het alleen maar, het geld werd opgehaald of was er ook een ander soort contact?
1: Ik had bij Miles Davis een ander contact. Ik haalde hem altijd op van zijn kamer, omdat hij was nogal mensenschuw. En we hadden een speciale route dat we hem dan naar de zaal brachten. En dan heb ik hele leuke gesprekken met hem gehad. Ik heb ook nog een hele mooie tekening van hem gekregen. Het was een hele warme man. Terwijl het imago wat hij had, dat hij dat niet was. Maar het was gewoon een ontzettend fijne kerel. Ja, ik zoek het niet echt op. Ik doe Roy Hargrove, heb ik een speciale band mee.
0: Hele goeie. Fantastische trompetist zelfs.
1: Ja, met name we doen nu ook een festival in Kaapstad en dat is veel kleinschaliger. Dus je hebt wat meer contact met de artiesten. En dat vind ik leuk. Maar ik ben niet iemand die dat echt per se op wil zoeken. Dus ik heb wel een soort idee van laat die artiesten maar lekker rust.

0: zijn er nog lastige mensen eigenlijk?
1: Artiesten?
0: Ja, ik bedoel, want je zult op zo'n festival toch ook wel heel vaak meemaken dat dat... Dat er, wat ik wel eens meegemaakt heb, bijvoorbeeld, dat er Engelsen tussen zaten. En die dus nog even aan Anneke van Dijk, ik praat nu over de Blues Estafette, waar ik dan een tijdje geëmcee'd heb, nog plotseling een suite erbij moesten hebben. Waardoor Anneke van Dijk, die nooit kwaad wordt, ongelooflijk kwaad wordt en zegt, nu is het afgelopen. Tref jij nou ook wel zulke mensen die echt, laten we zeggen, een soort van air hebben die niet helemaal klopt?
1: Ja, je hebt onder de artiesten altijd een aantal artiesten die, frustraties hebben, wat het ook is. Dan moet ik je eerlijk zeggen dat als je dat vergelijkt met de tijden de popmuziek deed en nu met de jazzmuziek, dat het bij de jazzmuzikanten eigenlijk sporadisch voorkomt. Ja. Mensen zijn toch heel erg met hun vak bezig. En het laatste geval dat ik me nu zo naar binnen schiet was Nina Simone een paar jaar terug. Die in plaats van een concert gaf ze een speech. En viel ze alles wat blank was, viel ze af. En ja, dat was allemaal heel, heel gênant. Maar voor de rest zou ik niet eens echt iets weten wat hij zegt van nou, dat is een groot probleem geweest. En suites, wij spreken dat van tevoren heel duidelijk af. Eén kant is het wel goed, aan de andere kant vind ik het minder leuk. Maar de business is natuurlijk wel wat strakker georganiseerd. Het is veel zakelijker geworden. De tijd dat je in een touringcar met een band door Nederland heen toerde. Zoals jullie ook meegemaakt hebben met John Mill en zo. Nou, dat is helaas verleden tijd. Dat was gewoon een heel andere tijd.
0: Is de romantiek er niet een beetje af? Ik bedoel, jazz, dat hoorde toch... Ik hoorde voor de eerst hier jazzmuziek. Of in het noorden bij de Groningen Jazz Club. Of vroeger in de Sherazade, in de Wagenstraat. In Amsterdam, waar Don Byers en zo stond te blazen. Zo'n festival is natuurlijk wel heel massaal. Ik bedoel.
1: Ja, maar daar heb je gelijk in. Maar als je nagaat dat na afloop al die artiesten in Bel Air Hotel zitten en daar gaan jammen. En dan komt dat stukje romantiek toch weer terug. Ja. Want dat is ongelooflijk. Ik heb George Benson daar... akoestisch gitaar zien spelen met door Hargrove. Nou, dat zijn natuurlijk unieke
0: momenten
1: die, ja. Dus in de jazz is dat wel, die pop, wat ik dan zijdelijk nog wel zie, is het allemaal zo zakelijk geworden. En waar je vroeger wel contact had met artiesten, je ging in het concertgebouw, herinner ik me, zat je in de kleedkamer en er zat de hoe en dan zit je gewoon met elkaar te praten. Ja. Nou, dat is nu ondenkbaar.
0: Ja, we hebben aan Pink Floyd nog een paar Marshalls uitgeleend toen die kapot waren in de Krugerhallen. En Roger Waters kwam heel netjes vragen of hij even een van ons mocht lenen. En daarna werden wij in bier uitbetaald door Pink Floyd. Het was heel leuk toen. Dat was toch een soort van romantiek die... het was toch een beetje een bluesgevoel, hè?
1: Ja, dat klopt. En God, we waren net bij het Spinnenwiel. Dat hotel moet jij ook nog wel kennen.
0: Van Ome Cor.
1: Ja. Waar al zijn band over hadden. Fleetwood Mac heeft daar geslapen. John Mayall heeft er geslapen. Jullie hebben daar zeer vaak geslapen.
0: Ja.
1: En dat was dan de uitvalsbasis naar de optredens in Schiedam, Arcade. En in het Westland bij Henk Teunissen. Of Club 192 van Sjaak Zennef.
0: Ja, ja.
1: En ik herinner me ook nog dat de eerste Fleetwood Mac Tour, dat we met Peter Green nog en Danny Kirwan en Jeremy Spencer. Dat ze stapten uit naar 's nachts om 3 uur om naar het hotel te gaan. En Danny vergat zijn gitaar en werd door Peter Green teruggestuurd. Want hij moest nog even repeteren met Peter Green. Nou, dat waren toch wel. Dat zijn momenten die je nooit zult vergeten. Zo'n jonge jongen die had eigenlijk toch een beetje de pain. Want die wilde de bar in. Nee, maar hij moest van papa Green nog even wat oefenen.

0: Hoe zou het komen dat, dat een heleboel organisatoren eigenlijk uit Den Haag komen? Want toch veel meer uit Amsterdam. Ik bedoel, als we naar Sjaak kijken, je kijkt naar Paul en je kijkt naar jou en dan nog enkele anderen. Is Den Haag meer de stad van de... of is dat een toevalligheid?
1: Nou, ik denk, wat ze altijd zeggen, dat vinden de Amsterdammers niet leuk om te horen. Maar in de 60e jaren kwamen de meeste bands toch uit Den Haag. Je had heel weinig groepen. Je had alleen de outsiders uit Amsterdam. En voor de rest had je niet zoveel bands uit Amsterdam. Dus alles speelde zich eigenlijk al in Den Haag af. Ja, natuurlijk Muziek Express, dat was natuurlijk het blad toen de tijd voor de muzikanten en voor het publiek. Je had een grote club hier. In eerste instantie Casino in Scheveningen. Ja, ja, ja. Later Droema, Club 192. Ja, ja, ja, ja. En Amsterdam bleef een of andere achter. En later, in de 70 jaar, heeft Rotterdam een beetje die positie over met de soul. En toen kreeg je de Singing Soul Machine, The Free.
0: Maar ja, de Haag en de Frogs en zo, ja, dat soort dingen, ja.
1: Maar de Haag is altijd toch wel een muzikale stad. Ze noemden het vroeger het Liverpool van Nederland.
0: Ja, er was hier ook een club waar, als wij hier logeren, waar we wel eens naartoe gingen. Ik weet niet meer precies hoe dat heette, vlakbij waar Servaas vroeger zat. En ik kwam na afloop van, gingen al die bandjes daar naartoe.
1: Ja, nachtcafé, ik ben er naam ook
0: van die Persische tapijtjes op de tafeltjes en zo. Ik weet niet meer precies hoe dat heette. Dat was altijd wel leuk. Er zat iedereen naar elkaar te kijken, weet je wel. Van, dat zijn die en dat zijn die. En...
1: Al die bands kwamen daar ook, hè, na afloop. Ja. Naarmate je later binnenkwam, had je een optreden verder in het land gehad.
0: Ja, precies.
1: Maar het was wel een leuke ontmoetingsplaats. Het was ook een van de weinige nachtcafés volgens mij ook. Dat daar maar die rol.
0: Ja. Ik weet niet meer hoe dat heette.
1: Ik ben het ook vergeten. Zat vlak
0: bij Nico's ervaren.
1: Ja, klopt. Nee, ik ben de naam ook kwijt.
0: Het Nazi is natuurlijk is een begrip geworden. Hè? Ik bedoel, het is niet alleen maar meer Den Haag, maar jullie zijn voor het eerst ook naar Kaapstad gegaan.
1: Ja.
0: En hoe kwam dat zo? Ik heb een keer iets op van de televisie. Er kwam een man bij jou die zei van, laten we het daar ook eens proberen. Of,
1: ja, het was een Rachid Lombard. Dat is een man die al een aantal jaar op het Noordzee kwam uit Kaapstad met een dertigtal vrienden. Hij produceerde in die tijd in de 90 jaar in Kaapstad een radioprogramma's en één televisieprogramma. Een echte muziekliefhebber. En de laatste avond van het Noordzee in 98 kwam hij naar me toe. En zei hij van, ik vind het zo'n mooi festival. Ik zou wel zoiets in Kaapstad willen organiseren. Zou je me willen helpen? En ik zei, ja, waarom niet? En ik dacht, iemand die even aandacht wil hebben. En ik was het al lang vergeten, totdat de faxen en de e-mails binnenstroomden. En toen ben ik in januari 1999 ben ik er een week naartoe gegaan. En dan had ik van tevoren gezegd, je hebt sponsors en je hebt subsidie nodig. Dus maak maar afspraken met potentiële sponsors. Als we dat van de grond krijgen, dan kunnen we het opzetten. Dat had hij ook dik voor elkaar. Met grote bedrijven had hij afspraken gemaakt. En we zijn een aantal keren nog geweest. En afgelopen maart, eind maart, was de eerste editie. Die is erg succesvol geweest. Er zijn ook veel mensen uit... persmensen uit Nederland geweest, wat ik niet eens wist dat ze zouden komen. Die ook allemaal heel laaiend enthousiast waren. En dat heeft er nu toe geleid dat we eind maart 2001 de tweede editie daar gaan organiseren.
0: En ook in Engeland toont men belangstelling?
1: Ja, het heeft in een aantal vakbladen gestaan. En waardoor gewoon een aantal promoters ons toch gebeld hebben. Om te kijken, het is toch inmiddels een branding geworden, dat North Sea Jazz. Yeah. Met het logo erbij. Dat is toch een kwaliteitsstempel. En we zijn in gesprek met mensen in Engeland. En we zijn in gesprek met mensen in Denemarken.
0: Wat ik zo mooi vind, Theo. Wij staan hier, we hebben elkaar in de hele tijd niet gezien. Dat zal 25 jaar geleden geweest zijn. Dat jij eigenlijk dezelfde aardige jongen bent gebleven. Want in Drenthe heb je wel eens... mijn technicus Albert, die zei dat, dan worden mensen, die groeien en dan kennen ze je niet meer. Maar dat is bij jou helemaal niet zo. Je praat nog steeds met heel veel liefde eigenlijk over de muziek. Dat vind ik toch eigenlijk wel heel te gek.
1: Ja, maar het is ook mijn liefde. En ik heb geluk gehad ook. En ik ben vanaf mijn tiende jaar gek van muziek. Dat begon met Elvis Presley. Van Elvis Presley naar John Lennon. En van John Lennon naar Miles Davis, zeg ik altijd maar. En dit is toch fantastisch dat je van je hobby je werk kan maken. Dat je op deze manier gewoon in het leven kunt staan. Ik had het liefst muzikant geworden, maar dat zat er niet in. Ik heb één keer proef gezongen bij een band, maar na één nummer hebben ze me toen wel weggestuurd. Dus, toen dacht ik, dan moet ik de andere kant bij opgaan.
0: Nou ja, gelukkig maar, zou ik graag zeggen. Want anders hadden we natuurlijk ook niet zo'n mooi festival gehad. Ik bedoel, dat is natuurlijk...
1: Nou, dat was wel iemand
0: anders. Dat was wel iemand anders geweest. Ja, zo is het natuurlijk ook wel.
1: Het is het idee geweest van Paul. En ja, ik heb het geluk gehad dat ik naast hem mocht lopen met het ontwikkelen van het festival. En anders was het iemand anders geweest. Het is toch het publiek en de muzikanten die het doen. En dat moet altijd voor iedereen duidelijk zijn.
0: Zullen we nog even naar de overkant lopen? Lopen we nog even voor dat pand langer? Ik vind toch wel dat ik dat nog even moet doen. Al is het er niet meer.
1: Ah, het is ook leuk, de allereerste keer dat de Rolling Stones hier waren, hebben ze de bepaalde tuin gezeten hier. Op een gegeven moment wilden de heren de stad in. En toen zei Paul, ja, met het lange haar, ik zal het maar niet doen. Dus mensen gaan je toch allemaal aankijken. Maar ja, die jongens zeiden, dat zal wel meevallen. Maar ze waren na een half uur weer terug, want ze werden inderdaad door iedereen nagewezen. Dat was eigenlijk een van de eerste bands die echt lang haar hadden.
0: Ja, er is niets meer van over.
1: Nee,
0: maar toch vind ik het leuk om hier nog eens even te lopen en eens even wat...
1: Ja, de poelier is er geloof ik nog. Ook niet meer. Nee, tegenover... Was vroeger hadden we een poelier waar we onze broodjes in halen, maar die is ook weg.
0: Het verleden is toch een beetje uit geweest hier.
1: Ja, ja, je ziet het moderne panden zijn het geworden.
0: Een beetje zoals in Assen, waar ik mijn oude huis niet meer terug kan vinden en de lagere school niet meer.
1: Ja. Maar het is wel een... Bezijdenhout heeft wel iets voor mij, want ik heb er op school gezeten hier.
0: Ben jij hier geboren?
1: Ik ben in Den Haag geboren, ja. En ik heb hier op school gezeten, hier vlakbij. Ik heb hier op de Jacob Mosserstraat... Julaan van Stolberglaan gewoond. Dus ook hier 5 minuten lopen vandaan. Dus dit heeft wel voor mij ook altijd wel een bijzondere herinnering. Ik ben hier ook al heel lang niet meer geweest, heel raar. Je werkt in Delft, in je festival in Den Haag. En op een of andere manier kom je er toch niet toe om... Om dan naar de Theresienstraat toe te gaan. Yeah, we're gonna jump a bit of a blues for you now.

0: Theo, hier zijn we bij het legendarische Hotel Spinnenwiel. Het Spinnenwiel, ja. Het staat er nog wel op. Het is niet alleen maar meer een hotel. Het is nog wel een hotel, maar het is ook een Chinees restaurant. Nou, daar liggen nog wel wat bluesgevoelens van jou natuurlijk.
1: Ja, als de muren konden praten. Ja. Nee, maar god, ja, alle bands die wij op tour hadden, die we onder moesten brengen, wachten we bij voorkeur onder bij het Spinnenwiel. Het was gewoon dicht bij de snelweg, vlakbij ons kantoor. Nou, wat ik net al zei, jullie logeerden er ook. Als jullie een aantal optredens in het westen hadden, dan bleven jullie er ook overnachten. Ja, en dat was ook een heel gemoedelijk hotel. De bar bleef heel lang open.
0: Ja, ja.
1: Ik kan me nog een hele gezellige dame herinneren die daar werkte.
0: Ja, ja, ja.
1: Jij ook?
0: Ja, ja, ja.
1: Okay.
0: Die dikke blonde mevrouw. Een beetje forse blonde mevrouw waar iedereen...
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Goed, dus. Het was altijd heel sfeer. De mensen konden gewoon omgaan met muzikanten. En dat kun je natuurlijk niet van alle hotels zeggen.
0: Het was een familiehotelachtige sfeer. En ook met leuke mensen aan de bar. Gewoon mensen uit de buurt die jou dan op een gegeven moment ook kenden. En zo. En die ook dat helemaal niet meer. Dat was gewoon. Je ging met die mensen om alsof je buren waren en zo.
1: Ja, klopt. En we hebben natuurlijk ook. Ja, John Mill heeft hier gelogeerd. Wat ik net zei, Peter Green met Fleetwood Mac toen. The Nice. Spencer Davis groep. Eigenlijk al die groepen uit de 60, 70 jaren. Die in eerste instantie clubcircuit deden. Zoals Arcade in Schiedam. En dan, nou, die logeerden altijd in eerste instantie in de Spinnenwiel.
0: En Ome Cor werd wel altijd een beetje zenuwachtig als er dan weer zo'n club binnenkwam. En dan... Het was natuurlijk niet altijd even. Er was nog wel wat lawaai daarboven en zo, weet je wel. Er waren ook wel andere gasten. Ook kwam Ome Cor weer met zijn hoofd onder de deur van jongens, kan dat niet wat zachter?
1: Ja, maar het ging wel in een hele gemoedelijke sfeer. En, heel lang hebben we er gebruik gemaakt van het Spinnenwiel.
0: Ja. Ja. En de blues in Den Haag. Wat was het toen? Je had Indiscrimination, Nico Jansen of Nico Christian en John LeGrand.
1: Ja, de blues heeft hier toch altijd wel geleefd. Als je het vergelijkt met de andere grote steden. Dat heeft te maken gehad, denk ik, ook met dat er voldoende podia waren. Dat de Haagse blues groepen waren. Later had je Living Blues. Wat ook een ontzettend populaire band hier, in zeker in deze regio. Nou, jullie traden heel vaak in Den Haag op. Niet alleen in Club 192, maar ik herinner me ook nog wel op middelbare scholen waar ze in die tijd grote feesten gaven in de gymzaal, waar dat opgetoond werd in de concertzaal. Ja, dus op een manier. En waarom weet ik niet. Maar blues is toch altijd heel belangrijk geweest voor Den Haag. En misschien komt het ook wel dat er heel veel Engelse bluesbands in Den Haag hebben opgetreden. Natuurlijk.
0: Ja,
1: dat helpt natuurlijk ook mee.
0: Ja, ja, ja.
1: En wellicht dat Veronica daar ook nog invloed op gehad heeft.
0: Ja.
1: Dat was toch de zender die zeker in de beginjaren eigenlijk alleen maar in West-Nederland te beluisteren was.
0: Theo van den Hoek, organisator van het North Sea Jazz Festival of algemeen directeur. Jij bent altijd dezelfde bleef en ik wil je hartelijk bedanken namens de VPRO en Radio Drenthe voor dit gesprek.
1: Ik vond het heel leuk om te doen.
2: De muziek in deze aflevering van Het is Blues... In het gesprek met Theo van der Hoek. Die muziek die had natuurlijk van alles te maken met dat North Sea Jazz Festival. En met Den Haag als popstad. Roy Hargrove, hij was de gast in 1997 op het North Sea Jazz Festival. En het nummer van hem dat was Aphrodisia. Miles Davis, ook te gast geweest met het nummer Milestone. Fleetwood Mac, met Peter Green op solo gitaar met Need Your Love So Bad. En een bluesnummer van de Rolling Stones, compositie van Willie Dixon, Little Red Rooster. We gaan verder op pad, maar door we blijven wat dichter bij huis. We gaan terug naar 1970 ongeveer. De opname van de LP Apple Knockers Flophouse van QB and the Blizzards. En door we moest een hoesfoto gemaakt worden. En dat gebeurde in een café, een heel oud café, in het centrum van Drenthe.

0: Wezep staat we nou, Wezep, met een U. En we staan hier bij het legendarische café van Perkaan. En Willem Perkaan, dat was een caféholder, een hele bijzondere man. Het is eigenlijk een beetje een huiskamercafé, waar je in Dwenen ook wel hebt, Bijs. Een soort van bijzel, gewoon een huiskamer met een kabinet, paroolkabinet stond erin. En het is nou gesloten, we zijn hier op maandag, je kunt het niet zien. Ik kan altijd nog wel even kijken of het een beetje uitziet zoals het er toen was. Kijk, een van die oude kabinetten staat er nou. Maar niet de echte, we moeten even een paar oude accordeon daar, zie je wel. Ik kan wel even kijken of in de deur hij heen. In het café, want dat oude kabinet moet, als dat niet veranderd is, moet er nog staan. Ja, daar rechts daar staat er nog. Kijk, en de café is nog een beetje zoals toen was. En het is in 1970 dat wij de LP Apple nog eens flophouse maken. Wat wil zeggen een goedkoop herenlogement in het Amerikaans slang. En C.S. Wessels, de man van Phonogram, onze label manager, de A&R man. Dat was een man die veel goede ideeën, of tenminste ideeën had om een plaat aan de man te brengen. En die dacht toen op een gegeven moment, bedacht op een gegeven moment dat wij hier wel eens die LP met de nodige publiciteit zouden kunnen uitbrengen. Dus op een gegeven moment werd Perkaan geschatterd en een aantal autochtonen, wat boeren, die werden hier aan de standtafel zitten. En die kregen allemaal voor niks te drinken. En het moment dat, wij er natuurlijk ook bij, met die mensen om de tafel. Er kwamen mooie verhalen, kwamen er naar buiten toe. En de stemming werd allengs wat losser. En Cezy had dan bedacht dat wij dan op het moment dat de toestand dan los was, dan werd er een dame naar binnen gebracht en die ging daar op de tafel staan om een striptease te doen. Nou, op dat moment gingen alle monden los natuurlijk. Wij wisten er natuurlijk wel een beetje van. Maar er was ook een filmploeg bij en die zou dat filmen. En als je nagaat dat het in 1970 was, dat is natuurlijk nu 30 jaar terug. Toen was het natuurlijk een aparte, midden in Drenthe. Hè? En op een gegeven moment kregen daar het verhaal, dat sprak zich natuurlijk rond. En op een gegeven moment kregen natuurlijk ook de mensen in het dorp en zo, die kregen daar lach van. En een heleboel van die kerels die wilden dat natuurlijk ook niet hebben, dat filmpje vertoond werd. Want dan kregen ze misschien thuisbonje. En toen heeft meester Grebe, de toenmalige burgemeester, die heeft dat toen verboden. En het filmpje mocht toen niet uitzonden worden. En dat was toen, maar dat werd dan ook weer breed uitgemeten in de pers. Dus dat was natuurlijk ook de bedoeling van C.S. Wessels. Dus dat is hier allemaal gebeurd. Hier bij Perkaan in Wezep. Nou, je kunt er hier nog een beetje van zien. Naar het oude café. Ja, het is eigenlijk open. Nou, het oude kabinet stiep er nog. En die mensen die er nou in zitten, die weten daar helemaal niks van. Kijk, de bedstee die zit er nog een beetje in. Huur al tappie. En die hier is toen ook met de titus op dit... deze tafel was daar. En het staat er nog allemaal zo'n beetje in. Kijk, mooi bord aan de muur. Ter herinnering aan de 24-jarige echtvereniging van Willem Perkaan en Jantje Jalving. Gehuwd 4 december 1896. Geschenk van hun dankbare kinderen. Mooi.
1: Goedendag.
0: Ja, dus dit is Radio Drenthe, ja. VPRO. We maken een spoor terug.
1: Harry Muske.
0: Ik wou even kijken wat hier nog is. Dat ik dat even voor de microfoon zeg.
1: Ja, verder, dat is geen probleem.
0: We hebben zo weer voor.
1: Ja. Je moet hier dan een keer komen optreden.
0: Ja, maar dat is... Ja, dat is moeilijk natuurlijk. Wij speelden iedere keer voor 500.000 man, dus dat ja, zo, hier kun je, als je onze spullen niet neerzet, is het vol. Ja, ja.

0: ik heb dat verhaal van
1: geleerd. Oh ja, kijk, hier, hier heb je nog een foto ervan. En straks verbazen gezicht op platenhoes. Straks verbazen gezicht op platenhoes. Manager Blizzard Striptease in wezen tevoren besproken. Ja. Dus, het was natuurlijk met Willem Pekaan wel besproken, maar met de mensen die om de tafel zaten. Je kunt wel zien hoe dat ging.
2: Later toen nog een keer gebruikt voor deze.
1: Ja, want deze. Kijk, hier staat Helmi van de Vecht op en op dat hoesje staat Herman Brood. Dus ja. Dat klopt niet. Want toen was Helmi van de Vecht er al bij. Dus ja, dat is dus hier ter plekke gebeurd.
2: Heel authentiek nog hier trouwens, hè?
1: Ja, dat doet wel denken aan vroeger. Ja. Nou, die wand ook is eigenlijk weet dat de bedsteden in hebben. Ik kan alles nog wel zien, zie je wel. Ja. Zo'n wand is daar. Ja. Al kabinet. Daar stond er toen ook. Ik weet niet of het is, maar het moet wel zichtbaar wezen. Ja. Dat is hier. Maar kijk, dat bord daar, dat hangt er ook nog al in. Zie je dat wel?
3: Ja.
1: Dat.
4: Ja.
1: Ja. En, oh ja, dat kabinet zie je wel, maar daar stond ergens anders. En dat is ook niet...
3: Ja, dat is die wel. Ja. Met die punten erop, toch?
1: Nee, dit
3: is een ronde.
1: Dit is een ronde, ja, die is er niet meer.
4: Nee. Die was al.
1: Ja. Perken aan. Legendarisch. Nou. Ik hou maar even hier, hoor.
4: Ik
3: We gaan verder.
4: Ja.

0: De muziek kwam uiteraard ook van de LP Apple Knockers Flophouse. Nummer van Sonny Boy Williamson. Uitvoering QB and the Blizzard. Help Me. Dat was hem voor vandaag. Harry's Blues. Hij maakt zoals altijd door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Kenny Neal uit Louisiana begon in de band van zijn vader, blueszanger Raffle Neal. Maar hij leerde het vak pas goed in de band van Buddy Guy. En dit nummer nam hij heel ver van huis op in het verre Portland in Maine. Kenny Neal, Blues Fallen Down Like Rain.

Kenny Neal, Blues Fallen Down Like Rain. The Animals uit Newcastle hadden een wereldhit met dit nummer en dat was mede dankzij de voortreffelijke zanger Eric Burdon. Het komt van het album Animal Tracks en we moeten niet vergeten dat het een oude hit was van Sam Cooke. The Animals, Bring It On Home To Me.

The Animals, Bring It On Home To Me. Luther Guitar Junior Johnson uit Chicago maakte jarenlang deel uit van de begeleidingsband van Muddy Waters, maar Teaneck Blues Records haalde hem over om solo verder te gaan en hij begon met een cover van Wilson Pickett. Het komt van zijn album Slammin' on the West Side. Luther Guitar Junior Johnson. She's looking good.

Brutal Guitar, Junior Johnson, She's Looking Good. De Birds uit Los Angeles werden wereldberoemd met elektrische covers van Bob Dylan nummers. Roger McQuinn, Chris Hillman en Gram Parsons namen voor het album Sweetheart of the Rodeo opnieuw een Bob Dylan nummer op. The Birds, You Ain't Going Nowhere.

The Birds, You Ain't Going Nowhere. Marty Grapp komt uit de begeleidingsband van Maria Muldaur en voor zijn soloalbum Smooth Sailin' mocht hij gebruik maken van topmuzikanten Steve Cropper, Doyle Bramhall, Bonnie Raitt, Taj Mahal, Reggie McBride, Tony Brownagle, Bill Payne en Ivan Neville. Marty Grapp, on the lookout.

Marty Grapp, On the Lookout. En Peoples, dat was de zangeres van High Records uit Memphis. Ze is getrouwd met zanger Don Bryant. En dit nummer werd geschreven door producer Willie Mitchell. In Amerika noemen ze haar stijl Bittersweet. En Peoples, I Still Love You.

and Peoples, I Still Love You. Eddie Kirkland werd geboren op een katoenplantage op Jamaica. Later was hij in Amerika gitarist bij John Lee Hooker en Otis Redding. En dit komt van zijn soloalbum Lonely Street. En dat nam hij op met de gitaristen Ted Benoit en Sonny Landreth. Eddie Kirkland, Gates of Heaven.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Winding Way van de Teskey Brothers is het album van deze week. En het is enigszins verrassend dat de eerste single van het album een cover is van de Zombies. Het is een compositie uit de jaren 60 van Chris White, de basgitarist van de Zombies, de Engelse band met organist Rod Argent en zanger Colin Blunstone. The Teskey Brothers. This will be our year.

The Teskey Brothers, This Will Be Our Year. Chris Hillman, Michael Clark en Graham Parsons stapten uit de Birds en begonnen de Flying Burrito Brothers. Dit komt van het album Burrito Deluxe. The Flying Burrito Brothers, Cody.

The Flying Burrito Brothers, Cody, Cody. William Bell uit Memphis, dat is de voormalige sterartiest van Stax Records. Hij nam dit nummer op met de beroemde Memphis Horns, trompetist Wayne Jackson en saxofonist Andrew Love, plus organist Isaac Hayes en de gitaristen Warren Haynes en Bobby Womack. William Bell, You Don't Miss Your Water.

William Bell, You Don't Miss Your Water. James McMurtry uit Texas was de zoon van de beroemde schrijver Larry McMurtry en zijn moeder was docent Engels aan de Richmond University in Amerika. Hij werd zelf ontdekt door John Mellencamp en dat werd ook zijn producer. En dit komt van het album Candyland, James McMurtry. Where's Johnny? MUZIEK

James McMurtry, Where's Johnny? Johnny Copeland werd samen met Albert Collins groot in het bluescircuit van Houston. Later verhuisde hij naar New York en daar overleed hij na een hartoperatie. Zijn dochter Shemekia Copeland nam de band van haar vader over. Op dit nummer is Dr. John de pianist. Johnny Copeland, Ghetto Child.

Johnny Copeland, Ghetto Child. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. De band creëerde een unieke sound dankzij drie geweldige zangers: Richard Manuel, Rick Danko en Levon Helm. En ze hadden ook nog een geniale songwriter in hun midden, Robbie Robertson. Die komt van het album Northern Lights. En Rick Danko is de leadzanger. The band, It Makes No Difference.

0: Jazz, blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
1: Chester Arthur Burnett werd op 10 juni 1910 geboren in West Point, vlakbij Aberdeen in Noord-Mississippi. Hij werd ook wel Bigfoot en Bull Cow genoemd, maar hij werd bekend als Howlin' Wolf. Zijn zangcarrière begon hij als koorlid van de Lifeboat Baptist Church in Aberdeen. Hij werkte op de katoenplantages van Louisville, Drew, Cleveland en Twist in Mississippi en Arkansas. Hij speelde in juke joints, op fish fries, Saturday night hops en local dances. In 1948 wordt hij professioneel zanger en maakt hij met Sam Phillips opname voor het Sun label. In 1951 maakt hij opname voor het Chess label in Memphis. Zang, repertoire en gitaarspel zijn beïnvloed door Charlie Patton. Zijn harmonica spel door Sonny Boy Williamson. Veel van zijn latere werk wordt geproduceerd door Willie Dixon en begeleid door meestergitarist Hubert Sumlin. Hij heeft een grote invloed gehad op een jongere generatie blues- en popmuzici, met nummers als Spoonful, Killing Floor en Wang Dang Doodle. Howlin' Wolf's blues was grof, donker, dreigend en onheilspellend. Hij stierf aan kanker op 10 januari 1976. De grote man uit Mississippi.
2: Dit is Aberdeen. Dit is Aberdeen, dat is een plaatsje van 6000 mensen ongeveer. Ik maak me sterk dat ze hier, of ze hier iets van Howlin' Wolf af weten. Ik denk het niet. Ik denk dat het gewoon just another whistle stop, wat ze hier dan zeggen. Het is een klein plaatsje waar de trein eigenlijk niet stopt ofzo. Je bent er ook zo weer doorheen.
3: We zullen eens even kijken of ergens een VVV-kantoor is. Een visitor center. En als ze daar mogelijkerwijs iets meer weten.

0: challenge.
1: Yeah, we got young men.

0: To the to the right,
1: over here.
2: What I'd like to do is, if I can, get you set up to talk with Mike Mills, the legislator, who is really interested in him.
3: Uh-huh.
2: Because he is more knowledgeable than anyone else about it.
3: Yeah, that looks good to me.
2: She's making a copy of that for you.
3: Uh-huh.
2: These gentlemen are with Dutch Radio.
0: Harry.
2: This is Joanne Finn.
3: Hello. I'm Elwood.
2: So let me see if I can get Mike.
3: Okay. Yeah.
0: Thank you.
3: Oké. Okay. Nou, zeer vriendelijk ontvangen, hè?
0: Ja, ja, ja.
3: Maar ze wisten net wat jij veronderstelde, niks vanaf.
0: Nee.
3: Ook al was de oude dame die is als vrijwilliger hier werkt in hetzelfde jaar geboren.
0: Ja, ja, precies, ja. Die komt daar weer aan, die is niet meer zo goed ter been. Die heeft een privélicht. En ze probeert nu iemand aan de telefoon te krijgen die er meer van weet.
3: Ze is
0: een prachtig oude huis hier. Aan een prachtige laan met magnolia's enzovoort enzovoort.
3: Want ze bent zelfs bezig, vertelde ze met een dat ze een soort een festival wil gaan maken hier.
0: Ja, ja. Nou ja, misschien zeggen ze dat wel omdat wij hier zijn. Want als ze er niks van weten, dan denk ik ook wel dat het een tijdje duurt voor ze dat van de grond af hebben. Het lijkt me meer een soort van beleefdheidsuitspraak.
3: Tenzij er iemand is die door druk mee bezig is.
0: Ja, en dat zou die meneer Mills kunnen zijn.
3: Ja, ja.
2: Oh, yeah. There's no answer.

0: ooit gehoord van Tupelo. Dat is een stad in het noordoosten van Mississippi, van de staat Mississippi. En een stad van 30.000 inwoners. Nou denkt de luisteraar misschien, wat doen ze daar nou eigenlijk? Nou, Tupelo is de geboorteplaats van Elvis Aaron Presley. En wij zitten hier in een parkje waar het geboortehuis staat van Elvis Presley. En een museum ter ere van hem. En dat huis, dat is een zogenaamd Two Rooms Shotgun House. Een heel goedkoop huisje. Ik heb eens even opgemeten hoeveel vierkante meter het ongeveer is. Het is 4 meter breed en 8 meter lang met een verandertje voor en een schommelstoel. Dus heel veel ruimte hadden die Presleys niet. Die waren hartstikke arm. En het staat hier in een heel mooi parkje dat is speciaal aangelegd. Ik geloof dat het een jaar oud is, hier. En er is een museumtje bij waar wij dus onze spullen moesten afgeven. En je mag daar geen foto's maken, je mag ook geen opnames maken binnen. Waarom dat is, weet ik niet, want er draaide helemaal geen muziek. Er was iets met copyright of zoiets. Ja, misschien ben ik daar niet intelligent genoeg voor om dat te begrijpen. Maar in ieder geval, het museumtje is eigenlijk een verzameling van foto's en... er staan wat schoenen en dergelijke. Ik weet niet eens of dat een schoen van Elvis wil zijn. Maar het is vrij commercieel van opzet. En hier wordt dus duidelijk gebruik gemaakt van dat die man hier geboren is. Meer kan ik er eigenlijk ook niet over zeggen. Ik vind het museum ook niet echt om over naar huis te schrijven.
1: Het is echt een museum voor de mensen die hem... adoreerden, zeg maar, die alles van hem wilt zien en desnoods wilt hebben. Geweldige handelen ook die erbij is in souvenirs en zo.
0: Ja, dat wordt hier helemaal uitgebuit. Ik bedoel, in Tupelo heeft hij helemaal niet zo lang gewoond, want hij begon al vrij vroeg opnames te maken in Memphis bij Sam Phillips. En die eerste opnames op Sun Records. En dat is hier dus toch wel... Men heeft hier dus gebruik gemaakt van Elvis, van de Elvis-rage die er nog steeds is. En wat natuurlijk in Memphis, in Graceland, de grote mansion van hem, natuurlijk nog veel erger is.
1: Hmm. Toch heeft hij voor de muziek natuurlijk wel veel betekend.
0: Ja, hij is, men zegt dat hij de uitvinder van de rock'n'roll is, of tenminste een van de eersten. Voor mij was het overigens niet Elvis Presley, was dat Little Richard. Waar ik, daar kreeg ik een kick van, niet van Elvis. Ik vond wel zijn eerste opnames vond ik wel leuk. Ik bedoel, die Sun Recordings.
1: Maar hij heeft het wel gigantisch populariseerd natuurlijk. Hè? Hij was wel degene die het meeste succes ermee had.
0: Ja, kijk, hij was blank. Dus, maar het was eigenlijk negen muziek die... kijk, rock'n'roll is only blues with the beat, zegt Mickey Newbury altijd terecht.
1: En, in Aberdeen, daar zei Frank Mills. Nee, hoe heette die jongen weer, Frank?
0: Ja, Mr. Mills.
1: Mr. Mills, in ieder geval. Dat een beetje een fusion was tussen country en blues.
0: Nou ja, hij heeft een aantal bluesstukken opgenomen. Dus, zeg maar, Hound Dog, dat is een nummer van Big Mama Thornton. It's Alright Mama is een stuk van Big Boy Cutter-Up, dat was ook een blueszanger. En hij heeft zelf ook helemaal niks geschreven. Hij heeft helemaal geen nummers geschreven. Wel die nummers van anderen heeft hij gespeeld. Ik bedoel, Blue Suede Shoes, dat is van Carl Perkins. En Doc Pomers heeft een heleboel nummers voor hem geschreven.
1: Maar hij is commercieel natuurlijk heel goed managed, hè?
0: Ja. Daar bestaan ook nog meningsverschillen over. Ik persoonlijk, van wat ik erover gelezen heb, denk dat hij slecht gemanaged is. Dat veel meer uit te halen was geweest. Hij is dus gemanaged door Colonel Tom Parker. Zo heette die man eigenlijk niet. Hij heette eigenlijk Van nog wat en kwam uit de buurt van Breda. Het staat in die dikke biografie. En deze man die is dus waarschijnlijk clandestien Amerika ingekomen. Want Elvis heeft nooit buiten Amerika opgetreden, bijvoorbeeld. Hmm. Want die Colonel Parker die dacht dan van, ik kom Amerika nooit meer in. Want waarschijnlijk had deze man helemaal geen paspoort voor de VS.
1: Ja, dan was het toch meer een hype, iets wat tot de verbeelding sprak, dan dat het verder op zich zou voorstelde. Er waren anderen die veel beter waren.
0: Nou, hij was niet slecht natuurlijk. Maar kijk, die zwarte muziek werd door zwarte mensen, door blanke mensen gewoon niet geaccepteerd. Kijk, Elvis heeft een heleboel uit de hij heeft eigenlijk de zwarte muziek gepopulariseerd, maar van zwarte mensen werd het niet gekocht.
2: You! And you! And you! Not you!

0: opname van een uitermate curieuze LP van Jimi Hendrix en Little Richard. Nummer van Big Mama Thornton, Hound Dog. Muziek in deze uitzending, vooral in de tien uiteraard van Howlin' Wolf, de man die geboren werd in de buurt van Aberdeen. Nummers als Who's Been Talking, Down in the Bottom, Built for Comfort van Howlin' Wolf, Tell Me van Howlin' Wolf. Een andere compositie van Howlin' Wolf, Smokestack Lightning.
1: Ja, en die werd uitgevoerd door een curieus clubje. Dat was Eric Clapton met de Yardbirds, met het mondharmonica Keith Ralph.
0: Ja, de blonde zanger van het sluike hoor.
1: Ja, ja, ja.
0: En It's Alright Mama van Elvis Presley.
1: Ja.
0: Arthur Crudup.
1: Ja, en dat werd ook geschreven door Arthur Crudup, yes.
0: Ja. Dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. Techniek Paul Meeldijk, samenstelling en presentatie Albert Haar en Harry Musquet. Oh.
2: Van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe. De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek. Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie. Johan Derksen.
3: Elmo James nam zijn eigen compositie op in 1960 en bluesartiesten vonden het waarschijnlijk een geweldig nummer, want het werd gecoverd door Sonny Boy Williamson, Albert King, Luther Allison, Freddie King, Eric Clapton, Gary Moore, Johnny Winter, Etta James en Greg Allman samen met Warren Haynes. En ook door QB and the Blizzards, The Sky is Crying.

QB and the Blizzards, The Sky is Crying. Tracy Nelson vertrok uit Wisconsin naar San Francisco en daar werd ze de zangeres van de band Mother Earth. Intussen heeft ze ook 19 soloalbums gemaakt en dit komt van haar album Move On. En dat maakte ze met de gasten Delbert McClinton, Mike Henderson en Al Cooper. Tracy Nelson, Living on Love.

0: Tracy Nelson, Living on Love. Larry Davis, dat is een bluesgitarist uit Louisiana. Hij combineerde zijn carrière als gitarist jaren met een volledige baan op een chemische fabriek, omdat hij niet van de muziek kon leven. En later verdiende hij de kost in het clubcircuit van Baton Rouge. Larry Davis, got to be some changes made.
1: One, two, three.

Larry Davis, Gotta Be Some Changes Made. Rory Block uit New York groeide op in het clubcircuit van Green Is Village met Bob Dylan, John Sebastian en Dave Van Ronk. En dit komt van het album I'm Every Woman, Rory Block, Talking About My Mind.

Cory Block, Talking About My Mind. Voordat Ike Turner genoegen moest nemen met een plaats in de schaduw van zijn vrouw Tina Turner, was hij een prominente bluesartiest in Amerika. Hij toerde door Amerika en werkte als scout voor platenlabels. In alle hoeken van Amerika ontdekte hij bluesartiesten. Ike Turner, Catfish Blues. MUZIEK

Ike Turner, Catfish Blues. Het komt van het album Let Me Play With Your Poodle van blueszangeres en pianist Marcia Ball uit Louisiana. Ze opereert tegenwoordig vanuit Austin en ze werkt in het clubcircuit langs de Gulf Coast in Texas. Marcia Ball, I Still Love You.

Marcia Ball, I Still Love You. Johnny Adams uit New Orleans, dat was een complete zanger. Hij zong jazz, gospel, soul, rock en blues. En daarom werd hij door het bluespubliek nooit echt geaccepteerd als blueszanger, terwijl hij wel degelijk de blues had. Johnny Adams, This Time I'm Gone For Good.

Johnny Adams, This Time I'm Gone For Good. Mickey Honeycutt, dat is een obscure blueszangeres uit Louisiana. En op haar debuutalbum Soul Deep staat een verrassend nummer. Het is een compositie van Burt Burns. En in de jaren 60 was het een hit voor Them, de band van Van Morrison. En even later nam ook de Schotse zangeres Lulu het nummer nog een keer op. Mickey Honeycutt, Here Comes the Night.

Nicky Honeycutt, Here Comes the Night. Willie Copps, dat is een blueszanger uit Arkansas. Hij ging naar Chicago en daar speelde hij in het clubcircuit avond en avond met Little Walter en Eddie Boyd. En hij schreef You Don't Love Me. En dat nummer werd gecoverd door John Mayall, Stephen Stills, Junior Wells, Albert King, Luther Allison, The Allman Brothers Band en Gary Moore. Willie Copps, Black Night.

Hey! Willie Copps, Black Knight. Barbara Lynn uit Beaumont, Texas, was een geweldige linkshandige gitarist en ze had nooit een studiogitarist nodig, ze speelde alles zelf. En ze had een grote hit in Amerika met You Lose a Good Thing. Dit komt van haar album So Good, Barbara Lynn, Sweet 16.

0: Berlin, Sweet 16. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Mosquée. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Eric Clearwater kwam vanuit Mississippi naar Chicago, want daar was veel werk voor bluesartiesten. Hij runde daar ook jaren een eigen bluesclub en bleef tot zijn dood optreden. Dit komt van het album Reservation Blues. Eric Clearwater, Easy Is My Style.
1: Easy, easy.

0: van Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Welke blues leidde mij door de oorlog? Welke swing begeleidde mij naar school? Welke klanken wil ik ooit weer horen? Wie weet waarom, wanneer en hoe?
3: Welkom, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet om te praten over zaken die als van binnen raakt. En vandaag giet hij doorvuur naar Amsterdam. Het swinging centrum van Nederland. Tenminste, dat was het ooit. Net aan de rand van de binnenstad, vlakbij het prachtige Amsterdam Hotel, sprak hij met zijn gast.

0: Hallo.
1: Hallo, Edith.
2: Goed je te zien.
1: Goed je te zien.
0: Hallo, kom binnen.
3: Hey, heren.
1: Hey, Simon.
3: Puntje.
4: Hallo.
1: Hey. Simon.
4: Slecht weer hebben jullie juist.
1: Ja, het is, aan de Sarfati-straat hier in Amsterdam.
4: Ja, we gaan maar even naar het uitzicht kijken.
1: Ja, prachtig.
4: Eerste herfststormen. Herfststormen, dat is een gekke Nederlandse taal. R-F-S-T-S-T. Vijf zo medeklinkers achter elkaar. Dat is nog zo'n woord. Angstschreeuw. N-G-S-T-C-C-H-R.
1: Ja.
4: Er komt in geen enkele taal voor, behalve in het Swahili en het, en het Welsh.
1: Goh. Nou, Simon hoeft eigenlijk geen nadere intro, hè. Wie Simon Vinken nog niet kent in Nederland, die weet natuurlijk niks van...
4: Nou, de 18-jarige moet het verteld worden.
1: Ja, nou.
4: Als de moeder zegt Simon Vinkenoog komt, wie is Simon Vinkenoog?
1: Ja.
4: En al die Marokkanen en andere allochtonen, die weten niet wat, wat ik zeg. Of wat ik hier al halve eeuw aan het vertellen ben.
1: Daar heb je gelijk aan.
4: Ja, niet vergeten. Buiten de grens, zodra je de grens over bent, is dat BN'erschap is voorbij. Godzijdank, want ik vind het ook leuk om anoniem tussen de mensen te bewegen. Maar aan de andere kant is het leuk herkend te worden. Dat moet jij toch met me eens zijn.
1: Ja,
4: als mensen het goed bedoelen en zeggen, hey Harry. Ja, of tegen mij, ouwe rukker, ik volg je hoor. Ja, het is toch leuk als je je deel van het volk voelt. Ik bedoel, je doet het voor de mensen om je heen. Je hebt altijd contact, je hebt altijd met ze te maken.
1: Ja, ik merk het zelf ook wel eens een beetje. Dat men zegt, Julian Blizzard, wat was dat nou eigenlijk? Ja, ik bedoel, maar aan de andere kant vind ik dat ook weer niet zo erg. Maar je moet het wel even weer vertellen, hè.
4: Maar, nou ja, het zelfbeeld dat je van jezelf hebt. Kijk, jij zit in het midden van jouw universum. Met jouw vrienden, jouw familie, jouw liefdes. En ik en mijne, iedereen zo. Maar er is iets wat ons verbindt. En ik vind dit land te gek met zijn vier seizoenen. Hè. Er komt er weer een aan. Ik zou niet in Californië willen wonen. Waar ze maar telkens een beetje lente en een beetje zomer en een beetje van dit. En dan nog de smoke erboven. Hier de zeewind die toch voortdurend weer nieuwe adem aanbrengt. En ik ben gek op mijn moederstad Amsterdam, waar ze zeggen dat ze poorten naar alle winden staan hier de poort altijd wijd open. Oost, zuid, noord, oost. Van alle kanten, laat maar binnenkomen.
1: Ja, jij bent natuurlijk wel een hele echte Amsterdammer, hè? Ik bedoel maar...
4: Ja. Ik voel me echt verbonden met... Ja. Ik heb 8 jaar in Parijs gewoond, wat ik ook heerlijk vond. Ja. Van mijn 20e tot mijn 28e. En daar is natuurlijk mijn wereldbeeld enorm verruimd, want het was maar een klein kikkerlandje. Dat is het natuurlijk nog steeds. Maar toen ik terugkwam, was ik die vreemde eend in de bijt. En ik dacht, nou hier wil ik eeuwig toerist blijven. Hè? Een beetje vreemdelingenverkeer. Want je kunt naar die beschaving kijken alsof het Hottentotten of Cannibalen of Aborigines zijn. De mensen zijn hier vaak nog zo ontzettend krankzinnig achterhaald middeleeuws. Dat is ongelooflijk.
1: Parijs ben je niet weer geweest? Of incidenteel nog eens?
4: Ja, incidenteel. Maar dan is het toch een andere stad. Ja. Want jouw vrienden lopen er niet meer rond. En de exposities in de galeries zijn van andere mensen dan die jij zag in jouw tijd. Maar het was wel een hele creatieve tijd. Ik bedoel, om je heen het existentialisme. Je gaat lezen, dan kom je in surrealisme en Dada terecht. De musea, die laten je de grote mensen zien die hier ook al te zien waren. Stedelijk Museum. Toch een plek waar ik als jongen erg in geïnteresseerd was en alle schilders leerde kennen. En ja, daar ging een wereld open. De keldertjes, het leven, Julien Greco, de Franse film, de jazz, de bebop. Het sticky dat je leerde roken en de Amerikanen met wie je omging. Zo'n hele wereld die daar even samenkwam. Na de hand gingen die centra verhuizen. Het was een tijdje swing in Londen en toen werd New York het weer. En Amsterdam is het een tijdje geweest en altijd toch weer. Ja, Amsterdam heeft altijd toch wel weer iets nieuws, denk ik. Ja. Hey!

0: Jij bent natuurlijk ook een voorloper geweest wat betreft de Amerikaanse literatuur en speciaal de Beat Generation, dacht ik.
1: Ja, het gekke is, ik heb het soort mensen dat je Beat Generation noemt, die zijn gefotografeerd door Ed van der Elske in zijn eerste boek Liefdesgeschiedenis en Suizen met de Preden. Dat waren ook de original dropouts, mensen die absoluut niks meer met de buitenwereld te maken wilden hebben. Hun haren oranje en groen schilderden, overdag over straat liepen te buitelen, een beetje juvenile delinquents, rebels without cause, vaderloze generatie, noem maar op. Allemaal mensen die toch met een steeds luidruchtiger protest tegen de conformistische maatschappij met zijn vastgeroeste hypocrieten regels gingen ageren.
0: Ginsburg heb jij goed gekeerd?
1: Ja, ik zeg wel eens, ik ben naar Nederland teruggekeerd om Ginsburg te ontmoeten. Want toen ik een jaartje in Nederland terug was, zei een van mijn vrienden, je moet eens naar dat pas geopende jazzcafeetje gaan op de Looiersgracht. Hoe heet dat weer? Bohemia. En daar zitten ook de leuke Amerikaanse jonge dichters. En ik ging erheen en ontmoette Allen Ginsberg, Gregory Corso en Peter Orlovsky. En we raakten bevriend omdat we toch dezelfde dichterlijke idealen hadden. En wisten dat de dichterlijke vrijheid ons leidde, bij wijze van spreken. En sindsdien, als hij in Nederland kwam, en ik heb zijn werk vertaald.
0: Ja, ik vroeg mijn tong in mijn oren.
1: Ja, ja, de eerste twee. Ik vond toen tijd omdat ik tot 6 weken werd veroordeeld vanwege marihuana gebruik. En in die 6 weken had ik een schrijfmachine, een Engels woordenboek en Allen Ginsberg's gedichten bij me. Anders had ik nooit de tijd gevonden om het te doen. Ja. Maar sindsdien kwam hij in Nederland voor poëzievoorstellingen en hier in Rotterdam of met Ben Posset bij One World Poetry. En dan was ik zijn vriend, vertaler, tolk. En als ik ruimte had, logeerde hij ook bij
0: misschien,
1: me. Ja.
0: Misschien was je ook wel een van de eerste rappers in Nederland. Want jij deed al jazz en poetry toen nog niemand er ooit van gehoord had.
1: Nou, dat heb ik van Ted Jones.
0: Ja.
1: Ted Jones was een J-O-A-N-S, niet te verwarren met Leroy Jones, die tegenwoordig Amir Baraka heet. Maar Ted Jones, dat was ook iemand van mijn leeftijd. Een heel goed jaar. Goed wijnjaar, 1928. En die gaf een paar rules weg. En jazz is my religion. Maar Allen Ginsberg ook. Hij gaf het toen die grammofoonplaat die verschenen was van Howe. I saw the best minds of my generation destroyed by madness. Die lange zinnen die je ook bij Bob Dylan weer terugvindt, die helemaal in die Amerikaanse poëzietraditie zitten van Walt Whitman. Elke zin is waar een oproep, een invocatie. Iedereen omhelzen, de hele wereld. Eén man, vrouw. Ja, Kerouac, ja, dat is... Ja, dat is een traditie van een pionierende traditie die we hier helemaal vergeten zijn. Hier is de poëzie vaak ontzettend droog en intellectueel geworden. En moet je over het nodige cryptogrammen intellect beschikken om het erbij te kunnen komen. Maar dat waren gewoon gezonde, levenslustige aanmoedigingen. Ja.
0: Kerouac is, en die mensen zijn natuurlijk, die hebben wel een aanzet gegeven tot bepaalde vrijheden in Amerika, denk ik dan.
1: Wat ze de Beat Generation noemden, dat heeft een hele belangrijke rol gespeeld. Ik heb hier een boek tevoorschijn gehaald.
0: Ah.
1: Omdat ik wist dat we hier misschien over zouden gaan beginnen. En Tuli Kupferberg, die heeft ooit eens een groep gehad.
0: Van de Fergs. Ja, die heb ik ontmoet in de Krugerhalle in Essen. Toen waren ze in 68 naar de Tsjechische grens.
1: Was dat niet de Rockpalast in de Krugerhalle?
0: Ja.
1: Ik heb er ooit eens de Grateful Dead gezien.
0: Ja, we hebben toen nog een kast geleend aan Pink Floyd, want hun Marshallkast was kapot. Ja. Dus.
1: Krugerhalle, wat een verschrikkelijk gebouw. Ja,
0: verschrikkelijk.
1: Och.
0: Maar de Fergs, die hadden toen nog... van die bordjes, het was toen... wij waren heel... Dennis Weaver of het meen ik
1: ook. Ed Sanders. En die had een das waar je op kon spelen.
0: Ja.
1: Die had... elke knop was een ander...
0: Die kwamen op met bordjes Mein Humpf en zo.
1: Ja.
0: En die wouden toen naar de Tsjechische grens toe. Omdat toen waren de Russen daar in 68 net ingevallen. Ja. Weet je wel, de Praagse lente. Van Dubček en Černík en Svoboda. En... het waren hele aardige mensen waren dat, maar Tuli Kupferberg, zie jij?
1: Ja, ik heb er in het theater in Kopenhagen een leuke avond mee gehad. Want ik vind het altijd leuk dat ik wel zo internationaal ben ingeschakeld. Die schreef over de War Against the Beats en over de Beat Generation. was de enige belangrijke revolutionaire beweging in het Amerika na de Tweede Wereldoorlog. Ze vernietigde het academisme in de Amerikaanse poëzie. Ze verwierp de identificatie van de Amerikaan met kapitalisme en imperialisme, oorlog en A-bommen. Ze schiep voor het eerst in Amerika betrekkelijk massale belangstelling voor poëzie en dus voor alle andere kunsten. Ze bracht seks weer op de plaats waar het hoort in het menselijk leven, ergens bij het middelpunt. Ze vestigde de hoop op een alternatief voor de Amerikaanse jeugd en ze verloste het persoonlijk leven van ieder die ermee te maken had. Van verveling, defetisme, domme verdwazing en zinloosheid. Ze maken het leven weer opwindend.

0: als je iets aan het ontdekken bent of als je op een of ander gebied creatief bezig bent. Je ziet dat het oneindig is. Er is geen einde aan de wegen die je kunt bewandelen in de geest. Ik bedoel, je bent een keer rond en dan zie je nog nooit. Op aarde kun je ook 6 levens leiden als moet.
1: Ja.
0: Telkens een ander continent.
1: Ja, dat vraag ik me dan wel eens af. Ja, jij bent toch altijd heel positief geweest.
0: Ja.
1: Ik bedoel, ik heb nog
0: ja, wel anders zal je de andere kant anders van.
1: Ja, ik heb nog wel.
0: Je bent op een razor's blade, op het scherm van het scherm.
1: Ik heb nog wel eens het idee van, god, die wereld die zit toch maar vreemd in elkaar en het wordt eigenlijk nooit wat, want die mensen het was altijd al muizen geblazen, maar ik bedoel, ik weet dat het zo is, dus daarbinnen daar kan ik dan wel, vind ik mezelf wel.
0: Ja.
1: Maar jij bent dan.
0: Ja, maar redding is misschien niet voor iedereen, maar wel voor jou en mij. Maar als je maar geen slaaf wordt van een idee, of van de machine, of van andermans opvattingen. Als je maar in alles wat je doet jezelf en echt blijft. En ja, je wilt toch dat de kinderen die je achterlaat, dat die in een leukere wereld terechtkomen. En het is altijd zwart tegen wit en het complementeert elkaar. En je hoopt dat mensen nog eens tot hun kosmisch gezond verstand komen. Misschien moet de nood eerst het hoogst worden voordat de redding nabij is. Misschien moeten de mensen inderdaad eerst laten zien dat ze alleen maar de stekker uit het contact hoeven te halen om niet meer die computer te laten regeren. Maar ik dacht altijd, er kon nog wel een stroomuitval. En dan moeten de mensen weer.
1: Ja, daar zijn ze.
0: Ik was jong in een tijd dat je de buikring moest aanhalen.
1: Ja.
0: En je vraagt je af, zijn die mensen niet zo verwend dat ze dat nog aan zouden kunnen? Hè? Dat ze,
1: dat
0: ze zich weer zouden kunnen genoeg hebben met wat ze nu hebben. En minder en minder en minder en minder. Het is,
1: hoe was dat hier in de oorlog? Ik bedoel, heb jij nog iets meer meegemaakt dan ik natuurlijk?
0: Ik heb ik was enig kind met mijn moeder alleen. Groot Flinkstraat, smal straatje.
1: Door omstandigheden. Mijn moeder, mijn vader hebben ze opgepakt. En die had gevochten bij de Maasbrugge. En toen moest hij naar Stuttgart.
0: Krijgsgevangenschap.
1: Ja, precies. En mijn moeder kreeg toen MS. Direct nadat ik geboren was. En,
0: was die ziekte toen al geïdentificeerd?
1: Nee. Ze wisten niet wat het was. Ze zeiden het een zenuwaandoening in het ruggenmerg of zoiets. En men wist helemaal niet wat het was. En daardoor konden zij ook geen kinderen meer krijgen. En bovendien mijn vader die was toen daar niet aanwezig. En,
0: is ze gestorven?
1: Ja, maar toen wel na een hele lange lijdensweg eigenlijk. Ik in dienst zat, weet je wel. Waar ik overigens niet al te lange tijd in geweest ben.
0: Maakt jou tot bloedzanger?
1: Ik denk dat het wel mijn vader toen hij terugkwam had zoveel moeite met mijn moeder. Wel een beetje bijhing als het ware. Niet dat ze niet goed voor me waren of zo, maar de omstandigheden konden ze dat waarschijnlijk niet, weet je wel.
0: En waarschijnlijk zijn we ook opgegroeid met gevoelens die je niet met je ouders kon delen. Het generatieconflict, het hoeft niet. En ik heb niet die conflicten met mijn kinderen die ik had met mijn ouders. Veel mensen geven dat door, maar op een gegeven moment moet je zelf zo wijs zijn om niet te vervallen in de zonde van de ouder, om te zeggen. Maar ik had dus één heel goed vriendje van mijn leeftijd. En die woonde bij mij aan de overkant en die maakte deel uit van een Joodse familie uit Duitsland gevlucht. En die zaten daar eigenlijk te wachten op de deportatie. Maar als ik daar op bezoek was, dat was zo'n innige familieband. Die heb ik mijn hele leven, behalve nu bij Edens ouders, nooit meer teruggevonden. Als er luchtalarm was, dan ging je niet schuilen bij mijn moeder, maar bij die mensen. Terwijl, wijze van spreken, alsof ik mijn moeder ervoor alleen liet. Want die was ook zo van mij omklemmen en ook een soort apenliefde waaraan ik me heb moeten ontworstelen. Maar die heb ik dus van achter het raam weg zien voeren. En dat is dat machteloos gevoel. En Frank van Rijn had het erover in zijn autobiografisch verhaal in Trouw. Dat je iets verschrikkelijks ziet gebeuren en je kunt er niks aan doen. En die machteloosheid, ik vind, dat moet je als één ding kunnen doorbreken. En van je kwetsbaarheid je kracht maken. En het verlegen jongetje wordt iemand die in het publiek confronteert. Maar ook dat is weer een van die lessen van die surrealistische schrijvers. Ja, wie ben je als schrijver? Je hebt niks te zoeken achter je schrijversien. Je moet de mensen ingaan en ze roepen huppel de puppel de puppel de pup, wat het ook is. Maar Django Reinhardt in de hongerwinter was echt kou lijden en alleen maar op bed liggen maar dat was 2 uur muziek per dag, distributieradio. Tussen alle rommelmuziek door La Quintette, die Haute Club de France.
1: Ja.
0: En de Amerikaanse en jazzmuziek mocht niet, maar daar was Django Reinhardt. En ik heb gevoeld hoe het bloed weer door me ging vloeien dankzij de muziek van Django Reinhardt.
1: En dat was dus dan...
0: ik heb eens in de discotheek gekeken van de Nos. Ze hebben honderden platen. Ja. Ik weet natuurlijk nooit welke het precies geweest is. Maar dat was voor het eerst dat ik die kracht van muziek voelde. Die je telkens wil. Toen ik voor het eerst Ornette Coleman hoorde, was ik ondersteboven. Ja. Zo zijn het. Ja. Of Chippy. Toen Remco Kampert mij met Henk Boekenoogen. Alles was voor mij. Ik had nog nooit gehoord. Dizzy Gillespie en Charlie Parker, Thelonious Monk.

0: Nou, ja, Simon, je bent natuurlijk ook een fenomeen in Nederland. Tenminste voor mij, hoor. Ik bedoel, ik heb je altijd een beetje gevolgd en ik vond het altijd prachtig wat jij deed. Ik weet niet om wat voor reden dan ook. Ik voelde me daar heel wel bij. Ik kan het niet uitleggen waarom.
1: Ja, I've seen the light.
0: Ja.
1: One day. Ja, ik heb het licht gezien en sindsdien licht op je pad. Wens ik mensen toe. Oh, leuk, licht op je pad. Dat is een oude theosofische opvatting. Er zijn Madame Blavatsky en... En er zijn heel veel, als je ook door de geschiedenis heen gaat, en niet alleen de veldheren en de staatslieden en de politici en de generaals, maar de wijze mensen. Ik bedoel, ik heb hier vol met Tibetaanse en Chinezen en noem maar op, wat voor wijze mensen die toch allemaal gezegd hebben. En de Grieken, ken u zelf. Een beetje, juist misschien als je alleen en zonder broertjes of zusjes, je hebt misschien iets tekort in relationele dingen die je dan weer moet inhalen in het leven. En als je voortdurend met jezelf bezig bent, je moet door alle ijdelheden heen, door alle angsten, door alle mogelijkheden, alle tekortkomingen. In het begin heb je ook nog heel veel handicaps. Als je had willen studeren, maar ja, doorleren betekende via MULO. Maar nieuwsgierigheid heeft mij denk ik toch wel gemaakt tot wie ik ben. Jij, ik weet dat jij ook nieuwsgierig bent. Als jij een autobiografie of een biografie van een, wat je net zei, van een gitarist leest. Dan doe je dat ook om te weten wat er achter die muziek van die man schuilt.
0: Ja, ik heb de hele bluesbibliotheek zo wat. Maar het was op laatst niet alleen maar meer dat het over... AAB ging over het schema. Het ging ook over de hele sociale achtergrond van die mensen in de Delta.
1: Ja. Ja.
0: Weet je wel hoe dat gegaan is? En het was niet alleen maar dat zij op de katoenvelden werken, maar ook de hele. Het was Choctaw Land, het was Indianenland. Ze hebben het helemaal ontgonnen. Ze hebben de railroad aangelegd. Ze hebben de roosterbouwers, die hebben gewoon de schepen in en uit gelaten.
1: In Californië hadden de Chinezen voor.
0: De Levy's gebouwd, weet je wel. Dus, het hele Mississippi is opgebouwd door de slaven, weet je wel. Het was niet alleen maar de
1: cotton.
0: Dat is onzin. Had jij ook eigenlijk, want dat komt een beetje bij mij uit mijn eigen jeugd. Ik bedoel, een soort van, zag je ook niet een soort van gezelligheid bij of in andere gezinnen waar meer kinderen waren of zo? Omdat je alleen was thuis.
1: Nou, ik heb het nooit echt gevonden om alleen te zijn. Ik vond mijn weg wel door de boeken heen. En ik ging naar musea. Maar in de oorlog was er ook niet veel te doen.
0: Was ik nog heel klein.
1: Nee. Maar het eerste wat ik deed na de oorlog was... we laten ons knapen. En het eerste meisje waar ik mee naar bed ging een kind maken. Zodat ik vader op mijn 18e was en trouwen moest. En dat is het begin van de fenomenaliteit. Want mijn lieve Edith is de 6e. 2 keer 3 keer scheepsrecht, zeg ik altijd maar. En het heeft allemaal betekenis gehad. Norman Mailer was ook een aantal keer getrouwd. Hebben ze hem gevraagd, hoe voelt het nou? Alsof ik alle wereldzeeën heb bevaren. Nee, want elke vrouw is altijd vaarwaard. Prachtig, vaarwaard. Prachtig. Ja, mooi woord. Ja. Maar überhaupt vrouwen hebben... Op alle dag, vind ik ook nog mooi. Vrouwen die op alle dag lopen.
0: Ja.
1: Ach ja. Maar het is een waanzinnige wereld, want die heb ik ook stuiptrekkingen van macht die macht verliest. En waanzweven van iets wat zich nog niet gekristalliseerd heeft. En dan zie je elke generatie weer een poging toe om... het is toch altijd alles samen. Die hele chaos die moet werken. De een zegt het leidt tot wanorde. En de ander zegt we moeten toch eerst door de chaos heen. Het is tegelijkertijd puinruimen en opbouwen. En in feite gebeurt het allemaal in de geest. Want je kunt in de armen het is tegelijkertijd puinruimen en opbouwen. En het
0: ja, ja, ja.
1: In feite gebeurt het allemaal in de geest. Want je kunt in de armen.

0: En wel, dat is me wel opgevallen, ja.
1: Ach ja, ach ja, ik hou wel eens hele serieuze dingen, zeg ik dan. Dan zeg ik dat alle stemmen zwijgen. Dan gaat er een gsm'tje af en alle gsm'tjes het overnemen. En dan, dan heb je weer een lach uitgelokt, zou ik wel zeggen. Ja, ja, het moet niet te zwaar genomen worden. Want er zijn ook mensen die lopen met de wereldleed op hun schouders. Die worden depressief van wat ze op de televisie zien en in de krant lezen. En heel veel mensen denken überhaupt niet na. Of die nemen genoegen met brood en spelen. Die zitten dan weer in het Olympische Spelen-hype of in de EK-hype. Of wat er nog meer aankomt.

0: Iedereen heeft zijn eigen barricades. Maar ik heb dus altijd op die softdrugs barricade gestaan. Ik bedoel, ik weet dat marihuana een goed gezind plantje is. Als het goed gebruikt wordt. En voor leuke creatieve doeleinden. Ja, alle fakirs, alle yogis, alle heilige sadhus in India roken het over de hele wereld. Overal ter wereld. De Mexicaanse zeelieden die dat Amerika binnenbrachten. Jazzmuzici
1: Dat waren toch de eerste in Amsterdam, zo'n beetje. De Sherazade, Don Baez en wie liep daar allemaal rond als de mensen kwamen.
0: Sherazade was een leuke tijd. Mede aangeroerd door die Ted Jones. Ja. Jazz en poetry. Piet Kuiters, de pianist. Ja. En Barry Niekamp, onlangs overleden. En ik, we hadden dan van Piet Broers, de eigenaar van de Lucky Star. Die ging naar de Sherazade. Ja. We zouden dan een tijdje jazz en poetry. En Van Gasten ging het filmen. En we hebben daar mooiste avonden gehad. Maar op een gegeven moment merkte ik wel dat ik de enige was die daar twee keer in de week met bij elkaar gezochte muzici gedichten las. Want in de eerste avond wil iedereen. Maar of ze dan aan een... vooral omdat er geen geld in zat.
1: Het was wel een hele...
0: Mooie sfeer. Roy Aldrich, Jimmy Griffin. Echt een hele goede jazzmuziek. Don Baez woonde toen in Amsterdam.
1: Die woonde in Amsterdam, Het was ook de tijd van de phonobar en zo, kan ik me nog herinneren.
0: Ach ja, en...
1: daar heb ik ooit nog wel eens een keer... Ja. Ben ik daar wel eens doorgezaakt met... wij zaten namelijk altijd... Als wij hier in de Westen speelden, zaten we altijd in het Hotel Trianon. Vlak achter het concertgebouw.
0: Ah, ja.
1: Weet je wel, hier dat je de Sky zit en heet je verderop.
0: Ja, vlak bij de om de hoek bij de Anne Boerstraat.
1: Daar zaten ook vaak... klassieke componist, Bruno Maderna en zo, liep daar ook altijd rond. En die waren ook vreselijke boezers namelijk. En ik heb daar de Soft Machine nog ontmoet en zo. Robert Wyatt, die dronk alle restjes op van wat er nog over was en zo. Van iedereen. Ja. Maar er waren ook veel klassieke mensen en jazzmuziek. Dat was een heel leuk hotel eigenlijk. Dat was een heel goede sfeer in Amsterdam toen.
0: Maar die sfeer is er nog steeds, als je maar in een, goed hoekje of gaatje terecht komt.
1: Ja. Kijk, dit is de luisteraars die zien dit niet, maar het is natuurlijk een prachtig uitzicht hier. Hè?
0: Ja.
1: Vlak achter het Amstel Hotel zo naar...
0: Ja, het groen van de Weesperzijde, tussen die bomen door het water van de Amstel. Het is ook een heel gezicht zo die bomen te zien waaien. Hè? Je weet dat er lucht erdoor gekleerd wordt. Maar het is ook een horizon op ooghoogte. Hè? De tweede verdieping. En
1: maar is de stad nog harder geworden als vroeger?
0: Ik bedoel...

0: automobilisten, dat zijn vreemde mensen. Ja. En fietsers zijn vreemde mensen. Ja. En tussen de voetgangers, die zijn ook niet allemaal normaal. Maar wij hebben wat betreft... ja, we hebben hier een metro-ingang 50 meter, 100 meter verder. En een tram, er staat in vlakbij de Albert Cuypmarkt. De Utrechtse straat met hele goede winkels. Langs de Amstel lopen kom je meteen in het centrum van de stad. Ik hou van het centrum, maar ik heb als jongen en jongeling... alle buurten van Amsterdam wel zo'n beetje afgegaast. En de Jordaan was een tijdje lang het Amsterdamse Quartier Latin. Nu zeggen ze dat van de Pijp, waar vroeger de Amsterdam aan de wonen. Maar nu... het is overal Grieks of Turks of Marokkaans. Maar het kan allemaal en het doet het heerlijk. Maar van de Bijlmermeer weet ik niks af. Ik
1: ben, nee, dat is dan alweer heel ver
0: Amsterdam weer. Zuidoost, hè? Ja, dat is.
1: Maar jij zit ook tegenwoordig buiten, toch?
0: Nou, zomers bewonen wij een volkstuinhuisje. Ja. Hebben we zonnecellen op dak, dus een televisietje en 's avonds leeslicht. Maar als het zo guur wordt en de natuur takelt af... en je hebt toch niet dit toch maar comfort. Je hoeft geen slachtoffer... ik bedoel, comfort is het toch voor de mensen. Ik bedoel, we hoeven niet altijd als Neandertalers in Holland te leven. Maar zomers is het heerlijk je bed uit te stappen tussen de vogeltjes en het groen. Alleen moeten we wiet nog oogsten en met dit weer weet ik niet of je dat...
1: Nee,
0: dat mag niet nat... Maar, en de druiven hangen nog steeds een paar kilo druiven, als de merels ons niet voor zijn. En voor de rest een vijvertje, 50 soorten rozen, 400 vierkante meter, een huisje vol papier om in te werken. En 1x5x3, net een woonwagen. Slaapkamer, toilet, huiskamer, keuken. En dat alles binnen bereik. Mensen heeft niet meer nodig.
1: Nee.
0: Zo'n ruimtecapsuletje, waar je vanuit kunt, van waaruit je kunt... Ach ja. Ja.
1: Zou je nog wat willen voorlezen, Simon?
0: Ja, heel graag. Zal ik het eens over de blues hebben?
1: Dat vind ik een goed idee.
0: Want ik zei al eerder, blues, nou, je noemt haar naam, Rebetica en wat al niet. Maar het is toch een soort weemoed die door, een verlangen naar het verloren paradijs.
1: Ja, zoals de Soldaten.
0: Ja, heimwee van de ziel.
1: Ja.
0: Ja.
1: Of het nooit of zo. Het is een heel mooi boekje uit van een Belgische meneer. Die is onlangs verschenen. Dat heet Tranen aan de Taag. En dat gaat over de
0: Soldaten.
1: Over de Soldaten. Ja. En over de
0: Tranen Vadoe. Aan de Taag.
1: Ja. Ja.
0: Hier neem ik even de ruimte voor. Even, ik weet nooit. Het is net verschenen. Ik weet niet welke pagina het staat. Ik weet ook niet of de inhoudsopgave voorin of achterin staan. Of, voilà, pagina 32. Kijk, het zijn 3 pagina's. Hè? Pagina is meestal 1,5 minuut. Hoeveel gebeden, gesnik en gejammer in blues en jazz. Hoeveel orgasmes, juichkreten, klaarkomen. Hoeveel verlangen, weemoed, heimwee en hunker. Hoeveel schaterlachend, vloekend, ruikend, tastend, voelend. Hoeveel liederen luidkeels gezongen, hoeveel tijd in treurnis doorgebracht, hoeveel klanken verloren of gewonnen, hoeveel genie door drank of doop om zeep gebracht. Hoeveel wetten door nood gebroken, hoeveel talent van kant gemaakt, hoeveel geluk in kleine hoekjes, hoeveel vriendschap, hoeveel verraad. Waarom valt er zonder muziek niet te leven? Waarom klopt mijn hart als ik dit schrijf? Waarom staan mijn oren wijd open? Waarom weet ik dat muziek overleeft? Welke blues leiden mij door de oorlog? Welke swing begeleiden mij naar school? Welke klanken wil ik ooit weer horen? Wie weet waarom, wanneer en hoe? Hoeveel plannen zijn gedwarsboomd? Hoeveel dromen al spelend volbracht? Welke hel moest het spelen ontspringen? Waar komt de adem vandaan en de kracht? Hoeveel nachten te doorwaken? Hoeveel dagen buiten zinnen? Hoeveel keer op keer opnieuw beginnen om het leven niet zonder muziek te laten? Zoveel klanken om je oor te spitsen, zoveel big band of solo geluid, zoveel jankende gitaren, zoveel zinder om de binnenpret, zoveel ritme om op te bewegen, zoveel gevoel in gang gezet, zoveel ruisen in de bomen, zoveel orkaan in een trompet. Zoveel vlinders in je body, zoveel waarheid in je soul, zoveel scherts in muziekgeschetter, zoveel kleuren in je oog. Zoveel mensen om van te houden, zoveel plezier bijeengebracht, zoveel muziek om op te dansen, zoveel pracht bij de ingang van de nacht. Zoveel hemels genot op aarde, zoveel goddelijks in de muziek van de mens, zoveel kennis die de klank vergaarde, zoveel heel van harte als groet. Oh, and the saints come marching in, en het leven voert je inside out. De oude rotten en de jonge knarren, hoe leg je de vervoering uit? Zoveel tijd om van te genieten, zoveel ruimte om doorheen te gaan, zoveel kennis en inzicht te verruimen, zoveel rotsend stuk te slaan, zoveel domheid te bestrijden, zoveel knipoogend af te doen, zoveel vreugde in een omhelzing, zoveel liefde in die ene zoen. Zoveel kusjes op je wangen, zoveel mensen als bondgenoot, zoveel swing om op te vangen, zoveel boppelt tussen geboorte en dood. Zoveel onheil te bezweren, zo vaak helder, driewerf, ja, ja, ja. Zoveel dynamisch uit de dood te herrijzen, zoveel strijkers, blazers, slagers, open en bloot hun gevoel in de schoot. We houden de maten leven op een ritme dat het hart doet kloppen en de zinnen vermijdt. We zijn de getuigen van knarsende, brekende, barstende tijden en onze muziek deelt daarin mee. We worden geheeld door wat we beleven en als het goed gaat hebben we het gesternte mee. Maar voor je het weet zijn de poppetjes weer aan het dansen. Dus music, maestro, please, and strike up the band.
1: Ja, prachtig, hè? Ja, ja. Hey, je kunt er zo een beat onder zetten, hoor je dat? Ja, maar dat deed ik zo bij jou. Dat is net een hoeker dan. Ja, zo. Ja.

0: De muziek die hij hoorde in het gesprek met de schrijver Simon Vinkenoog, die muziek was van Charlie Parker, La Paloma. Muziek van Django Reinhardt natuurlijk, de man die op 23 januari 1910 in België geboren is. Swing from Paris, samen met Stephen Carpelli op viool. Van Thelonious Monk, Blue Monk, en van de legendarische groep The Fugs. De groep van Tully Kupferberg, Ken Weaver en Ed Saunders. Het nummer Marihuana uit 1964. We houden nog niet op met reizen, want we gaan nu in Drenthe weer. We gaan naar een van die plekken waar als Harry met Cube in the Blizzard heel vaak optreden heeft.
1: Dudlaan. En wij loopt hier nu op de brink richting de Gouden Leeuw. Nou, de Gouden Leeuw, dat was in de jaren 60 een fameuze danstent. Dat was een van de eerste plekken waar wij dan speelden. En vaak een matineetje smiddags en s'avonds erachteraan een avond. En dat was hier dan zaterdags en zondagsmiddags en zondagsavonds was hier dansen. In de Gouden Leeuw. Eddie Enting, dat was toen de baas daarvan. Dat was een verschrikkelijk aardig man, daar kon je ook ongelooflijk met lachen. En die had hier ook allemaal de vreemdste bands altijd staan. Ik noem een paar ZZ en de Maskers, maar ook Gert Timmerman in de grote zaal. En ook in het Wiener Café, want dat had hij toen ook nog bij. Het Noorder Ballroom Orkest met Jenne Meinema, Jackie Scholte, Lex Jaspers. Een heel goed orkest. Moos op bas en Martin Vijver, de voormalige, die gaf slagwerkles op het conservatorium op drums. En soms ook nog wel een andere drummer die ook heel goed was. Nou, wij lopen hier nou, we komen eigenlijk daaraan lopen. Dat hotel, de Brasserie, wat nou het Brink Hotel, dat hoorde vroeger ook bij dat pand. Daar sliep meestal ook artiesten. Ik weet nog dat Gert Timmerman, die was toen nog erg in de mode. En de heikrekels en zo, die speelden hier ook allemaal dat soort stomme muziek. Nou, die sliep daar altijd. En Gert Timmerman, die nou fameus is bij de EO en dat soort dingen. Dat was toen een grote vrouwenverzierder. En is niet altijd zo heilig geweest als ze zelf zeggen. Dit hoorde er ook bij, dit was een feurzaal. Dit heet nou Eetcafé Brinkzicht. En een eindje verderop had je het Witte Paard. Daar ben ik nog wel eens weg met de Zuidlaardermarkt met mensen uit Grollo. En met Harm Hosting en Jan Bonder en Arie Reinders. En wij waren nog geen 10 minuten binnen op de stoelen. Die vlogen ons wel achterna, want er werd er al hout. Dus dat was ook een fameus pand. Maar ja, wij moeten eigenlijk even, wij lopen even terug. En ze kwamen van heen en ver hè, hier, naar die Gouden Leeuw. Uit de Hoge Zaand, uit Fries, uit Assen, uit Annen. Dat was een enorme trekpleister. Nou, hier heen nog het Petit Restaurant de Gouden Leeuw. Dat was ook een stuk van die zaal. En dan hiernaast is het een discotheek geweest. En dat was Café de Paris, dat was daar boom. Moest je zo'n oude... Kijk, hier staat nog wat aangeplakt, wat er nou is. Sex on Ibiza. Kijk eens aan. Het giet de andere kaart op hier. Erotische show. Nou, daar hoeven wij niet verder te komen. De spul is ook dicht. Hiernaast. Dan kon je zo'n trap op. Weet ik me nog te herinneren. Want ik ben hier één keer geweest met Johan Derksen. En dat was in een week dat er voetbald werd. Cafévoetbal. En toen kwam Azing Grieven. Die was toen nog keeper bij FC Groningen. Die kwam nog met... Los een gulp van de trap af en piste over het hoogpolig tapijt heen. Ja, dit is dus een hotel nou.
0: Dit is toch van mij allemaal afbrand of niet?
1: Nee, de dinges is afbrand hierachter. Die hal, die Prins Bernhardhoeve. Maar het is wel zo dat een heleboel... En daar heb ik wel eens over verwonderd. Ik heb ook wel eens gedacht van, zal dat door ons komen wezen? Dat een heleboel van die zaken afbrand binnen. Zoals bijvoorbeeld Boelen Geerts in Assen. En Concertzaal de Jong, het voormalige Dedel Doefie aan de Verlengde Herenweg in Groningen. Gasselte. de grootste glazen dansvloer van hem. Slot in Trouwekanaal. Al die dingen die bent afgebrand. Ook Dommering in Winschoten, de Blauwe Zaal. Dus dat is alle plek waar wij speelden. En het kan ook niet zo weten dat wij toen te veel kosten. Dat die mensen dat is de verzekering. Nou ja, je weet wel wat, hoe dat meestal, er wordt meestal zo over praat. Ja, natuurlijk.

0: Ja, ja, Zuid-Laren is natuurlijk altijd een attractief dorp geweest, want het ligt een beetje op de kruispunten, hè, van Groningenland. Dit was een fameuze plek, want ik heb hier ook nog wel dingen meemaken. Toen wou hij dat eens een keer in de bouwvakpro een feestweek van maken, maar dat gebeurde toen nog nergens. Maar dan speelden wij hier een aantal dagen achter elkaar en nog in die bouwvak. Maar dat liep al snel op. Een enorme ruzie tussen lui uit Leek, Nietaap tegen Muntendam. Nou, dat ben natuurlijk, hij daarover praat, dat ben natuurlijk niet de plaatsen waarvan je zegt van daar komt het meest snuggere volk vandaan. En ik weet nog wel. Dat Eddie Henting, dat was de baas, die was in de velden alweer meer te kennen. En de obers die zaten ook al zo wat getrild. En de stoelen die vlogden door de zaal. En wij stonden op het toneel om onze spul te beschermen. We hadden allemaal een soort van microfoonstander. En altijd denken van als ze boven het toneel donderen, dan slaan ze met die microfoonstanders in de nek. Maar ja, ze lieten ons ongemoeid. Maar ik heb niet vaak zo'n knokpartij ergens binnen zien. Dat was hier dus in de Gouden Leeuw. Wat ook heel mooi was, dat het Noorderballroom vaak wat langer doorspeelde als ons. Ja, dit hoort er niet bij hoor. Nee. Maar dat Noorderballroom dan langer doorspeelde als ons. En dat, Sjaki Scholder, dat was dan de zakelijk leider van het Noorderballroom. Die blies altijd een unisonootje mee. En bemoeide zich dan verder alleen maar met met het vrouwenvolk aan de bar en zo. En wij zaten er altijd ketentraat met Jenne. Jenne was natuurlijk ook een goede bekende van ons. Maar zo was dat hier ten tijde van de Gouden Leeuw hier in Zuid-Laren. Eigenlijk ook een fameuze plek. Een plek waar wij eigenlijk heel, heel vaak speelden hebben. Ook in combinatie met anderen, ook met de Scorpions die hebben hier staan. En later hield hij ook allemaal andere Engelse bands hier naartoe. En de Riots, toen ook heel bekend. En de Motions, en ja, alles stond hier op een gegeven moment, weet je wel. Maar het was toen in die tijd, waren dat natuurlijk toporkesten. Maar ook heel veel rommel hoor, waar ik geen muziek, waar ik niks van aanvond. Maar voor ons was het natuurlijk een aanzet om veel te leren, om ja, hoe meer je speelde op het toneel, hoe beter.
1: Dat was hem voor vandaag. Het is Blues. Gesprek met Simon Vinkenoog en een bezoek aan de Gouden Leeuw in Zuid-Laren. Het is Blues wordt gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Van New Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
3: Arthur Conley coverde een nummer van Jimmy Hughes. Hij was weliswaar heel succesvol in Amerika, maar na de dood van zijn mentor Otis Redding kwam hij naar Europa en hij woonde de rest van zijn leven in Nederland in Ruurlo. Arthur Conley, you really know how to hurt a guy.

Arthur Conley, You Really Know How to Hurt a Guy. Gospel is altijd groot geweest in Amerika en de vader van Aretha Franklin was een enthousiast promotor van gospel, eveneens als Martin Luther King en Malcolm X. Dit nummer komt van het album We've Got to Join Hands van de Gospel Classics. More Love, That's What We Need.

The gospel classics, more love, that's what we need. Don Farner uit Alabama werd ontdekt door gitarist Eddie Hinton. En Eddie Hinton speelde op albums van Aretha Franklin, Wilson Pickett, Percy Sledge, Solomon Burke, Boss Keggs en Otis Redding. En dit nummer lag ruim 30 jaar op de plank. En uiteindelijk werd het uitgegeven door Shotgun Records. Don Farner, The Power of Love.

Don Farnor, The Power of Love. Tony Clark uit New York schreef de hits Pushover en Two Sides to Every Story voor Etta James. En zelf had hij een grote hit met The Entertainer. Maar hij werd in 1971 in Detroit doodgeschoten door zijn vrouw. Hij was 31 jaar. Tony Clark, Landslide.

Tony Clark, Landslide. The Ovations uit Memphis, dat is de band van leadzanger Louis Williams. Hij was een fan van Sam Cooke en dat is goed te horen. Dit werd geen hit, maar een cover van blueszanger Mighty Sam McLean scoorde een paar jaar later veel beter. The Ovations, I Need a Lot of Lovin'.

The Ovations, I Need A Lot Of Lovin'. De Valentino's, dat was een band die voortkwam uit een familieband, de Womack Brothers, met Bobby, Cecile, Harry en Friendly Womack. En Bobby Womack was ook nog de gitarist bij Sam Cooke en hij had een solo carrière. De Valentino's, Sweeter Than The Day Before.

Sweeter Than The Day Before van de Valentino's met zanggitarist Bobby Womack. En deze Bobby Womack die trouwde met de weduwe van Sam Cooke. Hij componeerde It's All Over Now, de eerste wereldhit voor de Rolling Stones. En hij werkte als studiogitarist in Memphis en nam daar in vrije uurtjes regelmatig een solo nummer op met de studioband. Bobby Womack, Broadway Walk.

Bobby Womack, Broadway Walk. Bobby McClure uit Chicago was de zanger van The Spirit of Illinois en later van de Big Daddy Johnson Band. Hij zong mooie duetten met Fontella Bass en deze single van hem werd een top 20 hit in Amerika. Bobby McClure, Peak of Love.

Bobby McClure, Peak of Love. June Edwards uit Ohio wilde carrière maken en reisde naar Alabama. En daar nam ze met producer Dan Penn een paar nummers op in 1966. En niemand kan zich deze June Edwards nog herinneren. En er is ook nooit meer iets van haar vernomen. June Edwards, My Man.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Quaalude Lullabies van Chris Canterbury is het album van deze week. En Chris Canterbury zingt over het leven on the road. Over slijterijen, truckstops, goedkope hotels en over het leven thuis aan de keukentafel waar hij zijn nummers componeert. Chris Canterbury, Kitchen Table Poet.

Chris Canterbury, Kitchen Table Poet. De Dells met leadzanger Marvin Jr. Dat waren eigenlijk de concurrenten van de Four Tops. En producer Billy Miller haalde de topsongwriter Billy Davis in huis, die dit nummer componeerde voor de Dells. Run for Cover.

The Dells, Run for Cover. Dee Sharp had een grote hit in Amerika met Mashed Potato. En daarna nam ze 6 singles op die allemaal flopten. En dat was voor haar een reden om maar met haar echtgenoot Kenneth Gamble een platenmaatschappij te beginnen. En dat werd wel een groot succes. Dee Sharp, Help Me Find My Groove.

D.D. Sharp, Help Me Find My Groove. Little Milton nam jazz, gospel, soul en blues nummers op en bij Chess Records in Chicago vond men dat heel vervelend. En daarom vertrok hij naar Stax Records in Memphis, waar men juist op zoek was naar blueszangers die ook bij soul-liefhebbers scoorden. Little Milton, You Colored My Blues Bride.

Little Milton, You Colored My Blues Bright. Billy Joe Thomas uit Houston begon als rock'n'roll zanger, maar werd pas succesvol nadat hij melige deuntjes van Burt Bacharach en Hal David ging opnemen. Hij had de nummer 1 hit in Amerika met Raindrops Keep Falling on My Head. BJ Thomas, I Pray for Rain.

B.J. Thomas, I Pray for Rain. Tommy en Cleve, dat was een obscuur duo uit Detroit. Het duo maakte slechts 2 singles voor Checker Records, Bird Dog en Boogaloo Baby. En dat laatste nummer werd een hit in het Engelse soul circuit. Tommy en Cleve, Boogaloo Baby.

Tommy and Cleve, Boogaloo Baby. Ronnie Millsap, dat is een blinde bluespianist die heel snel door had dat er met country veel meer te verdienen was dan met blues. Dit is een protestsong over de wijze waarop de Amerikaanse overheid de Indianen behandelde. Ronnie Millsap, Blue Skies of Montana.

Ronnie Millsap, Blue Skies of Montana. Chuck Berry werd rijk nadat de Engelse beatbands zijn nummers begonnen te coveren. De Beatles namen bijvoorbeeld Roll Over Beethoven en Rock'n'Roll Music op. En dit nummer was de debuutsingle van de Rolling Stones. Chuck Berry, Come On.

Richard Berry, Come On. Percy Sledge heeft het succes van zijn wereldhit When a Man Loves a Woman nooit kunnen evenaren. De zanger uit Alabama bleef hits scoren, maar geen nummer 1 hits meer. Dit nummer eindigt op 25 in de Billboard chart. Percy Sledge, Out of Left Field.

Percy Sledge, Out of Left Field. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Walter Jacobs uit Louisiana ging als mondharmonica spelen naar Chicago en daar kon hij meteen beginnen in de band van Muddy Waters. Na enige tijd ging hij solo verder en toen had hij meteen een grote hit. En die hit werd ook nog gecoverd door Conway Twitty, Ike en Tina Turner, Kenny Neal, Junior Wells en Billy Branch. Little Walter, My Babe.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Goedenavond, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Arthur Big Boy Crudup. Zegt die naam hoe wat? Nou, misschien wel. That's Alright Mama, het nummer van Elvis Presley. Heel bekend. Elvis is er Ricky met de woorden bij wie zo spreken, maar Arthur Boy Crudup, Big Boy Crudup, niet. Terwijl die de schrijver daarvan was. Drie uitvoeringen van een nummer van Arthur Crudup. So Glad Your Mind, dat hebben wij straks. Maar we beginnen met John Mayall, Hungry and Ready. MUZIEK

0: Hungry and Ready van John Mayall. Met als gastartiest Melvin Taylor op de gitaar. John Mayall, 88 jaar en een carrière van 65 jaar zet hij er nou een punt achter. Dit was zijn laatste cd. Zijn bekendste cd is denk ik, ben u de 60 jaar, A Hard Road Crusade. The Blues Alone, 67, en allemaal in die periode. Wat is gebeurd? The Sun is Shining Down. Vorige week draaide ik al een nummer van Britton Patrick Morgan. Een man uit een klein plaatsje in Minnesota, geloof het wel. Het is St. Paul in ieder geval, een heel klein plekje. 400 man woont daar. Een rodeo town, zoals dat, dat in Amerika noemt. Meestal komt u de hele buurt komt daar naartoe voor de rodeo. Het nummer wat ik draaide is het titelstuk van de cd. En dat is de Muiten Weert hem goed naar de tekst te luisteren, want hij wil een band beginnen. En dan hij weet wat in de kop, welke mensen zullen hij allemaal in die band willen hebben. Nou, luister maar eens goed naar Britton Patrick Morgan, I Wanna Start a Band.
1: I've got a plan, I wanna start a band. I want it to be the best in history. I wanna take my time and do it right. If it's worth doing, it won't happen overnight.

Ja, dit is een jongensdroom eigenlijk, hè? Van Britton Patrick Morgan. I want to start a band. En dan weet door de meest geweldige mensen bij hem, van Levon Helm en Emmylou Harris en Derek Trucks en Stevie Ray Vaughan, en neem ze allemaal maar op. Hartstikke mooi. We gaan naar Curtis Harding. Ik had niet van Curtis Harding gehoord, maar mijn technicus Laurens Braams, die was in 2014 bij een concert van Curtis Harding in Simplon in Gerunning. Nou, en die was er heel enthousiast over. Door is een nieuwe cd van u te komen van Curtis Harding, een zwarte zanger uit Amerika. En een cd die, ja, waar heel veel positiefs in zit. En in deze tijd is een beetje een positieve boodschap is niet verkeerd, moet ik eerlijk zeggen. If Words Were Flowers, dat is de titel van de cd. En het nummer wat ik draai, dat is ook, ja, positiviteit. I Won't Let You Down.

Curtis Harding van de cd If Words Were Flowers. En hij is trouwens een grote liefhebber, Curtis Harding, van Nina Simone. Een uitstekende blues soul zangeres uit Amerika. Die ook, ik wil niet zeggen, een boschop had. Ja, die toch wel een boschop had eigenlijk. Die ook mensen tegemoet trad op een positieve manier. Dat doet hij ook. Het volgende, dat is Houndmouth. Ik heb geen flauw idee van wat die naam vandaan komt. Een hond, een hondenbek. Het is een bandje van drie man uit Amerika natuurlijk. Komt bijna allemaal uit Amerika. Maar die heeft een hele leuke cd gemaakt. De cd Good For You. En daarvan draai ik het nummer Jackson.

Jackson van Hound Mouse. Een trio uit Indiana, dacht ik, als ik het goed heb. Ja, volgens mij wel. Het blijft een beetje in de onbekende muziek, mensen. Ja, ik zoek er maar wat bij elkaar. Waarvan ik denk, nou, dat past eigenlijk wel in Harry's Blues. Muziek die, ja, die wel wat voorstelt. Muziek die wat te zeggen heeft. Fubu Hunt and the Gatherers, dat is de volgende band. En dat wordt beschreven als mystical indie folk. Inner soul exploration. Nou, wat is dat dan? Nou, het is geen psychedelische muziek, maar het is wel muziek die een beetje introspectie in zich heeft van hoe giet het allemaal in het leven. Vroeger had een zanger die heette Andy Pratt. En die kunnen van die hele mooie nummers maken die, ja, voor de mensen ook wel tot troost strekken. Nou, misschien moet je deze muziek toch ook een beetje onderrekenen. Fubu Hunt and the Gatherers van de cd Neither One of Us Is Wrong. En het nummer dat heet Good Blood.

best aardige muziek toch van deze CD. Neither One of Us is Wrong. Ja, dat zal wel zo wezen, maar dit is heel prettige muziek met een flinke scheut Cajun invloeden erbij. Pube Hunt en The Gatherers met Good Blood. Harry's Blues, de Lustrinoor, op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. En zoals altijd drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van Arthur Crudup. Arthur Big Boy Crudup. Uit 1946, toen heeft hij te schreven. Maar de eerste uitvoering die ik laat horen is die uit 2004 van Kim Simmons. Kim Simmons, dat is de grote man achter de Engelse band Savoy Brown. En dit is van de CD Struck by Lightning. En het nummer wordt overgiet, dat is So Glad You're Mine.

De versie van Kim Simmons van So Glad You're Mine van Arthur Crudup. Arthur Big Boy Crudup. Geboren in 1904 en hij is in 1974 overleden. Echt een man van Mississippi die eigenlijk niks liever deed dan gewoon in een juke joint in Mississippi optreden. Maar de man heeft wel grote stukken geschreven. Rock Me Mama is van hem, Mean Old Frisco Blues. En dan de nummers die Elvis covered heeft. That's Alright Mama, My Baby Left Me and So Glad You're Mine. We draaien niet de versie van Elvis, straks nog een andere versie. Maar eerst het origineel van Arthur Crudup in 1946. Zijn versie, zijn eigen nummer, So Glad You're Mine.

dit is de hele rudimentaire blues van Arthur Big Boy Crudup in 1946 opgenomen. En die je herkent door allerlei dingen in I Believe I Dust My Broom. Zo'n zin van Jimmy Reed, die hoor je hier ook weer in terug in de muziek, zeg maar. Maar het was Arthur Crudup. De derde versie, die komt van Andy Fairweather Low. Misschien dat die naam ook niet zoveel zegt, maar die Eamon Corner, dat was in de 60e jaren, denk ik. Het was een bekend bandje in Engeland. En die hadden begon met een hit, die heette The Gin House Blues. Nou, dat tiende al de achtergrond van die band, en dus ook van Andy Fairweather Low, want hij was zanger-gitarist van die band. De blueswereld dus. En vandoor dat Andy Fairweather Low later, in 2017, op zijn cd Listen Here, dat hij ook een versie opnam van dat nummer van Arthur Crudup, So Glad You're Gone.

Andy Fairweather Low. En ik maak zo straks tegen een hele merkwaardige verspreking, Freudiaanse verspreking. Ik kondigde het nummer aan, So Glad You're Gone. Dat is net iemand anders, maar het is So Glad You're Mine. Het origineel uit 1946 van Arthur Crudup. Uitvoering van Kim Simmons uit 2004. En de laatste was van Andy Fairweather Low uit 2017. Als de naam Susana Santo hoort, dan denk je al lichtkaars van, nou, misschien iets Portugees, iets Amerikaans, Braziliaans, wat dan ook. Niks ervan. Gewoon uit Cleveland, Ohio, uit Amerika. Uit de melting pot die Amerika nou een keer is. Een nieuwe cd die zij gemaakt heeft, waar ze onder andere William Clark op metwerkt. Heb ik dat nou goed? Zei ik dat goed, William Clark? Denk het niet hoor. Ik zal het even voor u opsturen van wie het precies was. Gary Clark, uitstekende gitarist, die speelde erop met. Op die nieuwe cd van Susana Santo. De cd die heet Yard Sale en ik draai For All. Uitstekende gitarist, die speelde erop met. Op die nieuwe cd van Susana Santo. De cd die heet Yard Sale en ik draai For All That.

Suzanne Dos Santos met Kerry Clark Jr. op gitaar. Goed gitaarwerk van deze man. Van de cd Yard Sale. We gaan naar Jamestown Revival. Een bandje uit Texas. Die van oorsprong een beetje wat heavy muziek maken. Ik wil ze niet vergelijken met de James Gang. Want dat is wel heel ver terug. Maar die band in contact gekomen met Robert Ellis. Ook uit Texas. En dat is een beetje een Amerikaner man. Uitstekende producer. Maar ook een solo-artiest. En die heeft een wat akoestisch geïnspireerde cd gemaakt. Deze band, de Jamestown Revival. De cd die heet Young Man. En het titelstuk, dat heet dus ook zo.

Het is muziek die ze zelf aangeeft in de sfeer van Crosby, Stills, Nash & Young. En dat klopt eigenlijk ook wel, want het is mooie close harmony zit erin. En de hele sfeer die het uitstraalt is ook wel uditiet van Crosby, Stills, Nash & Young. Ook wel een beetje van Paul Simon en dat soort dingen erbij. Het is de band The Jamestown Revival uit Texas, een productie van Robert Ellis. Nou ja, de liefhebbers die weten het dan wel, in de wereld van de Americana, uitstekende muziek. En dan zit hij op dit moment voor de keuze, denk ik, kun je nog twee nummers draaien of kun je nog één nummer draaien? We hebben stier nog een nummer van Katy Henry, waar we vorige week ook wat van draaien, van de cd On My Way. En nog een nummer van The Dead Tongues. En eigenlijk wil ik die van de Dead Tongues eigenlijk wel heel graag draaien. Want dat is wel bijzondere muziek. Ryan Gustafson, daar giet het over. Het is een man die eerder deel uitmaakte van His Golden Messenger en Phil Koeg van de Bands Dorfaan. Maar het is een beetje een bijzondere man eigenlijk. Die helemaal zijn eigen weg wil gaan. En het leven niet altijd even makkelijk opneemt. Even een strenge religieuze achtergrond. En om door uit lust te komen, zeg maar. Dat giet ook niet in de kolde kleren zitten. Zijn vorige cd, Transmigration Blues, die is door eigenlijk ook min of meer getuige van dat verhaal van hoe dat giet hij de bossen intrekt, in een camper gaat wonen en hoe nergens meer wat van aantrekt. Nou, dan leef je een beetje zoals hij zegt. Shine a little light on me, I don't need much, just enough to see. Save a little air for me, I don't need much, just enough to breathe. Dat is Ryan Gustafson. En die heeft een prachtig nummer gemaakt wat op zijn volgende cd uit moet gaan komen. En daarmee besluiten we deze aflevering van Hardy's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de hand van Laurens Braams. En onder de naam The Dead Tongues, want dat is de naam waar hij onder werkt, draai ik The Pawn Shop Dollar Bill.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Reba McEntire uit Oklahoma zat jarenlang met twee zussen en een broer in de Swinging McEntires. Maar in 1985 ging ze naar Nashville en binnen 5 jaar had ze 14 nummer 1 hits in Amerika. En in 2005 kwam een album op de markt met 22 nummer 1 hits van Reba McEntire. Consider Me Gone.

Reba McEntire, Consider Me Gone. De vader van Son Seals had een kroeg in Arkansas, de Dipsy Doodle. En zelf begon Son Seals als drummer bij Robert Nighthawk en later werd hij gitarist bij Albert King en Earl Hooker. In 1973 begon hij voor zichzelf met de Son Seals Blues Band, Cotton Picking Blues.

Sun Seals, Cotton Picking Blues. Darius Rucker komt uit South Carolina. Hij was de zanger-gitarist van de hippe band Hootie and the Blowfish. Hij schreef in die tijd al nummers voor Charlie Pride, Ray Charles en Willie Nelson. En in 2008 tekende hij als zwarte artiest een contract bij Capitol Records in Nashville als countryzanger. Darius Rucker, Comeback Song.

0: song.
1: Darius Rucker, Comeback Song. Shamikia Copeland uit Harlem, New York, begon als voorprogramma van haar vader, Johnny Copeland. En toen ze 18 was, tekende ze een contract bij Alligator Records. En intussen is ze een van de toonaangevende zwarte blueszangeressen in Amerika. Shamikia Copeland, Devil's

Jimmy Gear Copeland, Devil's Hand. T.J. Osborne en zijn broer John Osborne uit Maryland vormen het duo Brothers Osborne. Ze hebben 3 albums gemaakt en 6 singles. En al die producties haalden de hitparade. Van dit nummer werden 607.000 singles verkocht. Brothers Osborne, Stay a Little Longer.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Among the Ghosts van Lucero is het album van deze week. En Lucero werd in 1998 opgericht in Memphis, Tennessee. En 10 jaar later, in 2008, werd er een platencontract getekend bij een grote platenmaatschappij, namelijk Universal Music. Daarvoor had de band dan 7 albums gemaakt bij kleine labels. Het 20-jarig bestaan van de band wordt gevierd met het 15e album. Lucero, Everything Has Changed.

Lucero, Everything Has Changed. Catherine McGrath, dat is een jonge zangeres uit Noord-Ierland. Ze zong thuis country-nummers en plaatste die nummers vervolgens op internet. Ze maakte echt carrière via de nieuwe media. En ze werd dan ook ontdekt door Instrumental. Dat is een bedrijf dat talent zoekt op internet. En dat bedrijf stuurde haar naar Londen. En intussen verblijft ze al in Nashville. En binnenkort komt haar debuutalbum uit, Talk of This Town. Catherine McGrath, Hell Would Have to Freeze Over.

Catherine McGrath, Hell Would Have to Freeze Over. Tommy Castro uit San Francisco begon als gitarist bij de Dynatones. In 1991 begon hij met de Tommy Castro Band en intussen heet zijn begeleidingsband de Painkillers. Tommy Castro, Common Ground.

Tommy Castro, Common Ground. Brantley Gilbert, dat is een songwriter uit Georgia. En hij verdiende de kost door nummers te schrijven voor Colt Ford en Jason Aldean. En als een soort hobby trad hij s'avonds als singer-songwriter op in plaatselijke clubs. Maar die hobby is nou helemaal uit de hand gelopen, want hij heeft inmiddels 4 nummer 1 hits in Amerika gehad. En hij toerde al door alle staten van Amerika met Willie Nelson, Kenny Chesney en Tim McGraw. Brantley Gilbert, One Hell of an Amen.

Brantley Gilbert, One Hell of an Amen. Coco Taylor werd niet voor niets de Queen of the Blues genoemd in Chicago. In 1966 had ze haar wereldhit Wang Dang Doodle en daarna was ze niet meer weg te denken uit de blues. Dit nummer componeerde ze samen met haar vaste en trouwe gitarist Mighty Joe Young. Coco Taylor, Voodoo Woman.

Coco Taylor, For the Woman. Rascal Flatts, dat is een country rock band uit Ohio met drie zangers: Jay DeMarcus, Gary LaFox en John Don Rooney. En ja, in Nederland zijn ze niet zo beroemd, maar ze hebben al 10 nummer 1 hits in Amerika. In 2010 kregen ze een ster op de Music City Walk of Fame in Nashville. En in 2012 kregen ze zelfs een ster op de Hollywood Walk of Fame. Rascal Flatts, Banjo.

Rascal Flatts, Manjo. Joe Louis Walker, dat is een bluesgitarist uit San Francisco. Hij speelde als begeleider in de band van Lightnin' Hopkins en bij John Lee Hooker. Intussen is hij al jaren solo en hij geniet een hele grote waardering in Amerika. En dat zie je bijvoorbeeld aan de gasten die altijd meedoen op zijn album, zoals Bonnie Raitt, Buddy Guy en Steve Cropper. Joe Louis Walker, To Drunk, To Drive Drunk.

Joe Louis Walker, Too Drunk to Drive Drunk. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meijendorp en Johan Derksen. Tim McGraw uit Louisiana die is getrouwd met countryzangeres Faith Hill. En de goede man heeft al ruim 40 miljoen albums verkocht en zijn carrière is een grote successtory. Hij won alle prijzen. Beste countryartiest, album van het jaar, single van het jaar, entertainer van het jaar, Tim McGraw, Southern Girl.

0: van de Swamps in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Ja, mensen, het voorjaar is begonnen en dat stemt een mens vrolijk. Daar past goede muziek bij. Goede muziek van onder andere Van Morrison, een nieuwe cd van hem. Van Kirk Fletcher, van Spencer Burton. Van Papa Chubby, de nieuwe cd Tinfoil Hat van de Harry Musquet Band. En van QB and the Blizzards. Maar we beginnen met Johnny Copeland uit 1994 van de cd Catch Up with the Blues. Rolling with the Punches.

De man uit Louisiana, die later naar Texas is verhuisd. En dat hoorde in zijn muziek ook wel een beetje terug. En bovendien de vader van Shemekiah Copeland, Johnny Copeland. Met Rolling with the Punchers. Een nieuwe cd van Papa Chubby. Papa Chubby, dat is een man uit Amerika, uit New York, uit de Bronx. Geboren als Theodore Joseph Horowitz in 30 maart 1960. Man die dus een dikke 50 jaar is. Maar hij is in die 50 jaar wel behoorlijke groot trouwens. Dit is van een nieuwe cd van hem. Die hij maakte in coronatijd. Dus helemaal op zichzelf. Een soort lockdown album. Tinfoil Hat. En tinfoil, dat is niet voor een mutsje van aluminiumfolie. En daarvan het nummer No Justice, No Peace.

0: just is no peace. No just is no peace. No just is no peace. No just is no peace. No just is no peace. No just is no peace.
1: Hij stampt het er goed in. No justice, no peace. Zonder gerechtigheid, geen vrede. Papa Chubby van zijn nieuwe cd Tinfoil Hat. Nou, naar het nieuwe werk van Papa Chubby gauw. Naar old werk van Harry Musquet uit 1977. Dat was de Harry Musquet band. Dat was dus nor Cuban Blizzard. Nadat de zaak opgesplitst was eigenlijk. Dat Ilko Gelling weggegaan is, weggestuurd is. En door ging het nummer eigenlijk ook over. De Harry Musquet band van de cd Love Vendetta, geproduceerd door Luke Williams. Luke Williamsen. Dat was van bekend van Luke Williams en de Fighting Cats. Door was hij van Luke Williamsen. Love Vendetta met Bernard Reineke op de gitaar. Bad News.

Harry Musquet Band uit 1977 van de LP Love Vendetta met Lau Leeuw op de bas, Bernard Renke gitaar, Jan Groening uit M, de drumdokter op drums, Martin van Dijk van de bekende familie van Dijk uit Klazineveen op piano en Harry Musquet vocals en mondharmonica. Uitgebracht op het Negrum label. We gaan weer terug naar Amerika, naar Austin. Daar komt Dale Watson vandaan, althans daar heeft hij heel lang gewoond. Het is een man die uit de sfeer van Californië komt. Uit zijn eerste LP of zijn eerste CD ging ook over een town south of Bakersfield. Bakersfield, dat is de plek waar Buck Owens woonde. Dat hele speciale geluid wat verschillende mensen wel hebben. Zoals Dwight Yoakam bijvoorbeeld ook. Dat bijzondere gitaarwerk zit erbij. Dit is een nieuwe CD van hem, de Memphians. De inwoners van de stad Memphis. En dan kan het maar over één persoon eigenlijk gaan. Dat is namelijk over Elvis Presley. Agent Elvis.

Ja, bijna een beetje een nostalgisch nummer zou je kunnen zeggen. Want de gitaar van Doen Eddie hurried erin. Maar het is echt Dale Watson van zijn nieuwe CD, The Memphians. Spencer Burton is een singer-songwriter uit Canada. Dat hele grote, ruime land. Ik kom uit Alberta. Dit is zijn vijfde CD, denk ik al. Ja, zijn vijfde CD. Coyote heet die CD. En daarvan Love at First Sight.

Spencer Burden. Hij probeert een goede rol te geven. Liefde op het eerste gezicht, trap er niet in. Dit is van de NECD van Spencer Burden, Coyote. Harris Blues, de Lustrinoor. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En het nummer dat is Fattening Frogs for Snake. De dikke kikkers voor de slang, zou je kunnen zeggen. Ik denk dat de kenners die denken dat het een nummer is van Sonny Boy Williamson. Die is toch wel bekend met de woorden, maar het origineel is nog veel ouder. Niet uit de 50 jaren, maar uit de 20 jaren, namelijk van Virginia Liston. En ik kwam erop omdat ik een NECD ting van Othman Wahabi. Othman Wahabi, jawel. Een man uit een bluesmuzikant uit Casablanca, uit Marokko. Die in 2004 naar Montreal, naar Canada is verhuisd. En ondertussen al een stuk of 4, 5 cd's uitgebracht heeft. Dit is een nee cd van hem. Mooie titel. The Blues Whisperer. De paardenfluisteraar die ken ik al wel. Maar The Blues Whisperer nog niet. En daarvan dus Othman Wahabi met Fattening Frogs for Snakes.

Otman Wahabi met Fattening Frogs for Snake. Ik heb nog eens in Noor gezegd wat het nou precies betekende. Op zijn Engels, Fattening Frogs for Snakes means you're doing something that only ends up helping someone else and not doesn't end up helping you. Nou, kijk, ja, je doet wat, maar het helpt toch niet weer. Het origineel, dat is van Virginia Liston. Dat is al heel wat jaren geleden. Die leefde van 1890, althans ongeveer 1890. Dat was nog in de tijd dat zwarte mensen niet altijd de geboorteactes keurig in orde hadden. En in 1932 is zij overleden. En zij heeft dus het origineel gemaakt van Fattening Frogs for Snakes.

een opname van 3 juni 1925 van Virginia Liston, het origineel van Fattening Frogs for Snakes. Dat was nog de titel van de vaudeville-shows, de tentshows die rondreizen door Amerika, vaak gesponsord werden door een of andere medicijnfabrikant of zo. Uit die periode was het, dus meer, bijna 100 jaar geleden. Nou, dan nog een recente versie van Kirk Fletcher, de gitarist die onder andere bij de Fabulous Thunderbirds en bij Joe Bonamassa speelde. Dit is van de cd My Blues Pathway uit 2020, Fattening Frogs for Snakes.

drie versies van Fattening Frogs for Snakes. De alleroldste uit 1924, die was van Virginia Liston. En dan twee neden, die van Kirk Fletcher uit 2020. En Otman Wahabi van The Blues Whisperer. Een hele mooie cd uit 2021. Straks nog muziek van Van Morrison, Blues Jordan, Popper Chubby. Maar we beginnen met QB and the Blizzard uit 1967 van de LP Groeten uit Grollo. Een verhaal over wat de blues nou eigenlijk echt is. Another Land.

bleef een ijzersterk nummer. Another Land Cuban Blisses van de LP Groeten uit Grollo met Herman Brood op piano en Ilko Gelling op de gitaar. We gaan nog even terug naar Papa Chubby, de nieuwe CD van Papa Chubby en door van het titelstuk Tinfoil Head. Ladies.

titelstuk van de nieuwe cd van Papa Chubby, Tinfoil Head. Cd trouwens die hij helemaal zelf gemaakt heeft. Alle instrumenten zelf gespeeld. Toch knap werk van deze man. De volgende artiest, dat is Blues Jordan. Dat is een gitarist.

waarschijnlijk uit Dallas. Tenminste, dat is de veronderstelling. Want hij doet zich een mysterie voor. Het is de cd Guitar Blues uit 2011. En ik draai door van het nummer Elm Street Blues. Nou, Elm Street, dat is een hele bekende straat in Dallas. De straat namelijk waar als J.F. Kennedy vermoord is. En het is ook vlakbij het uitgaanscentrum van Dallas, Deep Elm. Maar wie Blues Jordan nou is, ik kom er niet achter. Het is niet Michael Jordan, de basketballer. Het is niet Louis Jordan. Het is niet Sas Jordan. Maar wie het wel is, Joost mag het weten. Maar zo klinkt hij in elk geval.

Mooi nummer, maar de maker blijft een mysterie. Blues Jordan, dat is de maker, de gitarist. En het nummer Elm Street Blues van de cd Guitar Blues. Harris Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de hand van Laurens Braams. We hebben nog een laatste nummer, dat heet ook Latest Record Project. En dat is de 42e cd van Van Morrison. Oftewel The Boy from Belfast. Dubbel cd die binnenkort uit moet komen. Dit is het titelstuk ervan, The Latest Record Project.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Shenandoah, dat is een band uit Alabama met zanger Marty Raben. En hij komt uit Muscle Shoals en daar verwacht je Southern Rock, Soul en Blues en zeker geen country. Maar hij maakt al 19 albums, had 26 hits, waaronder 5 nummer 1 hits. En ook dit was een nummer 1 hit in Amerika. Shenandoah, Two Dozen Roses.

Shenandoah, Two Dozen Roses. Joe Bonamassa nam zijn album Royalty op in de Abbey Road Studios in Londen met zijn vaste begeleiders. Drummer Anton Fick, basgitarist Michael Roach, toetsenist Rhys Winans en gitarist Rob McNally. En dit nummer gaat over een prachtige stad in Georgia. Joe Bonamassa, Savannah.

Joe Bonamessa, Savannah. Brothers of the Southland, dat is een gelegenheidsband met muzikanten uit Southern Rock Bands. De Marshall Tucker Band, Wet Willie, The Outlaws, de Charlie Daniels Band, de Greg Elman Band, Dolly Parton Band, Jeff Beck Band en The Black Crowes. Brothers of the Southland met Brothers of the Southland.

Brothers of the Southland met Brothers of the Southland. Keith Urban komt uit Nieuw-Zeeland, maar hij verhuisde al met zijn ouders naar Australië. En in Australië maakte het publiek in 1983 kennis met hem dankzij het tv-programma New Faces. In 1990 kreeg hij een contract bij EMI Australië en in 1992 verhuisde hij naar Nashville. Intussen is hij getrouwd met de filmster Nicole Kidman, heeft 16 albums gemaakt, 53 hits, waaronder 17 nummer 1 hits in Amerika. Dit was een nummer 1 hit in Canada en het nummer eindigt op 3 in Amerika. Keith Urban, Kiss a Girl.

Keith Urban, Kiss a Girl. Toronto Cannon is een buschauffeur uit Chicago. Hij is daarnaast nog part-time bluesgitarist, maar heeft wel een contract bij Alligator Records. En hij maakte daar het album De Predikant, De Politicus en De Pooier, met als gasten Billy Brands op mondharmonica en blueszangeres en gitarist Joanne Connor. Toronto Cannon, She Loved Me Again.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Don't Come Too Far van Shamikia Copeland is het album van deze week. En Shamikia Copeland verzorgde als meisje van 16 jaar al het voorprogramma van haar vader Johnny Copeland. En dat leverde haar meteen een contract op bij Alligator Records. Dit is intussen haar 11e album, geproduceerd door Will Kimbrough. Maar ze werkte ook al met Dr. John en Steve Cropper als producers. Shamikia Copeland, Don't Come Too Far.

Shamikia Copeland met Cedric Burnside, Done Come Too Far. Taylor Swift, dat is een sterzangeres uit Pennsylvania. Op haar 14e vertrok ze naar Nashville met maar één doel: slagen als countryzangeres. En dat is gelukt. Intussen is ze 33 jaar. Ze heeft bijna 200 hits in Amerika, waaronder 11 nummer 1 hits. En dit nummer werd de nummer 1 hit in Australië, 2 in Engeland, 3 in Ierland, Japan en Nieuw-Zeeland en 4 in Amerika en Canada. Taylor Swift, Love Story.

0: Taylor Swift, Love Story. Eric Gales uit Memphis runde jaren zijn Eric Gales Band. Intussen heeft hij 19 solo-hits. En als gastgitarist leverde hij bijdrage aan 33 albums van andere artiesten. Intussen wordt hij als een stergitarist gezien. En Joe Bonamassa produceerde zijn album Crown en speelt hier en daar ook zelf mee. Eric Gales, The Storm.
1: How can you love what I do, but hate who I am? Somebody give me an answer, 'cause I don't understand. I wasn't raised like that, it wasn't part of the plan. How can you love what I do, but hate who I am?

Eric Gales, The Storm. Rascal Flatts, dat is een band uit Ohio met zanger Gary LaFox. Ze hebben 16 nummer 1 hits in Amerika en in 2021 besloten de heren er een punt achter te zetten. De bandleden zijn nog wel actief in het gospelcircuit. Dit was een nummer 1 hit in Amerika voor Rascal Flatts. Here.

Rascal Flatts, Here. Howlin' Wolf nam in 1974 het album The London Howlin' Wolf Sessions op, onder leiding van Mick Jagger, met een unieke band achter zich. Eric Clapton op gitaar, Steve Winwood piano en orgel, Bill Wyman basgitaar, Charlie Watts drums, Hubert Sumlin gitaar en Jeffrey Cobb mondharmonica. Howlin' Wolf, Worried About My Baby.

Howlin' Wolf, Worried About Me Baby. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Montgomery Gentry, dat is een band uit Kentucky met Eddie Montgomery en Troy Gentry, die in 2017 om het leven kwam bij een helikopterongeluk. Maar Eddie Montgomery besloot de bandnaam niet te veranderen. De band heeft 31 hits in Amerika, waaronder 5 nummer 1 hits. En ook dit was een nummer 1 hit, Montgomery Gentry. Roll With Me.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Harry's Blues live vanuit het Drenthe Museum vanaf de fototentoonstelling Blues in Heaven. Een gast aan tafel is Cor Tubben. Cor Tubben die bekend is van onder andere de Marvins in het verleden en tegenwoordig speelt hij in de Heren Oud-Zuid. Er is meer muziek in Drenthe dan QB and the Blizzards en daarover hebben we het in deze aflevering. Maar we beginnen met muziek van Muskee, Going Down.

0: 1991, Musquet Live Going Down. Cor, waarom deze keus?
1: Ja, dit is een nummer van Don Nix, maar ik ken de uitvoering van Freddie King. Mm-hmm. Dat vond ik een ontzettend toffe uitvoering. En ik heb de man ook al een paar keer live gezien, van onder één keer zelfs in de Kolk en Assen.
0: Zo, Freddie King?
1: Ja.
0: Oké.
1: En de andere Kings heb ik ook al een aantal keren gezien. Albert King één keer, maar Bibi wel iets van 5 keer of zo.
0: Zo.
1: Maar de laatste keer was het wat minder met Bibi King en liet veel van zijn gitaarpartijen over aan zijn tweede gitarist. Dus
0: ja,
1: toen
0: ja.
1: was de gezondheid al bar en bar minder.
0: Ja. Jij bent zelf gitarist natuurlijk, dus een extra belangstelling voor de gitaar neem ik aan.
1: Ja, maar niet alleen dat hoor. Het is in eerste instantie de song.
0: Mm-hmm.
1: En dan de meest waanzinnige capriolen die een gitarist uit kan halen. Steve Vai bijvoorbeeld, net zo jongens. Ja, notenpoepers over het algemeen ben ik niet zo'n liefhebber van. Het gaat mij om de song en de intentie waarmee die gemaakt wordt en wat men erin stopt.
0: Ja.
1: Aan energie of intensiteit.
0: Ja.
1: Dat soort zaken.
0: Wanneer is de muzikale carrière voor jou begonnen?
1: Ik speelde voor het eerst 1963 live, toen ik 15 was.
0: Bijna, ja, vergelijkbaar met Harry Musquet, denk ik.
1: Ja.
0: Die speelde toen, denk ik, in de Mixtures.
1: Ja, dat is jazzgezelschap.
0: Ja, nee, of de Old Fashioned Jazz Club.
1: Old Fashioned Jazz.
0: Nou, een van die twee in elk geval. 65 begon hij met Q in the Blizzard.
1: Ja.
0: Dus je bent van diezelfde generatie.
1: Nou, Harry is wat ouder, hè? Of was wat ouder.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Maar wel ongeveer dezelfde leeftijd als Hans en Ilko bijvoorbeeld.
0: Hoe begon dat bij jou dan?
1: Shadows.
0: Oké. Okay.
1: Dat wel.
0: Ja, maar kom je uit een muzikale familie?
1: Nou, mijn moeder zong. Die zong in een kerkkoor. En mijn vader speelde mondorgel. En er was, bij ons was er ook altijd, ja, ik kwam met een dorpscafé. En af en toe was hij dansen. En de muziek vond ik altijd prachtig.
0: Ja.
1: En er waren ook van die amateurwedstrijden. Teenager shows noemde men dat toen.
0: Ja.
1: Ja, en daar was ik helemaal gefascineerd door.
0: Dus, ja, want jouw broer speelt ook gitaar.
1: Ja, Frans die heeft dezelfde input eigenlijk.
0: Ja. En jouw andere broer Ben is wel een groot muziekliefhebber, maar speelt hij zelf ook of niet?
1: Nee. De oudste twee broers hebben vroeger pianoles gehad, Ben en Ton.
0: Ja.
1: Maar het was aan hun alle twee niet besteed. Totaal niet.
0: Nee. En de jongere generatie geen pianoles en die wel?
1: Ja, meestal autodidact. Hoewel, ik ben rondom mijn 30ste ben ik wel begonnen met een eerste aantal jaren een klassieke gitaaropleiding.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik heb ook nog een jongere zus. Die heeft zichzelf ook piano spelen geleerd. Maar heeft later ook wel les genomen. Dus ja, de jongere generatie die heeft wel wat van de genen meegekregen.
0: Ja. En wat was het eerste, de eerste band waar jij van enige betekenis in speelde?
1: De Marvins eigenlijk.
0: Dat begon het.
1: Ja, want die is een andere naam. Maar toen de Marvins. Nou, en daar timmer behoorlijk mee aan de weg in die tijd.
0: Ja, wat voor soort orkest, wat voor soort groep was dat?
1: Nou, zoals
0: wat speelden jullie?
1: Zoals de talloze bandjes in die tijd. Covers. Dat was dus in Groningen had je even van die coverbands. Nou ja, wij zaten in de Kanaalstreek.
0: Ja.
1: En het repertoire wat toen gespeeld werd, het begon met Cliff Richard, de Shadows. En later kreeg je de Engelse Mercy Beat en dat soort invloeden.
0: Ja.
1: Ja. Maar in feite gewoon een coverband hoor.
0: Ja, ja.
1: Eigen werk was er niet bij.
0: De blues kwam er nog niet zozeer bij kijken.
1: Oh, jawel. Maar dan via de Stones kwam dat binnensluipen.
0: Oh, ja. Ja, ja.
1: En later dan kocht je die platen van dat label, dat Chess label uit Chicago. Met die Waters platen en Howl & Wolf en zo. En daar deed je ook wel iets van, ja.
0: Hmm. Hey, jouw tweede keuze is een nummer van Too Blind To See. De LP uit 1970 van QB and the Blizzard. Thursday Night. Waarom dat nummer?
1: Hier hoor je dus de Zwolse invloed, de klassieke invloed van Helmi van de Vecht.
0: Mm-hmm.
1: En dan wordt de standaard bluesmuziek van eigenlijk losgelaten en neigt meer naar klassieke invloeden. De harmonieën zijn ook duidelijk van de hand van iemand die geschoold is, dat hoor je wel. Ik vind het een heel fraai nummer. We hebben dit trouwens met Hier en Afzijd gespeeld tijdens het QB Festival vorig jaar in het QB Museum. Maar dan in een instrumentale versie.
0: Ja, ja.
1: Het werd gewoon een hele fraaie song. Goed gemaakt, goed gezongen. Het is een fraai lied.
0: Het is ook wel een beetje tekenend voor die tijd, denk ik, van dat ook de dwarsfluit er een belangrijke rol in speelde.
1: Ja, maar die is niet leidend.
0: Nee. Nee, maar ik kan me herinneren. Ik zag trouwens gisteravond, zaterdagavond, zag ik iets op tv over Super Sister.
1: Ja, ik ook.
0: ook weer die dwarsfluit. Ja. Die had er toe. Zelfde periode ongeveer.
1: Ja.
0: En hierin, in dit stuk ook, Thursday Night.
1: Yeah.

0: Thursday Night Cuban Blizzard 1970. De klassieke invloed is duidelijk, hè?
1: Ja. Ja.
0: Zowel in de fluit als in het orgel kun je duidelijk horen van dat Helmich daar invloed op heeft.
1: Ja.
0: En Bas Munnixma denk ik op dwarsfluit, of niet?
1: Ja, volgens mij wel.
0: Ja?
1: Als ik goed herinner.
0: Wanneer kwam jij in aanraking met Harry Musquet, met Cuban Blizzard?
1: Nou, ook ja, ik denk rondom 64. 65, ja. 64, ergens in die periode.
0: Dat je ze zag spelen? Of?
1: Ja, toen speelden ze vaak in de dancing nog, hè, met een ander repertoire dan het bluesrepertoire. Toen waren er dus nog ook ontzettend veel covers. Zelfs de Beatle-liedjes werden gecoverd, maar die zong Harry niet. Die vernoemde dat, die zong Hans Kins in die tijd.
0: Ja, ja.
1: En ja, er werd heel veel gecoverd door die jongens. Nou ja, je ging zo vaak naar al die dancing, Zuidlaren, Gouden Leeuw van Hemmen en Gasselte, Parkzee, Veendam. Dus ja, automatisch raak je aan het praten met die jongens.
0: Mm-hmm.
1: Dus.
0: En wanneer ontstond voor jou de gelegenheid dat je, nou ik wil niet zeggen dat je mee kon doen, maar dat je ja, wat nauwer contact had? Of was dat veel later?
1: Ja, dat was later toen Harry aan de Smetana, of wij zingen in de volksmond Smetana, maar het is Smetana, een Tsjechische componist. Toen Harry op de 4e, 5e, 6e, weet ik veel, woonde en wij op de eerste. Ja, en toen kwamen we heel vaak bij elkaar over de vloer.
0: Jij bent op een gegeven moment bij naar Assen verhuisd.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ik heb eerst nog een paar jaar in Amsterdam gezeten, eind jaren 60. Dat was de tijd dat
0: de wilde jaren in Amsterdam.
1: Dat Paradiso openging, de Melkweg ging open, Fantasio ging open. Nou, dus ik was continu daar erin. In het concertgebouw regende het van de ontzettend goede concerten. Massa's gezien,
0: ja,
1: in die tijd.
0: Wat herinner je zo nog?
1: De Hoek een paar keer, Led Zeppelin, Country Joe en de Vis.
0: Het legendarische concert van de Doors ook gezien toevallig?
1: Ja, toen zonder Jim Morrison. Want zonder Jim Morrison die had een beetje te veel gesnoept van de Nederlandse snoepgoed, laat ik het wel zo noemen.
0: Ja, ja.
1: En die is toen afgevoerd naar het ziekenhuis. En toen heeft Ray Manzarek, de Doors toetsenist, die heeft toen toch het repertoire gezongen.